0: van 2 uur.
1: Goedenacht. Betaalbedrijf Molly komt met een nieuw betalingssysteem. Dat schrijft het Financiële Dagblad. Het is een concurrent voor de opvolger van iDeal, Wero. Dat systeem krijgt veel kritiek omdat je betalingen achteraf via de bank kan aanvechten en terugdraaien. Bij het nieuwe systeem van Molly kan dat niet en zouden webwinkels meer keuze hebben. In Apeldoorn is het tot een confrontatie gekomen tussen de politie en een groep jongeren. Daarbij werd iemand getaserd, zegt Omroep Gelderland. Jongeren verzamelden zich voor de tweede avond op rij in het centrum, stichtten een klein brandje, gooiden met vuurwerk en zochten de confrontatie met agenten. Er zijn meerdere mensen opgepakt. Amerika heeft 12 bommenwerpers weggehaald van een Britse luchtmachtbasis. Dat gebeurde volgens Amerikaanse media na nieuwe dreigementen richting de basis. Vorig weekend werden 5 Britten opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Het onderzoek naar dat incident loopt nog. Volgens Engeland zit Iran erachter. En in Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht uit angst voor nieuwe gewelddadige protesten. Scholieren en docenten demonstreren al een week tegen onder meer het lerarentekort en de werkdruk. Veel acties verlopen rustig, maar sommige lopen uit de hand met brandstichtingen en gevechten met de politie. Duizenden mensen werden opgepakt. En dan nu het weer? Er is vannacht kans op dichte mist. 'S Ochtends lossen de mistbanken vrij snel op. Daarna is het vooral erg zonnig en 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Goedenacht. Er komt ook een Australisch onderzoek naar een Fly Dubai co-piloot die eerder deze week zijn collega neerstak en het vliegtuig wilde laten neerstorten. Dat zegt de BBC. De man studeerde een paar jaar geleden in Australië. Onderzocht wordt of hij toen is geradicaliseerd. De aanslag mislukte. Personeel en passagiers wisten de man te overmeesteren. Webwinkels hebben binnenkort een alternatief voor iDeal en opvolger Wero. Volgens het Financiële Dagblad komt betaalbedrijf Molly namelijk ook met een nieuw systeem die geen kopersbescherming heeft. Consumenten kunnen hun betalingen dus niet achteraf terugdraaien. De kopersbescherming zoals iDeal heeft krijgt veel kritiek van betaalbedrijven. Bij een aanval op een voertuig in de Gazastrook is een directeur van een Turkse hulporganisatie gedood. Dat zegt het Israëlische leger, die de man ervan beschuldigt dat hij lid was van de gewapende tak van Hamas en dat hij contact had met terreurleiders. Maar met bewijs komt het land niet. En een school in het Friese Oosterwolde, waar docenten, leerlingen en ouders een dreigmail ontvingen, gaat vandaag gewoon open. Dat zegt de rector tegen Omroep Friesland. Met een gehackt e-mailaccount van een leerling werd een mailtje gestuurd waarin werd gedreigd met een schietpartij op de school. Volgens de politie is er geen acute dreiging. En dan nu het weer? Er ontstaan mistbanken, waardoor er op sommige plekken kans is op dichte mist. In de ochtend lost dat snel op. Daarna is het zonnig en rond de 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Versterkte gebedsoproepen uit moskeeën moeten volgens partijen JA21 en SGP alsnog worden verboden. Dat meldt de Telegraaf. De partijen probeerden het al eerder, maar de Raad van State had toen juridische bezwaren over de godsdienstvrijheid. Het wetsvoorstel is nu aangepast en de partijen zijn de Raad van State op een aantal punten tegemoet gekomen. De Fly Dubai-piloot, die vorige week zijn collega neerstak en het vliegtuig wilde laten crashen, wordt nu ook door Australië onderzocht. Dat zegt de BBC. De verdachte piloot studeerde een aantal jaar in het land en de vraag is nu of hij toen is geradicaliseerd. Ook in de Emiraten loopt nog een onderzoek naar het incident. Bij de Braziliaanse verkiezingen heeft de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro de meeste stemmen gehaald. Hij is de zoon en opvolger van ex-president Jair. Die werd veroordeeld tot 27 jaar cel voor het beramen van een coup. Bolsonaro junior bleef de zittende linkse president voor. Maar omdat er net geen meerderheid was, komt er een tweede verkiezingsronde. En in alle haast zijn 12 Amerikaanse bommenwerpers weggehaald van een Britse luchtmachtbasis, waar eerder deze week mogelijk een terroristische aanslag werd voorbereid. Dat meldt de New York Times, die ook zegt dat er nieuwe dreigementen richting de basis zijn. Volgens Engeland zit Iran achter het incident. Iran zelf ontkent dat. En dan nu het weer? Er is op sommige plekken dichte mist. 'S Ochtends lost de mist vrij snel op en daarna is het zonnig met enkele stapelwolken. Het is erg zacht met 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Mensen met een biculturele achternaam krijgen meer en hogere boetes bij fraudeonderzoeken van UWV. Dat blijkt uit onderzoek van het AD en 1 Vandaag. Werknemers van de instantie sloegen vorig jaar al alarm over de discriminatie. Uit onderzoek van UWV zelf bleek vervolgens dat er inderdaad een verschil werd gemaakt. De directeur van een basisschool in Amsterdam-Noord heeft de afgelopen 3 jaar voor bijna €1 miljoen aan opdrachten gegeven aan bedrijven van haar dochter en schoonzoon. Dat meldt het Parool. Medewerkers van de school vragen zich af of alle betaalde opdrachten, vooral die in de vakantie werden aangeboden, wel echt zijn uitgevoerd. De rechtse Flavio Bolsonaro heeft de eerste ronde van de verkiezingen in Brazilië gewonnen. Hij had alleen net geen meerderheid, wat betekent dat er een tweede ronde komt. Flavio is de zoon van een veroordeelde oud-president Jair Bolsonaro. De verslagen, huidige linkse president, zegt dat zijn nederlaag bij de verkiezingen onverwachts was. En de A9 richting Alkmaar is weer open na een zwaar ongeluk tussen een auto en een vrachtwagen gisterochtend. De vrachtwagen kantelde en kwam dwars over de snelweg te liggen. Een auto belandde op zijn kop. Het ongeluk zorgde voor diepe krassen in het asfalt. Sindsdien was de weg dicht voor reparaties. En dan nu het weer? Het kan in de ochtend nog mistig zijn, maar dat lost vrij snel op. Daarna is het vooral erg zonnig, met enkele wolken en 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Backman Turner Overdrive. En You Ain't Seen Nothing Yet. Goedemorgen. En dan zijn we weer begonnen aan de werkweek. Maandagochtend 6 uur. Dit is Joe. En voor het nieuws, Anne Altena.
1: Goedemorgen. Opnieuw onrust in Apeldoorn. Voor de tweede avond op rij was er een confrontatie tussen de politie en jongeren. Volgens meerdere media heeft een agent daarbij iemand getaserd. Meerdere mensen zijn opgepakt. Waarom het in Apeldoorn onrustig was, is nog onduidelijk. Snelweg A9 richting Alkmaar is weer open. Sinds gisterochtend was die dicht na een zwaar ongeluk bij Amstelveen. Een vrachtwagen was daar gekanteld en een auto belandde op zijn kop. Hoe dit kon gebeuren is nog niet bekend. In de weg zaten diepe krassen en daarom moest er nieuw asfalt komen. Dan naar Groot-Brittannië. De VS hebben daar 12 bommenwerpers van een luchtmachtbasis weggehaald. Dat schrijven Amerikaanse media. Het gaat om de vliegbasis waar eerder mogelijk een terreuraanval werd voorbereid. De Britse regering denkt dat Iran erbij betrokken is, maar dat land ontkent. En voetbal, een Nederlands elftal heeft gewonnen van Servië in de Nations League. In Eindhoven werd het gisteravond 2-1. En de winnende kwam van spits Joshua Siriksee.
2: De Vries, dat ziet er goed uit. En bij de tweede paal kan de bal nog worden teruggelegd. En is het 2-1. Na een lange geduldige aanval van Oranje. Joshua Siriksee. Zo'n beetje op de doellijn.
1: Was te horen bij de NOS. En door de winst staat Oranje nu gedeeld eerst in de pool samen met Griekenland. Het weer van Buienradar. Vanochtend is er lokaal wat mist. Later wordt het zonnig bij 21 graden.
0: Dankjewel. En we gaan naar het verkeer. Er zijn toch alweer 3 meldingen. Op de A4 Rotterdam in de richting Amsterdam. Tussen Plaspoelpolder en Leidschendam. 5 minuten. Ook 5 minuutjes op de A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoudendorp. En de A15. Daar is die weer. Ridderkerk Oostvoorne. Bij havens 6200 7000 is de oprit dicht. En een kwartiertje extra.
3: Dit is Joe met Koen en Sander.
4: De Koen en Sander Show.
0: Zo. Start de motoren, laat de week maar beginnen. Sander, goedemorgen.
5: Een hele goedemorgen.
0: Welkom bij de Koen en Sander Show. Wakker worden met Madonna. Hier is Borderline.

0: Goedemorgen. Maandagochtend 5 oktober op de kalender. Hartelijk welkom bij een nieuwe editie van de ochtendshow van Joe. Genaamd de Koen en Sander Show.
1: De Koen en Sander Show. Ja. Schiet er helemaal vol van. Goedemorgen
0: allemaal. Goedemorgen Sander.
1: Ja, hi.
0: Goedemorgen. Zo. Hoe is het allemaal zo na het weekend?
1: Nou, hartstikke goed. Lekker weekend gehad. Mooi van het weer genoten ook.
0: Niet normaal, hè?
1: Het was gewoon lekker warm. Veel buiten geweest. Veel met de kindjes. Sprookjes Wonderland. Altijd een aanradertje.
0: Oh ja.
1: Zonder kindjes in dit geval. Gewoon lekker beentje.
0: Dat zou wel dubieus zijn.
1: Dat is heel dubieus. Nou, ik heb een keer in een zwembad gelegen. Of gezwommen met de kindjes. Er lag een man op leeftijd in het pierenbadje. Zo'n beetje met zichzelf zo water over zichzelf te golven. Maar ik denk, nou, dan komen ze kinderen of ze kleinkinderen wel een keer. Maar die kwamen maar niet.
0: Nee.
1: En toen dacht je, deze man ligt gewoon 1,5 uur in zijn eentje in een pierenbadje.
0: Dat is toch
1: en
0: raar.
1: Hij doet eigenlijk niks fout, maar toch vind je het raar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ah.
0: Ja, toch als man alleen. Stel dat je het nou heel lekker vindt om in een pierenbadje te gaan liggen. Zou ik het toch ook gewoon niet doen?
1: Nee, het is raar. Dan moet ik zeggen dat een pierenbadje altijd wel een stuk warmer is dan de rest van het zwembad. Dat komt niet alleen door de urine.
0: Gadverdamme.
1: Maar ook gewoon dat ze dat wel flink opstoken. Ja, het is wel, kijk, ik snap wel voor als je jicht hebt of reuma, dat je een deen gaat dicht. Dus ik snap wel dat oude mensen erin gaan. Maar het blijft een beetje discutabel. Maar goed, dus ik heb een lekker weekend gehad. En
0: fijn,
1: jij?
0: Fijn. Ik ook. Ja, ik heb ook een lekker weekend gehad. Ik heb wel echt bizar slecht geslapen afgelopen nacht.
1: Oh ja, ik ook.
0: Ik werd namelijk wakker door, daar gaan we, het is oktober, vuurwerk.
1: Hey!
0: Vuurwerk.
1: Ja, het mag niet meer met oud en nieuw.
0: Ja, dus ze doen
1: dus
0: het
1: lekker eerder.
0: Ah, kijk, ik heb natuurlijk vroeger ook wel, als Koentje, als puberkoentje, ging ik natuurlijk ook een beetje met de astronauten de straat op. En een beetje ping-pang-pong. Maar ik vind het bloedirritant. Ik sla met het raam open en ik schrok me toch wakker. En dan is dat nog tot daar en toe. Maar je weet, ik heb 2 hondjes. Het was gisteren dierendag. En de kleinste is echt vorig jaar met oud en nieuw zo getraumatiseerd geraakt dat bij iedere knal schiet hij met zijn oortjes naar beneden achter het gordijn. Super zielig. Dus daar had ik even mijn handen vol aan afgelopen nacht.
1: En wat voor vuurwerk was het? Een knaller?
0: Gewoon knallen.
1: Het ratatatatatatak.
0: Nee, dat was gewoon bam!
1: 1-1 knal.
0: Nee, het waren er 3-4 en dan hoor je ze zo lopen. Op een gegeven moment is hij wat verder weg. Dan kwamen ze weer terug. Ja.
1: Is er geen afrekening geweest?
0: En dat zou ook nog.
1: Ik denk heel veel mensen, vuurwerk, en dan ligt er gewoon een dooi voor de deur.
0: Nee, maar daar is het ook nog zo, dat hebben wij verderop in de wijk, hebben wij een tunneltje.
2: Ah.
0: En je weet natuurlijk dat niks is leuker dan in dat tunneltje. Bam!
1: Ja.
0: Weet je wel, dan krijg je dat.
1: Ja. Ja. Of even lekker de motor van je brommer opengooien.
0: Nou ja, dat. Nee, kijk, ik wil natuurlijk helemaal niet zo'n zure buurman worden. Dat je gaat lopen klagen. Maar ja, god, ja, ik lag natuurlijk op tijd in mijn nestie. En dat vond ik toch even vervelend.
1: Ja. Oh, alles, de zure buurman.
0: Ja. Ah ja, joh.
1: Nee, maar dat vuurwerk, dat gaat natuurlijk het hele jaar door.
0: Nou, daar ben ik dus benieuwd naar. Want we gaan natuurlijk nu alleen, dan kijk ik jou als nieuwsman even aan.
2: Ja.
0: We hebben nu een algeheel vuurwerkverbod, toch, deze oud en nieuw?
2: Ja, dat klopt. Je mag deze oud en nieuw niet
0: nergens. Nee.
2: Burgemeesters kunnen wel uitzonderingen geven aan verenigingen. Maar in de praktijk tot nu toe blijkt dat nergens dat gaat gebeuren.
1: Nee, dus dan betekent het dat het helemaal verboden is. Dat betekent dus dat het hek van de Dam is. Dus dat eigenlijk het hele jaar doorgeknald gaat worden.
0: Maar wat gaat er dan gebeuren, jongens, met oud en nieuw? Want het gaat natuurlijk toch, gaan ze daarop handhaven?
2: Nou ja, dat is wel de bedoeling in ieder geval, dat de politie daar gaat handhaven.
0: Dat maar
2: ja, die hebben
0: ook.
2: Daar, ja, precies, die hebben daar helemaal niet de capaciteit voor.
0: Nee.
1: Nee, daar moet je het leger inzetten. Ja, dat wordt wel. Wat een leuke aanzien.
0: Zullen we ons aanmelden als vrijwilliger?
1: Nee, ik ben er niet, denk ik.
0: Oh, jij bent. Jij gaat gewoon het land uit. Je denkt wegwezen hier.
1: Ja, maar wel vuurwerk is.

0: Zangeressen. Oh. Oh.
1: Ja, ik kan eens, ik heb pijn. Ik kan niet zo goed hoesten.
0: Ach. Wat is er aan het handje?
1: Ik heb een gekneusde rib. Maar daar kan ik nog niks over vertellen. Maar ik kan. Ik kan even niet goed hoesten.
0: Nou, kunnen we heus wel wat over vertellen, toch?
1: Nee.
0: Ja, we bestaan 20 jaar. En we hebben elkaar. We geven elkaar de eerste keer ervaring. Want naarmate je ouder wordt, hoe minder vaak je iets voor het eerst doet. Jij hebt mij vlieglessen gegeven. Ik ga voor het eerst in mijn leven zelfstandig een vliegtuig landen.
1: Ja.
0: Een eenmotorig vliegtuig, een klein vliegtuig. Maar toch. Ik heb morgen overzicht vlieglessen, ik kijk er nu al naar uit.
1: Ja.
0: Maar ik heb jou een opleiding tot showworstelaar gegeven.
1: Inderdaad.
0: En hij is begonnen, begrijp ik.
1: In de voetsporen van Hulk Hogan. Ja, ik heb één les gehad en dat is niet goed gegaan.
0: Nee. Oh jee, oh jee.
1: Ja.
0: Maar in zoverre niet goed dat we ons zorgen moeten maken?
1: Nee, maar ik heb een gekneusde rib en dat is gewoon totaal onhandig. Want ik kan even, ja, dus bijvoorbeeld hoesten. Ja, ik kan niet goed diep inademen.
0: Nee.
1: Dus dan wordt dat lastiger allemaal. Maar goed, recht zo die gaat. Het komt vast een keertje goed.
0: Wordt vervolgd.
1: Juist.
0: Binnenkort meer daarover natuurlijk. Evenals over de vlieglessen en het zelfstandig landen van de vliegtuig. Want hoe vet is dat? 7:10 op maandagochtend. De ochtendshow van Joe kan natuurlijk niet van start zonder, daar is hij weer hoor, de spreuk van Sander.
1: Een kinderhand is snel gevuld. Zeker met de controller van een PS5.

0: Even alweer het belangrijkste nieuws voor deze maandag. Komt er straks aan. Allee, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Na een filmpje van premier Jette gaat het op social media alleen nog maar over de vraag: wie is toch Gerry?
0: Ja,
1: ik heb zo het antwoord.
0: Ja, dat is leuk.
2: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.

0: specialist.
1: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Nieuwe

0: 30 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
5: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch

0: Eurocroc. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karo Krok.
1: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
0: Karo Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Oktober vloerenmaand. Nu 15% korting op vloertegels. Een wereld aan tegels. Jangroentegels.nl.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
5: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan.
6: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
9: Let op. Geld lenen kost geld.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
12: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Goedemorgen, dan krijg je het weerbericht van Buienradar. Vanmorgen is er lokaal wat mist, maar later wordt het zonnig en weer een lekkere dag hoor, 21 graden. En verkeersinformatie, het is vroeg al aan de drukke kant. Er zijn nu al 16 vertragingen op de weg op de A2 Den Bosch in de richting Utrecht. Bij Kerkdriel bijvoorbeeld, 20 minuten. De A4 Rotterdam in de richting Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp ook daar 20 minuten extra. De oprit is nog steeds dicht op de A15 Ridderkerk Oost-Voorne. Bij havens 6200, 7000, 25 minuten. En de laatste op de A16 Breda Rotterdam bij Schravendeel. 20 minuten extra reistijd. En dan het nieuws van 6:30 krijg je van Ale Altena.
16: Goedemorgen. Ik begin in Apeldoorn, daar was het voor de 2e avond op rij onrustig. Volgens meerdere media stichtten jongeren brand en gooiden ze met vuurwerk. De politie greep in, meerdere mensen zijn opgepakt en iemand werd getaserd. Waardoor de onrust ontstond is nog niet duidelijk. De chauffeur van de bus vol Nederlanders die laatst verongelukte in Zwitserland heeft voor het eerst gereageerd. Hij noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie en bezocht dit weekend zelf de plek van het ongeluk. De chauffeur hoopt dat zijn passagiers en hun naasten dit ergens een plek kunnen geven. Bij de crash kwamen 5 Nederlanders om en raakten tientallen mensen gewond. De Zwitserse justitie onderzoekt de chauffeur voor dood door schuld. Dan nieuws uit Hollywood. Avengers Endgame is weer de meest succesvolle bioscoopfilm aller tijden. In totaal heeft hij bijna 2,6 miljard euro opgehaald. Avengers Endgame draait tijdelijk weer in de bios, omdat eind dit jaar een vervolg uitkomt. En op plek 2 van succesvolste bioscoopfilm staat trouwens de eerste Avatar-film. En wie is toch Gerry? Dat vragen veel mensen zich af na een bericht van premier Jetten op social media. In een video moedigt hij samen met de minister van Sport ene Gerry aan.
17: Kom op Gerry, je kunt het. Het hele land staat achter je.
18: Wij zijn trots op je. Zet hem op. Go, go, go.
16: Ja, en ook topsporters doen mee aan deze actie, zoals shorttrackster Sandra Velsenboer. Maar ja, wie is toch Gerry?
19: Ja, wie is Gerry?
16: Nou, volgens de Telegraaf gaat het om een nieuwe actie van sportkoepel NOC-NSF. En Gerry is gewoon een onbekende Nederlander die met frisse moed is begonnen met sporten. En met de campagne wil Team NL laten zien dat ze niet alleen topsporters steunen, maar juist ook de amateurs.
19: Ah, dit is gewoon een fictief iemand die aan het begin van een verlaten carrière staat.
16: Nou, zo kan je het eigenlijk wel benoemen, ja.
15: Om iedereen natuurlijk aan te moedigen als jij ook nog met je luie kont op de bank zit. Van, hey,
16: ja, dat
15: het is nooit te laat.
16: Zo is het, en dat we niet alleen de topsporters aanmoedigen, maar ook jij en ik.
19: Ja. Zo heet de gemiddelde televisiekijker, hè? Dat is dan Mien uit Assen.
16: Oh ja, ja.
19: Die moet het ook snappen.
16: Ja.
19: Nou, Jan Modaal heb je ook. En daar is nu een Gerry bijgekomen.
16: Gerry is erbij gekomen.
19: Gerry is erbij gekomen.
15: Ja. Ja. Die had Geert Wilders, die noemde ook altijd Henk en Ingrid.
19: Henk en Ingrid,
15: ah,
19: Ingrid
15: ook. Had je ook nog.
19: Ja, je kan een heel elftal van deze mensen opstellen. Ja.
15: Dankjewel Alain voor het nieuws voor deze maandagochtend. Dan mogen wij weer aantreden voor de eerste van de week. De beroepentest komt eraan. Gaan we spelen met Koen. Koen met een K uit Zwolle. Goedemorgen, Koen.
20: Goedemorgen, goedemorgen.
19: Koen met een K uit Zwolle, ben je klaar voor de eerste vraag?
20: Jazeker.
19: Als jij op een bureaustoel zit en een rondje draait op je werk, wat zie je dan?
20: Ik kijk rond op mijn werk. Een zaal met heel veel bureautjes en heel veel stoeltjes.
15: Stoeltjes. Stoeltjes. Kijk.
19: Oké.
15: Daar hebben wij wel wat mee. En zo zijn er nog 6 vragen over de beroepentest. Spelen wij.

0: En de final countdown in de ochtendshow. Conducteur, buschauffeur of stewardess. Koen en Sander spelen de beroepentest. Elke ochtend net na 6:30. Dat is altijd het moment waarop wij het beroep proberen te raden van een van onze luisteraars. Dat is vanmorgen naamgenoot Koen uit Zwolle. Koen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we mogen 7 vragen aan je stellen om erachter te komen. 1 vraag zojuist al door Sander. Als je op je werk zit en je draait een rondje, wat zie je dan? Toen zei jij nou, dan kijk ik rond, dan zie ik een zaal met veel bureautjes en stoeltjes.
1: Nou, je mag daar gewoon bureaus en stoelen horen.
2: Oh, oké. Okay.
1: Dus het zou wel geleefd zijn. En om het helemaal geleden te maken, het wisselt per dag. Want soms zit ik ook gewoon in een klein hok met 1 tafel en een paar stoelen.
2: Oké. Okay. Ja, mijn volgende vraag zou zijn, werk je op een vaste locatie? Maar dat ga ik dus even niet stellen. Lever jij een product of een dienst?
1: Een dienst.
2: Een dienst.
0: Kun jij ons een vakterm, of misschien wel een woord of een zin die je veel uitspreekt, met ons delen?
1: Ja, doe vooral je eigen ding.
0: Oké. Okay.
2: Dan ben je bondscoach. ja. Los jij ook problemen op?
1: Ja, soms. Soms.
0: Wat voor mensen zitten er aan die bureaus?
1: Oh, dat is echt van alles en nog wat. Dat is van jong tot oud. Uit alle lagen van de samenleving. Iedereen heeft er wel een keer met ons van doen.
2: En waarom hebben ze met jou van doen?
1: Omdat ze graag iets willen halen.
0: Oh ja. Oké, dan hebben we nog 1 vraag. Even hardop vergaderend. Ze willen iets halen.
2: Ja.
0: Een...
2: Ja, ik denk zelfs een TRI-examen.
0: Ja, precies. Daar zat ik ook aan te denken.
2: Ja. Ja.
0: Heeft jouw werk iets te maken met het verkeer?
1: Ja.
0: Ja. Nou, wij denken op een goed spoor te zitten, maar... We zijn natuurlijk wel eens vaker in een val getrapt dat we dachten dat we er waren.

0: Somebody to Love. In de ochtendshow. Ja, we spelen de beroepentest met Koen en we vragen ons af wat zijn werk is. Nou, wat weten we van hem? Hij is radio-dj, presenteert het al 20 jaar met zijn maatje Sander Lantinga. De Koen, oh nee, dat is een andere Koen.
1: Een K.
0: Ja, we hebben een naamgenoot, Koen met een K, uit Zwolle. Hij levert een dienst, lost problemen op en zijn werk heeft iets met verkeer te maken. Als je bij Koen op zijn werk een rondje zou draaien over je as heen, dan zie je bureaus en stoelen. Maar op een andere plek kan het ook een hokje zijn met een tafel en een bureau. Een belangrijke zin die op zijn werk vaak wordt gezegd is: doe vooral je eigen ding. En dat zegt hij tegen alle soorten mensen, jong en oud. Iedereen heeft wel eens met hem van doen.
1: Ja, nou, dan komen eigenlijk nagenoeg alle antwoorden die gaan een beetje richting het CBR, richting rijexamens, de theoriekant daarvan. Dat zegt ook Maarten bijvoorbeeld.
2: Ja, weet je wat het is met Koen? Die kan of bij het CBR werken dat hij daadwerkelijk de examens afneemt achter bureautjes. Maar dat vermoed ik niet, want tegenwoordig gaat het gewoon op de computer.
0: Ja.
2: Maar ik denk eerder dat hij lessen daarin geeft.
1: Ja, nou ja, dat komt ook binnen. Examinator, docent, ook schoonmaker bij het CBR komt binnen. verkeersexaminator, rijinstructeur, nou ja, dat soort dingen. Maar ik denk toch wel dat hij docent verkeersexamen, theorie-examen is.
0: Ja, theorie. Ja,
1: theorie.
0: Dat denk ik ook.
1: Het enige is, doe vooral je eigen ding. Ja, dat moet je natuurlijk niet in het verkeer zeggen.
0: Nee, doe vooral je eigen ding.
1: Maar ja, ik zou niet weten
0: wat hij anders mee
1: nee, nee. anders te spelen.
0: Nee. Koen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Nou, goed, dan sluiten we het CBR dus even uit. Dus je bent niet daadwerkelijk examinator. Maar wij denken wel dat jij mensen begeleidt in het behalen van hun theorie.
3: Oké, nou, dat is niet goed.
1: Oh.
3: Want ik werk wel bij het CBR.
0: Ja? Nee.
3: En dan ben ik examinator. En ja, mensen moeten gewoon hun eigen ding doen. Omdat ze vaak zo zenuwachtig zijn dat ze heel erg per ons gaan rijden. Het perfect willen doen, et cetera, et cetera. En dat werkt niet, want dan ga je allemaal fouten maken. Maar ik doe het vooral voor het beroepsexamens over de weg. Dus dat zijn de vrachtauto's, de bussen, tractoren, taxis. Die examens doe ik. Dus ik heb weinig met de auto te maken.
1: Maar jij gaat wel de weg op, bedoel je?
3: Ik ga zeker de weg op, ja.
0: Maar toen wij vroegen, wat zie je op je werk? Toen had je het over bureaus en stoelen.
3: Nou ja, ik begin mijn begingesprek.

0: in een zaal van het CBR om een begingesprek te doen. Ik begin bij rijscholen in een kantoortje met de kandidaat om een welkomstgesprek te doen. Ja, en dan daarna dan ga ik inderdaad een keer...
1: Dan snap jij wel dat wij en onze luisteraars natuurlijk volledig op de theorie zaten en niet op de praktijk, toch?
0: Ja, als je het zo uitlegt wel. Ja. Ik heb hem niet over nagedacht.
2: Eigenlijk hadden we gewoon na vraag 1 hadden we in de prullenbak kunnen gooien.
0: Ja, sorry.
1: Ja. Hey, verrassende wending, dat dan wel weer natuurlijk. Maar ja, god, we hadden het niet goed. Helaas. Koen, dankjewel. En sterkte vandaag weer met werken. Ja.

0: Saturday Night Fever, die ik toevallig gisteren heb gekeken.
1: Nee joh.
0: Hij was op ouderwets lineaire televisie.
1: Oh, je hebt er echt gewoon lekker film.
0: Nou, stukje. Ik was te moe om te zappen, ken je dat? Ik lag op de bank en ik vond het nog best nog een geinige film ook. Het gaat helemaal nergens over, maar ja, juist de tijdsbeeld, die tijdcapsule in de jaren 70. Disco, hoogtepunt, goede soundtrack, best aardig.
1: Allee, wat heb je in het nieuws zometeen?
2: Nou, zometeen heb ik een rel rond uitkeringsbedrijf UWV.
1: En wat wij hebben is onder andere dit leuke liedje straks in de ochtendshow, maar nu één noot daarvan. En de vraag is, hoe heet dit liedje, Sam?
0: Dit leuk, lang niet goed. Dat zijn de Babies, Every Time I Think of You.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
3: e-boekhouden.nl. De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.

0: te raken. Om 9:45 in de Koen en Sander Show. Bij Joe.
1: Ook deze ruitschade is vaak verzekerd.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
6: Verzekeringsgedoe?

0: Direct door. Allianz Direct.
1: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
2: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
3: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
4: Een initiatief van Pfizer.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
7: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional. Even bollen
9: met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
11: Chris?
10: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Goedemorgen, het nieuws van 7 uur. Hier is Ale Altena.
13: Goedemorgen. Mensen met een migratieachtergrond krijgen meer en hogere boetes bij fraudeonderzoeken van het UWV. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van onder meer het AD. Het gaat dan om mensen met een niet-Nederlandse achternaam. Medewerkers van het UWV sloegen alarm over deze discriminatie, maar het bedrijf zou hier niks aan doen. Goed nieuws voor mensen die in Alkmaar en omgeving werken. Snelweg A9 die daar naartoe gaat is weer open. Sinds gisterochtend was die dicht na een zwaar ongeluk bij Amstelveen. Een vrachtwagen kantelde en een auto belandde op zijn kop. Hoe de crash kon gebeuren is nog niet bekend. Bij de presidentsverkiezingen in Brazilië heeft de rechtse Flavio Bolsonaro de meeste stemmen gehaald. Hij is de zoon en opvolger van Jair Bolsonaro. Die zit 27 jaar in de cel voor het voorbereiden van een staatsgreep. Bolsonaro junior bleef de zittende linkse president voor, maar omdat er net geen meerderheid was, komt er een tweede ronde. En voetbal, Oranje heeft gisteravond met 2-1 gewonnen van Servië in de Nations League. In Eindhoven maakte spits Joshua Sirkzee de winnende. En voor aanvoerder Virgil van Dijk was het een bijzondere avond. Hij speelde zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. En dus was hij na afloop trots, zegt hij tegen de NOS.
14: Voor mij blijft het niet bij 100. Dat is, het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen, omdat het voelde gewoon veel te ver weg.
13: En door de win staat Oranje gedeeld eerste in de pool samen met Griekenland.
15: Veel vrouwen zijn wel echt weg, hè, van Virgil van Dijk.
16: Ja, lange man, knappe man, charismatisch man.
15: Ja.
16: Alleen nog leren voetballen.
13: Het weer van Buienradar. Vanochtend is er lokaal wat mist. Later wordt het zonnig bij 21 graden.
15: Dankjewel, hè. Verkeersinformatie. Het is maandagochtend. De week begint vliegend. Want er zijn er meteen al 30 vertragingen op de weg. Er zitten er echt een paar lange bij al. De A2 bijvoorbeeld, Den Bosch-Utrecht. Bij de Martinus-Nijhoffbrug staat een kapotte auto. 13 kilometer file. En daarom 55 minuten extra reistijd. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Zevenbergshoek. 25 minuten extra. En ook een klein half uurtje op de A28 Zwolle-Amersfoort bij Strand Nulde.
17: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen
15: en Sander Show. Ja, Sander, goedemorgen.
16: En hele goedemorgen.
15: Ja, Nederland zelf al gisteren gewonnen, maar er was nog meer winst voor Oranje, namelijk Max Verstappen. We hebben het over de Formule 1 straks, met niemand minder dan Tom Coronel. Leuk.

0: Taylor Dane bij Joe en Tell It To My Heart. Een hele goede morgen. 5:05 op de maandagochtend.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
0: Ja.
3: Ja.
0: Goedemorgen, Sander.
3: Goedemorgen.
0: Wat wou je zeggen?
3: Nou, groot nieuws wel een beetje.
0: Nou, zeker groot nieuws. 2 weken geleden eigenlijk hadden we al groot nieuws met Paul Hanen. Die dan stopte als de stem van Bert van Ernie. Maar er is opnieuw een Bert die gaat stoppen.
3: Ja.
0: En dat is toch wel ongelofelijk, want na 25 jaar... moet je even nagaan, dit programma bestaat 20 jaar... maar deze man doet al 25 jaar het familiediner Bert van Leeuwen.
3: Ja, het stopt gewoon. Ik kan me niet voorstellen, het is gewoon zo bij het meubilair.
0: Het legendarische televisieprogramma Het Familiediner. Ja, gaat stoppen. Ja, ik vind ook, ik denk, sommige dingen mogen gewoon niet stoppen. En daar is het familiediner is er eentje van.
3: Absoluut. Maar goed, we gaan even zo straks polshoogte nemen.
0: Bert van Leeuwen hoor je om 7:45 in de ochtendshow. Maar eerst even stilstaan bij, nou goed, gisteren hadden we al het Nederlands elftal dat gewonnen heeft. Maar ook Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een Grand Prix gewonnen.
3: Het werd eens tijd, hè?
0: Nou, het werd zeker tijd. Tom Coronel natuurlijk van Viaplay, Formule 1-analyst en coureur. Goedemorgen, Tom.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
4: Ja, het is lang geleden dat jullie mij gebeld hebben, als je het zo zegt.
0: Ik kan me de vorige keer nog herinneren.
4: Oh.
0: Jij denk ik niet meer, maar wij nog wel. Dat was namelijk Zandvoort. Toen had jij een klein drankje op, want toen kwam je net van de afterparty vandaan.
4: Oh jeetje, ja, dat was die afterparty inderdaad, bij Bernie's. Sorry.
0: Ja. Hey, maar Tom, ja, we hebben er even op moeten wachten, hè, dat Max weer gewonnen heeft. Maar had je hem verwacht eigenlijk gisteren dat hij zou winnen?
4: Nou, een heel klein beetje zagen we hem al aankomen. Maar dat heeft alles te maken met natuurlijk dat hij hiervoor gewoon nagenoeg iedere keer al goede podiumkans had. Hè. Bij tweede, derde. Je zag ook dat Hadjar's teamgenoot ook wat toch wel in de top 5 zat. Ja, dan weet je dat de spullen wat beter voor elkaar zijn. En dan weet je in ieder geval dat je kans maakt. Nou, dan moet je Max maar 1 kans geven. Die ruikt gewoon bloed. Ja, dan pakt hij hem. En dat zag je heel voorzichtig aankomen. Kijk, dat hij zo snel is gegaan. Misschien had ik gezegd, nou weet je, we gaan er dit jaar 1 of 2-0 winnen. Maar ik durf er nu nog wel een paar bij op te tellen.
3: Is het lek boven dan?
4: Nou, het is niet direct een lek. Het is vooral wat het team allemaal ontwikkelt. En dan zie je wel dat het team Red Bull zijn altijd na die zomerstop op een of andere manier met een mokerslag terugkomt. En dat heeft alles met die mindset te maken bij Red Bull zelf. Ze zitten daar altijd al in. Ze willen gewoon winnen. Je merkt het als je de pitsboxen langs loopt. Weet je, McLaren is doodstil en steriel. En dan kom je bij Red Bull en dan zit daar zo'n beat, weet je. Dat. Nou, en dan heb ik altijd het idee, deze mensen, er zit zoveel energie in, dat moet er een keer uitkomen. Nou, dat is nu in ieder geval gebeurd.
0: Ja, maar kijk, de vraag van Sander is natuurlijk terecht. Want voor het eerst is ze gewonnen, gaat hij nou volgende week weer winnen?
4: Waarom zou het zijn, als je deze week wint, volgende week dat je dan niet kan winnen? Kijk, natuurlijk, je hebt verschillende types circuits.
0: Ja.
4: Ja, dat is het eigenlijk. Maar de snelheid, de auto, de competitie weet in ieder geval dat ze al gewaarschuwd zijn. Maar ik denk dat hij zeker dit jaar nog een paar races zou moeten kunnen winnen.
0: Okay.
4: Dus, en daar zit volgende week ook bij, Singapore.
0: Ja.
4: Weet je, als het warm is, als de temperaturen omhoog gaan, zien we gewoon dat Red Bull helemaal tot leven komt. En als het dan wat kouder wordt, zien we al de Mercedes er weer terugkomen. Dan heb ik het eventjes over een Las Vegasje. Nou ja, dat zijn wel zijn type circuits waar je kan zeggen, heel misschien voorzichtig kan aanwijzen, daar moet hij zo kunnen winnen. En het is
3: Las
4: maar een
3: Las zeker hoor.
0: Las Vegasje.
3: Ja, dat mooi.
0: Las Vegasje.
3: Las Vegasje.
0: Maar één ding, Sandy, je hebt niet gekeken natuurlijk, hè?
3: Nee, zeker niet.
0: Want was
4: Hoezo niet?
3: Wat zeg je?
4: Hoezo heb je niet gekeken, Sandy? Je wist dat hij ging winnen. Hij stond al een pol.
3: Ja, nee, sorry, maar er vloog een helikopter mijn huis binnen. Ik had even andere dingen te doen.
0: Nee, maar kijk, Sander, het geldt voor heel veel mensen. Je houdt ervan of je houdt er niet van. Nou, bij ons is dat ook zo. Ik hou er heel erg van. Sander heeft er iets minder mee. Maar het was gisteren natuurlijk wel spectaculair, want er kwam een bak regen naar beneden in dat Kuala Lumpur. Start werd uitgesteld, noem maar op. Maar je moet maar één ding uitleggen, Tom, wat ik niet begrijp.
4: Ja.
0: Dan zit ik op de bank en dan zie ik en mijn vriendin naast mij ook. Wij kijken, zeggen, kijk, dit is onmogelijk om op slicks te starten. Dus op de normale band. Daarvoor is het circuit is gewoon te nat. En dan toch gaat de helft van het veld, terwijl daar zitten de mannen en de vrouwen met het verstand, gaat op de normale band, terwijl de rest op de regenband staat. Hoe kan dat nou?
4: Die hebben daar een vergissing in gemaakt. Maar Lewis Hamilton heeft zelf ook, hè, 7 keer wereldkampioen. Uiteindelijk heeft hij nog een podiumplek gepakt. Ja. Kijk, het is daar zo ongelooflijk heet dat iedereen dacht dat circuit, dat gaat heel snel drogen.
0: Okay.
4: Maar door die vochtigheidsgraad doordat dat zo hoog was, ja, dan kan dat vocht geen kant op. Als het zonnetje even doorbreekt en dan schijnt op asfalt, ja, dan gaat dat wat sneller. Maar in dit geval, je hebt helemaal gelijk, ze hebben daar een vergissingje gemaakt. Maar dat is typisch van die landen. Ja, weet je, je komt daar niet vandaan, je hebt dat niet direct door. Dus dat is meer een ingeving die je op dat moment maakt. Ja, en dat, ja, dat is misschien 3-4 rondjes had het inderdaad had het te nat geweest.
0: Duidelijk. Nou, we gaan weer op naar volgende week. Triple header, zoals dat heet, is volgende week inderdaad Singapore. Ja. Tom, dankjewel weer en een hele fijne maandag voor jou.
4: Het moet weer kunnen gebeuren daar. Let maar op.

0: 70, 80 en 90. Hoor je hier bij Joe zoals The Babies, Every Time I Think of You. Vind jij een leuk liedje voor
1: ze? Vind ik een mooi liedje, ja, ja. Absoluut, absoluut.
0: Het begint ook zo rustig en dan bouwt hij zo lekker uit.
1: Ja, en die zanger, dat is John Waite, denk ik, toch? John Waite.
0: John Waite, dat is toch die andere?
1: Nee, even kijken.
0: Ik ga het even googlen voor je.
1: Ja.
0: Zanger, oh, John Waite hoor ik net.
1: John Waite, ja.
0: John Waite.
1: Ik zat een keer met een collega te lunchen. In Hilversum. En toen was hij in Nederland. Toen zat hij op het terras naast mij. En toen kwam er een kraai bij hem op dat tafeltje. En toen was hij helemaal, wow, crow. Toen moest iedereen zien hoe hij die kraai en een nootje gaf. Toen dacht ik, je bent een beetje, nou, misschien een beetje de weg kwijt, John Waite. Maar goed, hij kan wel zingen.
0: Maar dat jij hem herkende ook nog.
1: Ja, nee, ik herken hem zeker, ja. Ja, nee, het is wel groot. Hij heeft natuurlijk ook solo hits gehad.
0: Ja.
1: I Am Missing You.
0: Dat, oh ja.
1: En hij is ook de zanger geweest van Bad English, Time Stood Still.
0: Oh ja?
1: Heeft hij ook nog gezongen, ja.
0: Oh, ik dacht dat het Bert Hering was.
1: Dat is van eindig reclame.
0: Hij is ook gek op kraaien, maar dat is heel normaal.
1: Kraaien pootjes.
0: Zometeen het belangrijkste nieuws van deze maandagochtend komt eraan naar Kenny Rogers, Dolly Parton. Hier is Islands in the Stream.

0: Kenny Rogers, Dolly Parton, Islands in the Stream. En straks het nieuws van 7:30. Allee, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Iets wat vroeger vooral in de keuken werd gebruikt, maakt nu een comeback, maar dan voor de sier.
0: Ja. Enig idee, Sander?
2: Een garde.
1: Nee.
2: Stapcentrifuge.
0: Iets voor de sier. Wat nu voor de sier wordt gebruikt.
2: Nou, een garde. Dat is leuk als je naar een bruiloft bent geweest, dan krijg je een mini-garde en dan zeggen ze, klop nog eens aan. Dat is een soort van afscheidsknootje.
0: Even kijken of de mensen in de app zijn die het weten.
3: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
4: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
11: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
14: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
15: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
16: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
17: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
16: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
18: Wen er maar aan.
19: Het is gewoon alsof ik mezelf niet ben. Ik heb een bloedheet. Ik kan opeens totaal flippen.
8: Ouder worden komt vanzelf.
7: Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen.
8: Eraan wennen is een ander verhaal.
7: Je bent in de overgang.
8: Naar de bestseller van Maaike Meijer.
7: Ik ga als een phoenix herrijzen.
8: Wen er maar aan. Donderdag in de bioscoop.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
15: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
1: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
16: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
1: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
16: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.

0: om 9:15 in de Koen en Sander Show bij Joe.
1: Auto-inbraak en ruitschade? Wij regelen het met je verzekering.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
4: Oh nee, verzekering...
3: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
4: Oh, wil ik wel.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Goedemorgen, ik heb het weerbericht voor je van de Buienradar. Vanmorgen is er lokaal nog wat mist, maar later wederom een lekkere dag. Zonnig 21 graden. En verkeersinformatie, 53 vertragingen. Het zijn er toch behoorlijk wat alweer voor de maandagochtend op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Zaltbommel 3 kwartier extra, file daar van 13 kilometer. A15 Gorkum-Ridderkerk, bij Hardingsveld-Giessendam, een half uurtje extra. En ook 30 minuten op de A50 Arnhem-Os voor de Maasbrug. Het is precies 19:30 voor het nieuws. Alain Altena, goedemorgen.
6: Het UWV biedt zijn excuses aan. Na onderzoek van onder meer het AD blijkt dat het uitkeringsbedrijf discrimineert bij fraudeonderzoeken. Mensen met een migratieachtergrond krijgen meer en hogere boetes. Het gaat dan vooral om de achternaam. Medewerkers sloegen al eerder alarm over deze vorm van discriminatie, maar dat leverde niks op. Uit hun eigen controle blijkt nu dat er inderdaad verschil is. De top van het UWV zegt geschrokken te zijn van de cijfers. Een school in Oosterwolde in Friesland gaat vandaag gewoon open, ondanks een dreigmail. Dat meldt Omroep Friesland. In een bericht aan docenten, ouders en leerlingen werd gedreigd met een schietpartij. Dat bleek te zijn verstuurd via een gehackt mailaccount van een leerling. Volgens de politie en de burgemeester is er geen acute dreiging. Wie de mail dan wel heeft gestuurd, wordt nog onderzocht. Je kan tegenwoordig met van alles je gezondheid meten, maar is dat wel zo verstandig? Uit onderzoek blijkt dat veel mensen met een smart ring juist gestrest raken door alle data. Sommigen gaan obsessief sporten voor een goede score of vertrouwen niet meer op hun eigen gevoel.
3: Ja.
6: Nou, honderden gebruikers gaven het slimme apparaatje al op vanwege de constante prestatiedruk om meer te bewegen. En een deel stapte zelfs bezorgd naar de dokter vanwege hun slechte scores.
3: Ja, dat is toch precies. Ja, te veel is in. Je moet op je gevoel. Kijk, als jij gewoon goed geslapen hebt, dan merk je dat vanzelf. En als je ring of je horloge zegt dat je niet genoeg rem hebt gepakt of even wat, ga je toch elke keer aan jezelf twijfelen.
5: Ja, 100%.
3: Ja.
5: Ja, ik heb zo'n horloge die dan iedere ochtend sta ik onder de douche en die geeft dan even zo'n rapportje over de nacht.
3: Ja.
5: En als er dan toch in staat, je hebt te weinig dit of je hebt te weinig dat, word je toch onzeker.
3: Ik heb zelf dus, ik heb alleen een hardloophorloge. En die heb ik echt alleen om als ik hardloop. Maar laatst ging ik mijn dochter naar een feestje brengen. Dus toen had ik en dan zou ik daar gaan hardlopen. Dus ik op de fiets met dat ding om, dus hij stond al aan. Mijn dochter afgezet, praatje gemaakt met de jarige Job. Nou, toen zei ik, papa komt je over 3 uur halen. Toen heb ik een stukje doorgefietst. En dacht ik, nou, vanaf hier ga ik hardlopen. Ik parkeer mijn fiets uit het niets. En dat ding heb ik echt alleen voor hardlopen. Zegt hij, piep, piep, je stressniveau is te hoog. Probeer rust te nemen.
5: Ja.
3: En wat denk je, ik kreeg dus stress.
5: Ja.
3: Door het mailtje, het appje, dat ik te veel stressniveau had.
5: Ja, ja, ja, ja.
3: En ik raakte helemaal in paniek. Ik denk, oh god, dan ga ik een hartinfarct krijgen of zo. Ja, je bent meteen helemaal... bloedirritant is dat.
5: Ja, je werd nog gestresster.
3: Ja. Nou, ineens, ik had niet eens stress.
5: Nee, wel. Ho, ho.
3: Nee, dat denk ik ook niet.
5: Nee. Nee.
3: Ik heb gewoon te hard gefietst, denk ik dan.
5: Ja, maar hij heeft gemeten dat jij stress had.
3: Nee, dat vind ik totaal gekulding.
6: En dan heb ik nog nieuws over een comeback. Vroeger gebruikten we dat namelijk vooral in de keuken, maar nu voor de sier.
5: Ja, er zijn heel veel luisteraars die hierop hebben gereageerd. Wat gebruikte hij nou vroeger in de keuken en wordt nu gebruikt voor de sier? Geert denkt het te weten.
7: Ik denk dat het zo'n oude koffiemolen is die in de keuken meestal aan de muur hangt.
5: Vind ik wel een goede suggestie. Oude koffieapparaten komen natuurlijk weer terug. Hebben we nog Merel?
8: Ik denk dat de zandloper een comeback maakt.
3: Oh.
5: En Twan?
9: Goedemorgen, heren. Zou het een blender kunnen zijn?
5: De blender.
3: Een blender.
5: Een blender.
6: Ja, nee. Het is allemaal fout.
5: Oh.
6: Nee, het is allemaal fout. Het gaat over pompoenen. Waar de oranje vrucht vroeger alleen in de soep ging, is het nu een enorme herfsttrend op social media, schrijft de Telegraaf. Mensen rijden massaal naar speciale kwekerijen om sierpompoenen te scoren voor de voordeur of het balkon. Ja, en kwekers verkopen er in deze periode duizenden. De pompoen is voor veel mensen ook in ons land het symbool voor de herfst geworden.
3: Ja, nou, jij moet niet meedoen aan een beroepentest, hoor.
6: Wat dan?
3: Je geeft verkeerde antwoord op verkeerde vragen. Wat gebruik je in de keuken? Dat denkt natuurlijk iedereen aan een gereedschap of iets.
5: Nee, hallo, Alain heeft niks fout gezegd.
3: Ja,
5: vroeger werd het gewoon gebruikt voor de soep. En nu als sier, dat klopt toch gewoon?
6: Ja, maar ik wil dat zeggen, is het gewoon heel neutraal.
3: Je gebruikt het in de keuken.
5: Oh, ja, ja, ja.
3: Ja, dan denkt de ene garde, een blender en... Maar goed, niet tevreden pompoen.
5: Ik vind ook pompoen niet zo lekker.
3: Nee, het stinkt.
5: Ik vind het gewoon... Nee, pompoensoep ook niet?
3: Nee, helemaal niet zelfs.
5: Oh.
3: En het mooiste, ik zat bij MTV, daar had een eindredacteur... die was aan het opscheppen dat hij zo'n heerlijke pompoensoep kon maken. Dus die begon om 's ochtends 8:30, kwam met 2 van die mega pompoenen onder zijn arm... ging hij daar de keuken in. Nou, die stond daar het zweet op zijn rug. Want het zijn harde dingen.
5: Ja, ja,
3: ze malen. En dat moest 1,5 uur koken. Dan had hij 2 pannen pompoensoep. Ja. Toen was het 12:00, toen brak de lunch aan. En werkelijk waar, niemand nam een bakje soep. Niemand. Echt helemaal niemand? Nee, helemaal niemand.
5: Allee, dankjewel voor het nieuws van deze maandagochtend. Nou, we gaan van de pompoensoep gaan we naar de cola.
3: Ja, gebruik ik ook in de keuken.
5: Ja. Verbijsterend nieuws, want ja, jongens, het bekende EO-programma Het Familiediner van Bert van Leeuwen gaat stoppen.
3: Ja,
5: ja.
3: 25 jaar.
5: Ja, en alom familieruzies gehad. Bijvoorbeeld over cola.
10: Jouw moeder die houdt van cola, maar het moest wel de goede cola zijn.
11: Ja.
10: En die had je niet in huis.
11: Nee, waarom? Niet aan gedacht. En die had het niet voor mij gekocht. 1 blikje. Daar heb ik niet om kunnen lachen, want ik dronk maar 1 blikje cola die avond. Altijd maar 1 glas.
10: Zelfs dat was te veel.
11: Voor hun waarschijnlijk.
10: Nou, zie je die dochter zie je al een tijdje niet meer.
11: Nee.
5: Kijk. En nu zegt hij, nu zie je die dochter al een tijdje niet meer. Ze hadden ruzie over de cola, hè? Ja. Hoe lang heeft ze die dochter al niet gezien, denk je?
3: Over 1 blikje cola?
5: Ja.
3: Nou, dat... 2 maanden?
5: Nou, luister.
11: 17 jaar, denk ik. 18 jaar.
5: 18 jaar. Zo lang? 18 jaar. Bert van Leeuwen hoor je zometeen hier in de ochtendshow.

0: Michael Jackson. Voor vrienden en fans ook al afgekort naar MJ.
1: MJ,
0: ja.
1: Niet van hem met Michael Jordan, ook wel MJ.
0: Dat was de andere MJ.
1: Maar ook een grootheid in het vakgebied.
0: Billie Jean, het is 7:50 in het ochtendprogramma van Joe. Ja, je kent ons programma. Doorgaans zijn wij vrolijk en optimistisch en is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Maar soms dan moet je ook de teleurstellingen in het leven durven benoemen.
1: Ja, aan alles komt een einde. Pompoensoep. Tuinhekjes. Geleende spullen. Honden. Blikjes cola. Incest.
0: Oh.
1: Zoos op zolder. Allemaal dingen waar je in de familie ruzie over kan krijgen. Wat is er?
0: Sorry, die incest kan niet.
1: Nou, dat is, daar krijgen mensen wel ruzie over.
0: Ja, weet ik, maar dat heb ik in het familiediner dan nooit.
1: Het is vaak niet vrijwillig.
0: Nee, dat klopt. Klopt. Was dit de introductie al? Was je...
1: Nee, het is, ja, nee, laten we even stemmen. Want het is, ja, ja. 25 jaar. Wat, in 25 jaar kan je opa worden. In 25, het is een kwart eeuw, zijn we van dingflof bips naar de invoering van de euro. Maar daarvoor, al lang daarvoor, stond er één man fier overeind om mensen bij elkaar te brengen. De man die zorgt dat harten weer opengaan, net zoals deuren van verlengde limousines. De man die altijd het cement is, de kruipolie in elk ontwricht gezin. Dames en heren, mag een heel groot applaus voor de man die helaas voor de laatste keer de deur gaat dichtdoen. Bert, come together van Leeuwen.
0: Ja, wat is dit? Zo, Bert. Ja, dat is een introductie, hè? Ja,
2: ik zit te janken hier.
0: Ja. Nee, maar goed, zonder gekheid, het familiediner gaat stoppen na ruim 25 jaar, Bert. En wij lazen dat bericht van het weekend. En ja. Ja, wij schrokken daar gewoon van. Dit mag natuurlijk nooit stoppen. Hoe dit zo?
2: Ja, wel meer mensen blijkbaar heb ik gewerkt.
0: Ja, maar waarom die beslissing? Wat is er gebeurd allemaal?
2: Nou ja, kijk, het programma bestaat 25 jaar. Er is wel vaker door de jaren heen sprake van geweest. Zouden we niet iets nieuws gaan bedenken? Ja. Toen hebben we dat steeds kunnen voorkomen. En met alle enthousiasme ben ik weer doorgegaan. En nu op een gegeven moment heeft men gezegd, zeg ik maar, bij de NPO en de EO, jongens, misschien is het mooi geweest. En laten we heel eerlijk zijn, ik word volgend jaar 67, dus in mijn pensioen komt eraan. Dus dit was al een mooie gelegenheid om te zeggen, joh, laten we deze serie nog maken. En dan zeggen we, dat was het dan.
1: Ja. Maar sta je er helemaal achter? Want ik kan me voorstellen, het gaat zo goed. Iedereen heeft het erover, iedereen kijkt. Je doet het fantastisch. Je had ook nog even 5 jaar aan vast kunnen plakken als je het had gewild. Gekund.
2: Ja, dat had zeker gekund. Dat zeker. Er zitten absoluut twee kanten aan. Ik was het programma op zich nog niet zat. Omdat het blijft altijd enerverend en spannend om dit programma te maken. Het verveelt nooit. Maar het is ook wel weer mooi dat je kunt zeggen, joh, je hebt het 25 jaar gedaan. Dan is het op een gegeven moment ook wel weer mooi geweest om afscheid te nemen van dingen.
0: Ja, maar eigenlijk zeg jij met zoveel woorden dat het programma gewoon wegbezuinigd wordt.
2: Nee, dat is met nadruk is dat gecommuniceerd. Het is niet een kwestie van bezuiniging. Het is gewoon, het komt in plaats. Er komen weer andere programma's voor in de plaats.
1: Ja, ja. Maar jij staat er niet helemaal achter.
2: Ik sta er helemaal achter. Alleen natuurlijk heb ik ook het weemoedige gevoel wat jullie zo mooi communiceerden net en verwoorden tot en met incest aan toe. Hoewel we dat nog nooit in het programma hebben gedaan. Ik ben dat tegengekomen in het programma, maar op dat moment ging de camera dan uit. Dan zei je, meneer Vleeuwen, doe de camera even uit. Ik zal je even het echte verhaal vertellen.
0: Is dit echt waar, Bert? Dit heb je echt meegemaakt?
2: Nee, dat is meerdere keren.
0: Dat meen je niet, joh.
2: Dat een aangever wat onderschat had wat er echt speelde. Oh. En wij weten natuurlijk nooit helemaal van tevoren wat er echt gebeurd is.
1: Nee.
2: Dus wij krijgen een reden waarvan de aangever denkt, joh, dat is er denk ik gebeurd. En ik weet uit ervaring dat ik soms tegen hele gekke dingen aanloop. En dit is absoluut voorgekomen. En dan stoppen we.
1: Ja, dat snap ik. Maar goed, heb je een beetje toch ruzie met de EO? Moet je het laatste seizoen over jezelf en de EO maken? Dat jullie weer samen komen?
2: Ik heb nog geen ruzie met de EO. Dus dat gaat allemaal nog goed. Er zit natuurlijk een weemoedig kantje zit eraan. Ik moet je eerlijk zeggen, ik had me niet helemaal gerealiseerd, misschien een beetje naïef, hoeveel mensen er nu over me heen vallen.
1: Ja.
2: Dat is, ik heb een online filmpje vrijdag gepost van de EO ook van, joh, we gaan nog één serie maken. Dus als je nog wil.

0: Ongelooflijk. Ja. Wat is je beauty geheim?
1: Het is ongelooflijk, jongens.
0: Wat is je ochtendroutine?
1: Gewoon lekker rustig opstaan, het hondje uitlaten en je vooral niet druk maken om dingen waar je absoluut niet druk over hoeft te maken.
0: Maar je smeert niet zalmzaad op je gezicht en zo?
1: Nee, tot nu toe niet, nee.
2: Zalmzaad?
0: Ja, dat is heel populair.
2: Goed. Ja. Bert, ik sluit niet uit dat we toch een grote actie gaan aan de start in de Coen en Sander Show... om Bert van Leeuwen en het familiediner te behouden op de Nederlandse televisie. Dus be prepared voor wat er komen gaat. Ja. Maar vooralsnog wensen we jou een hele rustige en fijne maandagochtend.
0: Lekker met het hondje.
2: Ja.
1: Dank je, jongens.
2: Tot de volgende, Bert.
1: Yo.
2: Dag.
0: Dag, Bert. Ach, ik mis hem nu al.
2: Ja, ik ook. Ja.
0: Ik kan niet eens ophangen. Hoe is het verder met je, Bert? Zit je goed in je vel?
1: Wat gaat er allemaal doorheen, jongens?
2: Door de koffie bedoel je?
0: En dan eindigt het een beetje raar. Dit. Ja. God, heb je gewoon 5 minuten harde journalistiek bedreven. En dan gaat het zoals een nachtkaas gaat uit.
2: Harde journalistiek.
0: Harde journalistiek. Ja.
2: Bert, fijne dag vandaag.
1: Dag, Bert. Yo,
2: doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Straks hier in de ochtendshow. De mop van...

0: De Zander present in de ochtendshow van Joe en Fleetwood Mac. Go your own way.
1: De mop van Kato.
2: Ja, het is 7:50. Dat betekent ons dagelijks mopje of dagelijks portie humor in de vorm van het mopje van Kato.
3: Een man roept verontwaardigend tegen de kelner: mijn koffie is ijskoud. Wilt u dan met de meneer daar? Zijn bier is te warm.
0: Verontwaardigend.
4: Mooi.
0: Straks de drie noten, nu tootje lager in de ochtendshow. Hier is

0: Toontje Lager. Stiekem gedanst en zometeen het nieuws van 8 uur krijg je van Ale Altena.
1: Ja, goedemorgen. Het lukt steeds meer mensen om in hun eentje een huis te kopen.
0: En Sander.
2: Ja.
0: Eén noot van een grote hit. Dit liedje hoor je straks in de ochtendshow. Maar hoe heet dit nummer?
2: Nou, dat is een moeilijke, maar ik denk dat dit Gold is van Spandau Ballet.
0: Dat is goed.
2: Leuk.
0: Spandau Ballet komt eraan.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Thuisbatterij.
6: Einde salderingsregeling.
7: Terugleverkosten.
8: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.

0: Jordi. Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
1: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust.

0: gebruikte verpakking.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Keukenkopers, opgelet. Nu
8: big deals bij Keukenconcurrent.
7: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Edna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
9: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
10: Het is vandaag Biomaandag tijdens de Week van Ons Eten. Kies jij al 1 dag in de week voor biologisch? Ontdek in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
11: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
10: Het is vandaag Biomaandag, tijdens de Week van Ons Eten.
11: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
14: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat, babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk, 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
17: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
16: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
18: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
19: Goedemorgen, het is 8 uur voor het nieuws. Alain Altena, goedemorgen. Schoolboeken zijn te duur, dat zegt de toezichthouder bij de NOS. Komt volgens hen doordat grote uitgevers verplicht digitale software koppelen aan papieren boeken. En dat zorgt voor een hoop oud papier, zegt de toezichthouder.
20: We krijgen van scholen te horen dat zij jaarlijks grote hoeveelheden ongebruikte papieren boeken weggooien. Simpelweg omdat scholen gedwongen worden om die af te nemen als ze een digitaal boek, digitale leermiddelen willen kopen.
19: En dat terwijl de prijzen juist harder stijgen dan ooit. De toezichthouder dreigt in te grijpen als uitgevers hier niet iets tegen doen. Het lukt steeds meer mensen om in hun eentje een huis te kopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Ongeveer 1/3 van de woningen wordt door alleenstaanden gekocht. Dat komt waarschijnlijk doordat singles vaker profiteren van de huurwoningen die nu te koop worden gezet. Door nieuwe regels kunnen veel huurbazen daar niet meer aan verdienen. In Frankrijk blijven vandaag opnieuw honderden scholen dicht uit angst voor geweld. Scholieren en docenten demonstreren al een week tegen het lerarentekort en te grote klassen. En eerder liepen die protesten uit de hand. Zo werd er brand gesticht en gingen mensen vechten met de politie. Duizenden mensen zijn al opgepakt. En voetbal, Oranje staat bovenaan in de Nations League pool. Gisteravond won het Nederlands elftal met 2-1 van Servië. De eerste interlandperiode van bondscoach Xavi zit er nu op. Hij kijkt tevreden terug bij de NOS.
0: They play so well. At the end are 3 points very important. No? Now we are the leaders of the group. Yeah, it's important. It's a nice beginning. But keep going.
19: Ja, het is dus een goed begin volgens Xavi. De volgende wedstrijden van het Nederlands elftal in de Nations League zijn volgende maand.
5: Kunnen we al de balans opmaken? Zo na 4 wedstrijden. Hij heeft natuurlijk gelijk. Het is op zich best aardig gegaan.
21: Zeker, hij heeft niet verloren. 2 keer gelijk, 2 keer gewonnen. Bovenaan.
5: Maar het was niet heel overtuigend.
21: Nee,
5: toch?
21: Maar het is ook niet heel slecht. Nee. En wel leuk dat dat wel gewoon ook dat de jeugd weer meedoet. Muurdink, Til heeft een basisplaats gehad. Noah Lang gisteren bijvoorbeeld. Dus hij selecteert letterlijk wel door.
19: Het weer van Buienradar. Vanochtend is er lokaal wat mist. Later wordt het zonnig bij 21 graden.
5: Dankjewel. Ja, dan de situatie op de weg. We hebben een hele drukke ochtendspits. Zijn we eigenlijk niet zo gewend van de maandagochtend. Nu 85 vertragingen. Het is druk op de A2 Utrecht in de richting Den Bosch bij Zaltbommel. 40 minuten. Dat komt door een ongeval. Ook een ongeluk op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoetewoude-Rijndijk. 3 kwartier extra. En de meeste vertraging deze ochtend ook op de A4. Dinteloord richting Antwerpen bij Hogerheide. Ruim 1 uur extra. De hoogte van de Weteringbrug is een ongeluk gebeurd op die A4. Verkeer richting Den Haag volgt Sassenheim. Rij je om via de A44, de M44 en de N14. Ik heb nog een vertraging en ook nog een ongeval op de A28. Zwolle Amersfoort bij Elspeet. 9 kilometer file en 50 minuten extra.
22: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en
5: Sander Show. Sander, goedemorgen.
21: Een hele goede morgen.
5: Ja, we hebben deze ochtend een bijzonder appje gekregen in de Joe-app. Heb je die al gezien?
21: Nee.
5: Oh. Praat het je straks over bij. Oh. Goedemorgen.

0: dan wijs ik jou, Sander, en onze luisteraars even op een appje in de Joe-app. Zojuist gestuurd door Joe-luisteraar Marcel. Die heeft afgelopen weekend de kerstboom opgetuigd.
1: Och nee.
0: Ja, echt. Hij heeft er een foto bij gestuurd. Het is een bescheiden boompje, maar nou, ik moet zeggen, zeer uitbundig versierd, hoor.
1: Ja, jeetje, ja.
0: Ja, dan is het 5 oktober. Dat is aan de, vind ik, zelfs aan de vroege kant.
1: Ja, nee, je moet het allemaal lekker zelf weten. Voor mij mag het allemaal. Maar ik denk, ja, de lol is er dan rond kerst echt wel van af.
0: Nou ja, bij Marcel denk ik niet.
1: Dat weet je, nou ja, misschien wel. Maar dan heb je pak een beetje 3 maanden een boom staan.
0: Misschien dat hij niet alleen vroeg neerzet, maar dat hij hem ook gewoon vroeg weghaalt. Dat hij hem rond Sinterklaas al weghaalt.
1: Ja, dat zou mooi zijn.
0: Dat zou kunnen natuurlijk.
1: 11 november gaat hij weer de berging in.
0: Maar ik sluit niet uit en ik wil je er toch vast op voorbereiden, Sander. Want ik weet dat je daar toch wat moeite mee hebt als mensen een beetje een ander patroon hebben dan de familie Lantinga. Maar ik sluit niet uit dat, nou, richting het einde van deze maand,
1: ja,
0: ook wel de boom in Huizen Zwijnenberg wordt opgezet. Ja,
1: nee, leven en laten leven, denk ik altijd maar. Maar goed, het is, je holt het principe wel een beetje uit. Voor je eigen gevoel, toch?
0: Nee, ja, nee. Ik vind wel, zoals nu, weet je, de donkere dagen gaan beginnen, de blaadjes gaan van de bomen vallen. Nou, zo eind van deze maand, je hebt er helemaal geen problemen mee, hoor. Sfeerverhogend, leuk, lampjes erbij. Ja, maar
1: het zit Halloween zo in. Hè? Echt zo'n typisch Nederlandse traditie. Halloween zit het dan ook in de weg. Ja, nee, ja, god, ja, nee, ik snap het hoor. Maar je kan ook gewoon lekker een kaarsje aansteken. Je hebt een open haard.
0: Doe ik ook.
1: En dan zo half november dat je denkt, nou, weet je wat, zo, nu kan ik eens een keer die bomen een beetje gaan overwegen.
0: Ik hou je op de hoogte.
1: Ja.
0: Van de ontwikkelingen.
1: En de boom zet je in de hoogte.
0: En de boom ook zeker.
1: Ja, is dat, kijk, het blijft. Ik vind het namelijk, als kind vond ik het al, omdat het dus maar een beperkte tijd is, dan als het lang verwacht maakt uiteindelijk het begeerte. En dan als hij dan staat, dan kan je er extra van genieten. En als hij zo lang al staat, dan is het eerder gewoon een extra lamp, dan dat kerst.
0: Oh, nee, daar heb ik helemaal geen problemen mee.
1: Nee?
0: Nee, ik blijf dat echt wel leuk vinden. En ik vind ook inderdaad in de donkere tijden waarin een hoop gebeurt en zo, denk ik, ach, die kerstboom, gezellig. Het enige wat ik wel vervelend vind, is als mensen hem dan vervolgens nog in het nieuwe jaar weken laten staan.
1: Ja, ook dat. En dat nu bijvoorbeeld de mijtertjes en de pepernoten en al dat soort dingen al in de winkel ligt.
0: Ja. Ja, vind ik rijkelijk vroeg.
1: Ja, vind ik ook vroeg.
0: Vind ik ook vroeg. Maar die dingen kunnen wat mij betreft allemaal wel naast elkaar bestaan.
1: Ik heb laatst lekker wat paaseitjes gekocht. Met avocado vullen.
0: Ze krijgen jou niet gek.
1: Nee, daar loop ik echt vooruit.
0: Vandaag maakt de Michelin-gids de Nederlandse sterren bekend. Dat is natuurlijk toch altijd weer spannend.
1: Ja.
0: Met name voor alle chefkoks in de betreffende restaurants.
1: Ja.
0: Want ja, krijg je er eentje bij of krijg je er geen bij? Wat ik me altijd afvraag.
1: Of raak je er eentje kwijt.
0: Of raak je er een kwijt, kan natuurlijk ook nog.
1: Dan heb je helemaal de pop aan het dansen natuurlijk. Ja, en dus ze willen allemaal ster, iedereen wil een ster. Maar op het moment dat die ster er is, of zelfs 2 of zelfs 3... dan ervaren ze ook heel veel druk. Dat snap ik natuurlijk wel. Je moet dus elke avond presteren op hoog niveau.
0: Ja.
1: En ook op onchristelijke tijden, weet je. Als je kerstboom half oktober niet kan neerzetten, dan moet je ook niet zeuren over dat tot laat werken. Maar het zijn onchristelijke tijden. Dus er komt heel veel bij kijken.
0: Ja.
1: Ik vind het altijd fascinerend hoe dat gaat met die. En natuurlijk, die recensenten, dat blijft allemaal heel mysterieus, heel geheim. Maar toch weten ze wel waarschijnlijk dat hij een keer gaat komen.
0: Ik wou zeggen, weten de chefs nu nog helemaal van niks? Of hebben ze wel een ideetje?
1: Nee, nou, wanneer die recensent langskomt.
0: Oh, dat.
1: Dat blijft zo'n ding. En dan gaan er ook de wildste verhalen. Hè. Ze komen vaak alleen. Ze reserveren onder een andere naam. Ze sturen altijd 1 keer iets terug om te kijken hoe je dat oplost. Ze laten altijd een vork vallen. En dan gaan ze kijken hoe snel. Dat zijn dan de geruchten of het personeel dat het dan binnen een minuut opraapt.
0: Ah, ja.
1: Oeh, vermoeiend lijkt me dat.
0: Uit onderzoek van de Hart van Nederland blijkt dat bijna 9 op de 10 eigenaren van een huisdier tegen dat huisdier praat. En dan kan ik daarover meepraten.
1: Ja.
0: Ja, dit herken ik natuurlijk 100% met mijn 2 tekkeltjes.
1: Ja.
0: Maar ik heb mezelf betrapt afgelopen weekend op een stevig staaltje hypocrisie.
1: Oh!
0: En dat wil ik straks even met jou delen.
1: Leuk,
0: Sander.
1: Leuk.
0: Heeft alles te maken met mijn lieve tekkeltjes. Straks naar Sister Slash en We Are Family.

0: Cranberries, an ode to my family. In de ochtendshow. Goedemorgen, mist trekt weg vandaag. Komt wederom het zonnetje erbij. En dan is het gewoon 5 oktober. Hebben we weer een lekker dagje.
1: Ja, het kan 23 graden worden, heb ik gelezen.
0: Ja, niet normaal toch?
1: En morgen ook nog. En dan vanaf woensdag een kentering.
0: Kan ik weer lekker vanmiddag met mijn twee hondjes. Olly en Tetje. Even naar het bos. Ja. Ik dan graag.
1: Maar je was hypocriet, vertelde jij.
0: Ja, ik betrapte me hier zelf hierop. Toen dacht ik, jeetje. Ik denk, nou, ik ga maar gewoon even met de billen bloot. Want het was gisteren natuurlijk.
1: Dierendag. Ja.
0: Dus gisteren, ging Formule 1 kijken. Het begon al om 9 uur. Nou, dat werd allemaal uitgesteld. Maar ik denk, ga lekker vroeg naar het bos met ze. Gewoon even een beetje pamperen. Die kleine hondjes hebben ze wel verdiend. Dus, een beetje in de watten gelegd. Dierendag. Ja, het is bij ons iedere dag dierendag natuurlijk. Maar toen, ineens middags dacht ik, mijn vriendin was er niet gisteren. Ik was gisteravond alleen. Ik denk, wat ga ik doen? Beetje het aloude Lantinga-principe. Ik ga kip eten.
1: Ja.
0: Ik ben gek op kip. En toen ben ik ergens naar een poulie gegaan die open was op zondag. Ben ik in Utrecht gereden. Zoede grote, lekkere, dikke kip gehaald. En ik denk, nou, die is even voor papa zo vanavond.
1: Ja.
0: Dus die had ik zo heel lekker in de oven gezet. En hij staat voor me. En zoals een man alleen betaamt, zat ik swipend op de bank.
1: Met vet handen?
0: Ik zat met die telefoon in mijn handen. En toen kwam ik bij een Instagram-pagina.
1: Swipend?
0: Swipend, ja.
1: Zat je te tinderen?
0: Sorry.
1: Hij staat te tinderen.
0: Nee.
1: Ja. Alleen thuis. Ik ben over. Vrouwtje erbij swipen. Ja.
0: Nee, maar je swipe toch ook gewoon op Insta?
1: Scrollen bedoel je?
0: Ja, maar je swipe. Oh ja, ik swipe. Ik swipe zo dat weg.
1: Jongen, nou, daar praat je niet meer onderuit.
0: Oké, maar ik kwam ik op. Ik volgde even over een volgtip over de moestuinman.
1: Ja.
0: Ken je niet, maar de moestuinman. En die, ineens kwam ik op een foto van hem en zei die, en die had hij zijn kat in zijn handen. En was ook vanwege dierendag. En er stond bij, aai er vandaag één in plaats van er eentje op te eten. En toen keek ik voor hem. En toen zag ik dat bord met die joekel van een kip die ik daar net uit de oven had gehaald. En ik kreeg een hap mee door mijn keel.
1: Nee, echt niet?
0: Sterker nog, Sander, ik heb hem weer ingepakt. Ik heb hem ik heb hem niet weggegooid. Dus hij staat in de koelkast. Maar ik heb hem niet opgegeten. Ik kreeg het niet. Ik dacht, en dat is natuurlijk super hypocriet. Want ik eet minder vlees, maar ik eet nog steeds vlees. Maar ik merk een kentering bij mezelf dat ik denk, ja, wat zit ik hier nou met mijn dierenliefhebberij? Maar ik vreet er wel gewoon eentje op 's avonds.
1: Ja, want het kan toch hand in hand gaan?
0: Nou ja, daar had ik dus moeite mee.
1: Je kan het niet zijn voor dieren. Extra, en ondertussen kan je gewoon een lekkere grote plofkip gewoon in je hondenkies houden. Ja hoor. Die komt toch niet meer. Je kan reanimeren wat je wil, maar die komt nooit in het leven.
0: Nee, dat weet ik. Maar gek hè? Ik had echt. Het lukte me niet meer. Ik denk, het smaakte hem ook niet meer.
1: Eigenlijk is dit. Nou heb je. Is die kip voor. Dan nog erger. Die kip is voor niks gestorven.
0: Nou, ik heb hem dus wel in de koelkast gezet. Dus ik kan vanavond. Nu is het geen dierendag meer. Dus kan.
1: Ja, maar nu speel je met zijn emoties. Dat de beest denkt, ik word opgegeten. En dan gaat hij in een zilverfolie van Tupperwachtje. Ligt hij weer bij 4 graden in de koelkast.
0: Ik overdrijf niet. Ik heb hem teruggezet. Ik ben er zonder eten naar bed gegaan.
1: Je had hem even mee kunnen nemen.
0: Ja, dat had ik kunnen
1: doen. Ik had wel een kippenbouw een vleugeltje lekker
0: had
1: kluiven.
0: Had ik even kunnen doen, ja.
1: Had ik wel gelust.
0: Ja. Even kunnen doen, ja.
1: Nou ja, goed.
0: Misschien herkenbaar voor velen is het begin naar de volgende stap vegetariër worden. Ik weet het niet.
1: Nee, ja. Je moet het compenseren. Dus wil je een bifi-bosje.

0: Pet Shop Boys, Western Girls. En straks krijg je het nieuws van Alain Altena.
1: Ja, met zometeen toch wel een historisch moment. En het heeft te maken met de studieschuld.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient...

0: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de drie noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De drie noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: De drie noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
7: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huiscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
9: Motel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: Het is vandaag Biomaandag tijdens de Week van Ons Eten. Kies jij al één dag in de week voor biologisch? Ontdek in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
11: Het eten is klaar, aan tafel.
12: Zo, dat ziet er lekker uit.
13: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
10: Het is vandaag Biomaandag. Tijdens de Week van Ons Eten.
14: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1+1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2 jaar.

0: Weerbericht van Buienradar. Lokaal is er mist, maar op de meeste plekken is het al zonnig en wordt het een hele lekkere dag vandaag met 21 graden. Dan de verkeersinformatie. Het is opvallend druk deze maandagochtend. Aantal vertragingen nu op 100, om precies te zijn. De A2 Utrecht in richting Den Bosch extra druk bij Deil, 35 minuten. Drie kwartier extra op de A4 Amsterdam-Den Haag. Bij Zoetebouw de Rijndijk door een ongeval. Drie kwartier in de A4 Dinteloord-Antwerpen bij Bergen op Zoom ook 45 minuten. Dan een ongeluk op de A12 Oberhausen in de richting Utrecht voor Grijzoord 50 minuten. De A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum 40. En de laatste op de A32 Meppel richting Heerenveen. Tussen Wolvenga en Heerenveen-Zuid liggen voorwerpen op de weg 5 kilometer file. Vertraging ook daar drie kwartier. Gaan we naar het nieuws van 8:30. Hier is Alain Altena.
1: Goedemorgen. De totale studieschuld in ons land is voor het eerst gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Begin dit jaar hadden studenten en oud-studenten samen 28 miljard euro aan studieschuld. En dat is 800 miljoen euro minder dan een jaar eerder. Komt omdat de basisbeurs terug is, daardoor wordt er minder geleend. Tegelijkertijd zien oud-studenten die moesten lenen hun schuld nog altijd oplopen. Grote uitgevers van schoolboeken maken zich misschien schuldig aan machtsmisbruik. Dat zegt de toezichthouder bij de NOS. De makers van schoolboeken dwingen scholen namelijk om bij dure digitale pakketten ook papieren boeken te kopen. Omdat deze spullen na een jaar waardeloos zijn, verdwijnen er massaal gloednieuwe boeken in de papierbak. Is de magie van acteur Tom Cruise uitgewerkt? De man achter de Mission Impossible films en Top Gun heeft nu een nieuwe film, Digger. Dat gaat over een machtige oliemagnaat. Maar dit project dreigt alleen een van de grootste flops van het jaar te worden. De film kostte ruim 150 miljoen euro, maar bracht in het eerste weekend in Amerika maar zo'n 6 miljoen euro op. De recensenten zijn het er ook niet echt over eens, vertelt onze filmexpert Carné van der Brink.
2: De film krijgt 1, maar ook 5 uit 5 sterren. Het komt misschien ook doordat ze de film verkopen als een politieke comedy, terwijl het eigenlijk een film is vol kritiek op de tijd waarin we nu leven. De macht van grote bedrijven, klimaatverandering, dat ligt altijd gevoelig.
1: Ja, collega-filmmakers nemen het wel op voor Tom Cruise en hopen dat de film later alsnog een klassieker wordt.
3: Nou, ik ben dan juist nu wel nieuwsgierig geworden.
0: Nou, ik nodig je uit.
3: Ik ga deze week even naar Dikker.
0: Ja?
3: Krijg je een recensie?
0: Even laten horen. Ik denk dat je niet hoeft te reserveren, dat je gewoon zo de bier kan
3: inlopen. Ja, zo binnenwandelen, ja.
1: Ja, en jongens, jullie hadden het toen straks ook al eventjes over. Maar er is vandaag behoorlijk wat spanning bij restaurants en topchefs in ons land. Want de Michelinsterren worden weer uitgereikt.
0: Ja.
1: Vandaag weten we wie een ster krijgt of misschien wel moet inleveren. Nou, 119 restaurants in ons land hebben 1, 2 of 3 sterren. De Libreye in Zwolle is de enige met 3 sterren. En dus heeft deze culinair journalist stille hoop op verandering. Zo zegt ze bij de NOS.
4: Het zou toch leuk zijn als er in Nederland misschien dit jaar weer een derde ster bij zou komen. Daar zit iedereen wel een beetje op te wachten. Maar weten doen we het nooit. Hopen is wat we kunnen doen.
1: Ja, een belangrijke kans hebben voor die extreem zeldzame derde ster is volgens experts Bruut 172 in Rijmerstok in Limburg. En het zou voor het eerst sinds 2018 zijn dat ons land er een nieuw 3-sterren restaurant bij krijgt.
3: Nou, ze zeggen dat de beren in Almere. Het ligt er ook wel goed voor, hoor. Van 0 naar 3 sterren, ja.
0: Ja, ik heb niet zo wat met sterrenrestaurants. Het hoeft van mij niet zo nodig.
3: Oh ja, ik vind het altijd wel bijzonder.
0: Ja, dat snap ik.
3: Het is gewoon kunst. Ik zie het gewoon echt als een ontzettend goed ambacht wat perfect wordt uitgevoerd. En als het dan, nou ja, zoals ik ben 1 keer, heb ik het genoeg gehad om in de Libreye te mogen eten.
0: Oh ja.
3: Ja, dan is dat wel...
0: Dat schijnt niet normaal te zijn.
3: Ja, het is perfectie. Dat is gewoon, noem een... De allerbeste in zijn vak, bijvoorbeeld Rembrandt of Van Gogh.
0: Ja.
3: Nou, dat heb je dan gewoon daar op een bord.
0: Hey, en nou is helaas natuurlijk Johnny Boer overleden.
3: Ja.
0: Zou dat nog van invloed kunnen zijn op het uitdelen van die sterren?
3: Dat denk ik haast van wel, ja. Ja, hij heeft natuurlijk wel meerdere sous-chefs, hoor. Dus de tweede mannen, ja, die hebben het overgenomen. Maar ja...
0: Het is toch anders natuurlijk.
3: Het is toch anders. Ja, ja. Kunnen ze het niveau volhouden? Dat is dan de vraag. Ik denk het misschien wel. Maar het is toch altijd spannend.
0: We gaan erachter komen. Vandaag worden ze weer uitgereikt. De Michelinster. Of teruggetrokken, dat kan natuurlijk ook. Ja, gisteravond de Nederlands elftal gewonnen.
3: Ja.
0: Het was een thuiswedstrijd in Eindhoven. Ik vind het altijd zo lekker dat Xavi, onze bondscoach... Xavi heeft zo'n mooie stem. Heeft
5: they played so well. They did an amazing job in the first half. In the second half we changed the system. And we create more chances. We dominate. The goal is amazing. At the end are 3 points. Very important. No? Now we are the leaders of the group.
0: Ja. Ja. Lekker een beetje die Spaanse tongval.
3: We dominate.
0: Ja, ja.

0: Whitney Houston. Love for Saturday. Kees.
1: Goedemorgen.
0: Ja. Daar is hij hoor, dames en heren. Onze favoriete voetbalanalist van ESPN. Hoewel hij afgelopen weekend helemaal niks heeft gedaan. Hij was gewoon een weekendje vrij, hè. Onze

0: Zo, Kees, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, ik heb het idee alsof ik al 3 weken niks aan doen. Niet aan het werk ben. Maar, er is geen Eredivisie natuurlijk. Nee. Dus ik ben wel weer blij dat het gaat beginnen komend weekend.
2: Maar wat heb je dit weekend aan gedaan?
1: Nou, ik heb zaterdagochtend lekker gepadeld en daarna lekker gegolfd. En gisteren lekker met het gezin, een beetje fietsen en naar de ouders, schoonouders, je kent het wel. Ja, gewoon een lekker dagje was het. Buiten in de tuin gezeten, even een spelletje gedaan.
2: Oh.
1: Tokken, dat is een soort nieuwe kezen, ken je dat bordspel?
2: Tokken? Tokken is het nieuwe kezen.
1: Ja, dus kezen, dat bordspel, maar dat is nu uitgebreid en nu heet het Tokken.
2: Oké, okay,
1: dat was natuurlijk wel leuk. Dat is een leuke familiespel.
2: We hebben geen Kees Kwakman, maar Tok Tokman aan de lijn.
1: Ja, precies, ja.
3: Smeer Kees Kwakman.
1: Zo zijn we erdoor gekomen, jongens.
3: Hey, ja, en goed, en gisteravond heb jij natuurlijk naar Nederland zelf al gekeken, neem ik aan, Kees.
1: Zeker, ja. Nou ja, dat was nou niet dat ik achterover viel.
3: Nee.
1: Maar het was wel een spannende pot. Zeker op het eind, hè. Het was wel eventjes met de hak over.

0: vlogen. Dan vliegen ze daarna weer terug naar Griekenland. Ja, dat hakt er ook gewoon in. En ja, je zag het toch wel een beetje terug bij sommige jongens. De nieuwe jongens, hè, die ook opeens met hiermee te maken krijgen. Dus een Van Bommel, Meerdink, allemaal nieuwe jongens die erbij zijn. Ja, het was gewoon even te veel van het goede. En ja, dan gaat het uiteindelijk gewoon om winnen.
1: Ja, Kees,
0: en
1: dat hebben we gedaan. De tegenstander vliegt natuurlijk ook van onder, hè, want iedereen zit in hetzelfde letterlijk poeltje. En ja, dan moet ik toch kijken, tennissers die het om de dag hebben, die is af en toe een vijfzetter. Je hebt basketballers in de NBA, die spelen 4-5 wedstrijden per week. Is dat dan...
0: Ja, die wisselen door tijdens de wedstrijd, die basketballers. Dat is lekker.
1: Nou, maar het is niet altijd en het is vrij intensief, Kees.
0: En Servië ligt ook dichter bij Griekenland, hè? Dus dat is ook kort te vliegen. Nee, maar goed, ik snap wat je bedoelt. Ik bedoel, maar het is wel gewoon dat het uiteindelijk voor best wel wat jongens... Veerman, die er weer nieuw bij is, die opeens veel moet spelen. Je zag echt wel gewoon dat het her en der wat minder was. En op zich is dat helemaal niet erg, maar ja, goed.
2: Maar goed, Kees, eerste indruk zo. 4 wedstrijden hebben we, de nieuwe bondscoach, Xavi. Hoe doet hij het?
0: Yeah, I'm so happy. I'm very proud. Ja. Nee, ik vind het wel leuk. Het is toch echt wel een nieuwe... Ja, er is een nieuwe energie, er is een nieuwe vibe rond dat elftal. Zoals gisteren, dan durft hij het ook wel aan om Koopmeiners achterin neer te zetten. Omdat hij denkt wel echt vanuit het balbezit. En hij wil aanvallend spelen, hij wil controle hebben. Ja, dat gaat natuurlijk niet van de een op de andere dag.
1: Nee.
0: Of dat allemaal gaat lukken met de nationaal elftal is lastig. Hè? Maar ik heb er wel verdiezing in, zeker.
1: Jij denkt niet, hij moet zich beperken tot een potje tok in de achtertuin.
0: Nee, dat moet hij. Dat doet hij met de staf en met zijn broer. Maar jongens, volgens mij worden we nog steeds Europees kampioen.
2: Hey. Lekker, Kees. Nou. Hey Kees, niet alleen Europees kampioen, toch?
0: Nee, en wereldkampioen ook.
2: Lekker. Hey, en Max Verstappen ook nog even gewonnen. Gisteren was een goed oranje dagje gisteren zo, hè?
0: Ja, dit was toch een mooi weekend, jongens. Hey. En ik won ook met tok, hè?
2: En, oh, kijk. Oh,
1: echt waar?
0: Ja.
2: Hij laat zijn kinderen niet winnen. Nee, papa wint gewoon zelf,
0: hè? Ja, natuurlijk niet.
2: Hey Kees, bedankt weer. Tot de volgende, hè?
0: Jongens, de mannen.
2: Straks jouw kans op het Koen en Sander Show pakket. 3 noten komt eraan naar Kiss bij Joe.

0: I was made for loving you. En straks het nieuws van 9 uur krijg je van Alain.
1: Ja, Xavi die doet het lekker bij Oranje. Maar intussen blijft Dick Advocaat geschiedenis schrijven met Curaçao. Ja.
2: De drie noten.
0: En dan na het nieuws van 9 uur, dan hebben we een uurtje sing-along voor je. Heerlijk meezingen met al die hits uit de 70s, 80s en 90s. En er is er één van die liedjes die we er altijd eventjes uithalen. Waar we een zaklampje op richten die we uitlichten. Die moet je zelf even zien te raden aan de hand van 1, 2 of 3 noten.
3: Juist.
0: Sander, jij gaat daarover?
3: Ja, ik bepaal hoeveel noten het worden.
0: Ik ben heel benieuwd wat je gaat zeggen. We beginnen met noot 1. Als je het weet mag je appen natuurlijk voor het Koen en Sander Show pakket. En een kussen van Beter Bed. De titel van dit liedje.
3: Ja, nou, dan houden we bij 1 noot, hoor.
0: Dat dacht ik al. Dat
3: ja, overduidelijk.
0: Jawel.
3: Ah. Jawel.
0: Oh. Komt-ie nog één keer. Concentratie. Hoe heet dit nummer? Als je het weet, mag je nu gaan...

0: in het
1: dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
3: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
4: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
3: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
6: Get ready for the OG.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
12: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
13: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
12: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
14: Ah, hier kan het.
12: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pot 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
16: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
17: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
18: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
19: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
20: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
21: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Schat, je hoeft niet te huilen.
24: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
25: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
24: Ah, dat lucht op.
21: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
26: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
0: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Oktober vloerenmaand. Nu 15% korting op vloertegels. Een wereld aan tegels. JanGroentegels.nl.
3: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
4: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
10: Straks de singalong, nu het nieuws van 9. Hier is Alain.
14: Goedemorgen.
10: De totale studieschuld is voor het eerst gedaald. Begin dit jaar hadden studenten en oud-studenten samen 28 miljard euro aan studieschuld. En dat is 800 miljoen euro minder dan een jaar eerder. Intussen hebben veel oud-studenten die geen basisbeurs kregen wel hoge schulden, zegt het CBS tegen de NOS.
27: Dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeerden hun studiegeld volledig hebben afbetaald. Dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
10: Ja, ruim 1 miljoen mensen hebben op dit moment een studieschuld. In ons land zijn de afgelopen jaren ruim 1100 bushaltes verdwenen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Om geld te besparen en sneller te rijden worden steeds vaker kleine dorpen overgeslagen. De bus stopt dan liever bij een halte langs de provinciale weg. Mensen moeten daardoor steeds verder lopen of zijn afhankelijk van een auto of fiets. Dan naar Groot-Brittannië. De VS hebben daar 12 bommenwerpers van een luchtmachtbasis weggehaald, schrijven Amerikaanse media. Het gaat om de vliegbasis waar eerder mogelijk een terreuraanval werd voorbereid. De Britse regering denkt dat Iran daarbij betrokken is, maar dat land ontkent. En voetbal, Dick Advocaat blijft geschiedenis schrijven met Curaçao. Hij heeft voor het eerst ooit met het land de kwartfinale van de Amerikaanse Nations League bereikt. Een gelijkspel tegen Trinidad en Tobago was genoeg om groepswinnaar te worden. Eerder bereikte Curaçao onder leiding van Advocaat al voor het eerst ooit het WK. Het weer van Buienradar. Op steeds meer plekken lost de mist op en is er zon. Alleen in het noorden vandaag iets meer wolken bij 21 graden.
28: Verkeersinformatie. Ja, daar is het nodige te melden. Want een hele drukke ochtend op de weg. Aan de vertragingen zelfs boven de 100 geweest. Het zijn er nu nog 67. En het is nog druk op de A2. Den Bosch-Utrecht bij de Martinus de Heilbrug. 40 minuten. Ook 40 minuten op de A15 Gorkum-Ridderkerk. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Sliedrecht-West. Je bent een uur langer onderweg op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht Centrum. Daar staat een kapotte auto. En ook een ongeluk op de A27 deze ochtend Breda in richting Gorkum. En daarom tussen de Keizersveerbrug en Werkendam op dit moment 7 kilometer file en ruim een uur extra reistijd. Nou, sterkte onderweg. Maar het geeft natuurlijk wel de mogelijkheid om lekker mee te spelen. En misschien wel die prijzen te winnen. Meespelen kan met de 3 noten. Sander heeft bepaald dat er 1 noot nodig is om de titel van dit nummer te raden.
29: Ja, en Alice die denkt dan dat het om Ice Ice Baby gaat. Rachel die zegt freestyler van het Bomfunk MC's. En dan komt Monique die zegt het is Michael Jackson met Bad. En dan app ze later, nee, excuses, ik heb het niet goed. Het is niet Bad, maar Thriller.
28: Dat is ook niet goed.
29: Ook niet goed.
28: Nee, is ook niet goed. Nee, ik snap het wel hoor, alle suggesties die worden gedaan. Maar we zoeken echt een ander nummer. De titel van dit liedje mag je nu gaan appen, als je het weet natuurlijk.
30: De Joe Singalong met Koen en Sander.
28: Ja. En dan geven wij weg het Koen en Sander Show pakket. En een kussen naar wens mag je uitzoeken bij Beter Bed. Dat zometeen. Sander, goedemorgen.
29: Een hele goedemorgen.
28: Nu is het tijd voor Kylie Minogue.

0: Christopher, Take Me Home, and Country Roads. Country
1: Roads. De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
0: En daarmee zijn wij van start. Zijn we los met de singalong voor de maandagochtend. En morgenochtend en overmorgen en donderdag, vrijdag, iedere dag. Lekker een uurtje tussen 9 en 10 en mee zingen.
2: Dat is precies wat het is. En het is zo lekker, want je gaat gewoon al zingend en vrolijk de werkdag in.
0: Marije, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Moet je ook werken vandaag?
3: Ja.
0: Ah, jij doet heel bijzonder werk, vind ik mooi. Je werkt bij de kindertelefoon.
3: Dat klopt.
0: Ja, als werkbegeleider.
3: Ja.
0: Dus neem je niet zelf de telefoon op?
3: Nee, dat klopt. Je doet eigenlijk alles om de vrijwilligers. We hebben ruim 600 vrijwilligers die de telefoon bemensen. Die leiden we op en begeleiden we.
0: Ah ja.
3: Als werkbegeleiders.
2: En wordt er nog veel gebeld met de kindertelefoon?
3: Ja, zo'n 1000 gesprekken per dag.
2: Jeetje.
3: Chat en belletjes dan opgeteld.
2: En dat zijn niet altijd fijne gesprekken, denk ik, hè?
3: Ja, het is maar net wat je fijn vindt,
2: nou,
3: zeg maar.
2: Nee, maar er is natuurlijk...
3: Ik bedoel dat het lastige onderwerpen zijn.
2: Ja, dat bedoel ik, ja. Ja,
3: ja, alles komt langs en dat mag ook, hè. Je kan over alles bellen. Je kan een grapje mop vertellen, maar je kan ook je zorgen uiten en vragen stellen.
0: Maar er wordt natuurlijk nog steeds wel ook gewoon een beetje belletje geleld, zou ik maar zeggen, toch? Vroeger deden wij ook gewoon, dat was een gratis nummer.
3: Absoluut.
0: Belde de kindertelefoon om een beetje een grapje uit te halen.
3: Ja, en soms zijn dat hele leuke grappen ook. Dus ja, daar moeten we erg om lachen.
2: Maar wel gewoon nu een moment dat Koen even zijn excuses kan aanbieden.
0: Ja, nou. Ik ben nooit te ver gegaan, maar dat deed je wel. Ja, jij toch ook, Sander?
2: Ja, niet de kindertelefoon.
0: Nee?
2: Nee.
0: Waar deed je dat dan bij?
3: Belde je dan?
2: Nou, wij kwamen aan Biddinghuizen en dan had je toen nog voor het omnummeren, had je nog gewoon 4 getallen. Dat was dan, daar kon je de buurman bellen. En dit belde ik niet 0611, maar 1611.
0: Oh, god.
2: En dan kreeg we altijd 1 iemand aan de lijn en deed net of het huis in de fik stond. En dat is helemaal ook in
0: paniek. Marije.
3: Ja.
0: Je bent lekker aan het luisteren. Je hebt 1 noot gehoord van een grote hit. Daar komt hij nog een keer.
3: Ja.
0: Hop, daar was hij al. De vraag is, hoe heet het liedje?
3: I've got the power.
0: Ja, oh, jazeker. Snap and the Power, dat is helemaal goed. Marije, gefeliciteerd. We gaan jou blij maken met het Koen en Sander Show pakket. En daar doen we ook nog een kussen bij van Beter Bed.
3: Nou, heerlijk.
0: En lekker meezingen met Snap.
3: Ga ik doen.

0: jouw sing-along met Elton John en Kiki D. Don't go breaking my heart. Ja, het is maandag, Sander.
1: Ja.
0: Ja. Ik hoor het al. Ja, wij gaan straks zingen.
1: Ja, dus je kan je radio uitzetten.
0: Het is, dus op maandag noemen we dat altijd de notenraker. En dan gaat het niet zozeer om hoe zuiver wij zingen, maar het gaat allemaal om timing.
1: Ja, het is heel simpel. Er wordt een liedje ingestart, wij zingen mee. En het liedje stopt en wij moeten doorzingen. En op een gegeven moment komt de muziek weer terug. Het liedje gaat op een gegeven moment weer verder. En dan moeten wij synchroon lopen.
0: Ja, we hebben het Autotaalglas Superster pakket. Je mag nu even gaan laten weten in een speciale poll die we nu online hebben staan in de app van Joe. Wie gaat dit het beste doen? Is dat Koen of is dat Sander? En luister goed, het nummer wat we gaan zingen, dat is Marco Borsato. En binnen. Dat is hoog.
1: Wel een mooi liedje hoor. Dat ik hem voor het eerst hoorde. Dat was vlak voor de millenniumwisseling. Toen hing hij in een hoogwerker boven de Big Brother.
0: Big Brother.
1: Toen ging hij dat zingen. Ja. En toen riep Ruud nog: Marco, je hebt een lekker lijf.
0: Ja. Ja, dat is waar. Ja, ja. Big Brother, Ruud. Ja,
1: ik kan even lekker knuffelen, weet je wel.
0: Wie gaat dit het beste doen? Welke timing van wie is het beste? Is dat Koen of is dat Sander? Mag je nu laten weten in de Joe-app.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.

0: Inloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
0: De laatste keukentrends? Keukeloos heeft het.
2: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
6: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
7: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
6: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
8: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
11: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
14: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
15: Hola, ¿dónde está mi casa?
14: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
15: Paella, paella.
14: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
15: Buenas noches.
14: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
16: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
17: UB40 met Ali Campbell. Kom naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
18: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
19: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
20: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
19: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
21: Ah, hier kan het.
19: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: Twee berichten. Lokaal is er nog wat mist, maar op de meeste plekken is het al zonnig en wordt het gewoon weer een heerlijke dag vandaag. Zo'n 21 graden vanmiddag. Kijken we nog even naar de verkeersinformatie. Hoe is het op de weg? We hadden een hele drukke ochtendspits. Er zijn nog 35 vertragingen over. Het is nog erg druk op de A2 Utrecht Den Bosch bij Zaltbommel. Drie kwartier, er staat een kapotte vrachtwagen. En de A2 Den Bosch in richting Utrecht voor de Martinus-Nijhoffbrug. Daar ook drie kwartier extra reistijd.

0: met Koen en Sander. Sander, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Maar wie gaat het beter zingen? Is dat Koen of Sander? Mag je nu stemmen? Polletje in de app van Joe. En dan nu in de sing-along Rockset. Hier is The Look bij Joe.

0: reminder dit. Ja. Misschien dat ik straks na de show nog even de auto ga wassen.
1: Oh, echt waar?
0: Ja, want jij hebt mij geattendeerd op dat hier om de hoek bij Joe... er zit zo'n fantastische... Ja, het is geen wasstraat, maar het zijn van die wasboxen.
1: Ja.
0: En heb je voor ieder dingetje heb je zo'n apart... Ja, een schrobber en een spuiter en weet ik wat allemaal. Supergoed geregeld. Ik vind het een feest om daarheen te gaan.
1: Echt, ja, ik ben denk ik in geen 20 jaar aan zijn ding geweest. Ik heb de vogelpoep van de trekvogels in 1997.
2: De notenraker.
0: Ja, het is toch lekker om af en toe even je auto te wassen?
1: Ja, dat snap ik. Maar ik weet niet. Het is lekker, maar het interesseert me niet, laat ik het zo zeggen.
0: Goed, Sander, wij moeten even gaan staan. Want dit is natuurlijk het moment waarop wij op maandag de notenraker gaan doen. We gaan allebei een liedje zingen. Vandaag Marco Borsato met Binnen. De muziek klinkt, wij zingen mee. Vervolgens stopt de muziek, dan moeten wij doorzingen. En als de muziek er weer bij komt, gaat het natuurlijk allemaal om timing. Moeten we zo goed mogelijk uitkomen. Het gaat niet zozeer om hoe mooi we meezingen.
1: Nee.
0: Want dat zingen we namelijk sowieso niet. Maar wel om hoe we uit gaan komen. Meeste stemmen gelden. In de app zie ik dat de meeste stemmers voor net nipt voor mij gaan.
1: Ja, terecht.
0: Ik zit er niet lekker in. Maar John, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je bent voor mij in dit geval, Team Koen. Heb jij geappt?
3: Ja.
0: Heb je op gestemd? Ik ga mijn uiterste best voor je doen, John.
3: Ja, ik hoop het wel, want haal hem maar eens een keer binnen voor mij dan.
1: Ja, en waarom heb jij jezelf in Team Koen toebedeeld?
3: Ja, Sander, die is niet zo serieus, toch? Maar die kennen het niet allemaal. Ja, sorry Sander, maar je weet hoe het gaat, toch?
1: Nou, dan gaan we door naar Malou.
0: Ja, het was even zoeken, maar we hebben iemand gevonden die ook op jou heeft gestemd. Hi Malou.
1: Ah, Malou.
4: Goedemorgen.
1: Hi, gefeliciteerd. Je bent net jarig geweest.
4: Ja, klopt, dankjewel.
1: Dus ook met kerst verwekt.
4: Ja,
1: maar daar gaan we het nu niet over hebben. En jij denkt dat ik het beter ga doen.
4: Ja, zeker. Ik heb echt alle vertrouwen in jou. Ik hoorde dat nummer. Ik denk, ja, dit is Sander.
0: Die is voor Sander.
1: Die haakt hij wel even binnen.
4: Ja, dat doet hij.
0: Nou, we gaan achter elkaar zingen. Meeste stemmen voor mij. Sander, jij mag het spits af gaan bijten. Marco Borsato en Binnen.

0: Deze is slecht, zeg, hé. Hey.
1: Ja. Malou, even een eerste reactie.
2: Ik heb er geen woorden voor. Ik vond het echt heel mooi.
1: Oké, John. Nou is mijn beurt.
0: Ja. Het kan ook nog slecht, hè.
3: Je kan het, John.
1: Oké, here we go.

0: Binnen in de droom die ik met je wil beginnen. Je bent binnen.
1: Dit is al overduidelijk.
0: Ja, alleen jij moet het gaan zeggen.
2: Ja, dit is toch wel een makkie, Koen. Je hebt gewonnen.
0: Yes. John, gefeliciteerd!
3: Yes!
1: De overwinning is binnen.
3: Ik zei het je, jongen.
0: Het Autotaalglas Supersterpakket gaat naar jou. Gefeliciteerd, het komt je ten goede. Malou, helaas!
4: Ja, jammer. Ik vond het toch wel spannend, hoor. Ik vond het wel nipt, eigenlijk.
0: Maar... ja, in dat lag het sowieso.
1: Kan jij slecht vliegen, Malou?
0: Dag John, dag Malou en een hele fijne maandag.
4: Yo, tot de volgende.

0: Sing Hallelujah in de sing-along. Nou, zing maar Hallelujah, want hij is er straks gewoon weer. Timoer.
1: Ja, nou, over Hallelujah gesproken zeg. De hemel breekt open.
0: Ja, het is ongelooflijk.
1: Engelengezang.
0: Ja. Kijk hem eens even hier binnenkomen. Zometeen met onder andere USA for Africa. Ah, oh, mooi. We are the children. En ABBA.

0: Joe Singalong wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. Ruitschade opgelost.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
8: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
6: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
9: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
10: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
11: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
10: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
12: Het is vandaag Bio Maandag tijdens de Week van Ons Eten. Kies jij al 1 dag in de week voor biologisch? Ontdek in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
13: Keukenkopers, opgelet! Nu
14: big deals bij Keukenconcurrent.
13: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: Het is vandaag Bio Maandag tijdens de Week van Ons Eten. De prijs.

0: Die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
3: Balen zeg. Koffie?
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
0: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
7: Aldi.
8: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
9: Let op. Geld lenen kost geld.
7: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
6: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
11: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woordenpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
10: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
12: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
13: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
14: Let's go for more, some extra, Max.
13: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
15: Dit is Joe.
16: Goedemorgen, het is 10 uur. Het nieuws met Alain Altena.
17: Goedemorgen. Het kabinet wil dat telefoons vanaf volgend jaar helemaal verboden worden op scholen. Dus niet alleen in de klas, zoals nu, maar ook tijdens de pauze, in de aula en op het schoolplein. De staatssecretaris die erover gaat, legt bij de NOS uit waarom dit belangrijk is.
18: Een kind dat op zijn telefoon zit, is niet bezig met de les. En we vinden het ook ontzettend belangrijk dat juist de kinderen ook met elkaar in gesprek blijven gaan en ook gebruik maken van die sociale dingen die je leert op school.
17: Omdat het kabinet zo'n verbod niet zomaar kan verplichten, gaan ze hierover afspraken maken met scholen. Het lukt steeds meer mensen om in hun eentje een huis te kopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Ongeveer 1/3 van de woningen wordt door alleenstaanden gekocht. Het komt waarschijnlijk doordat singles vaker profiteren van de huurwoningen die nu te koop worden gezet. Door nieuwe regels kunnen veel huurbazen daar niet meer aan verdienen. Dan naar Denemarken, daar is het bevolkingsregister gehackt. De gegevens van bijna 9 miljoen mensen liggen op straat. Wie erachter zit, is niet bekend. En voetbal, de bondscoach van Portugal noemt de ruzie met topspeler Cristiano Ronaldo een misverstand. Volgens hem is er weinig aan de hand en kan dit makkelijk worden opgelost. Vorige week verliet Ronaldo woedend de Portugese selectie, waarschijnlijk omdat hij niet mocht spelen in de Nations League. En Ronaldo is record international en topscoorde alle tijden van Portugal. Het weer van Buienradar, op steeds meer plekken zon, alleen in het noorden vandaag iets meer wolken bij 21 graden.
16: We zien op de camera's dat het rijen dik staat voor de Drechttunnel. Dat is de A16 Rotterdam-Breda. Dat komt omdat er schade is in de Drechttunnel. Die is dicht. De vertraging voor de Drechttunnel nu 30 minuten.
19: Dit is Joe met Timo Perlin.
16: nieuwe muziek maandag bij Joe. Goedemorgen, fijn dat je er bent. En ze smaken lekker vandaag, hoor. Pink Floyd komt eraan met Another Brick in the Wall. Straks.

Zometeen om 11 uur uitreiking van de Michelinsterren. En dan weten we of we in Nederland met de Libreien nog steeds een 3-sterren restaurant hebben. Het maximale. En ik heb zometeen een 46-sterren liedje voor je. In één liedje, 46 sterren achter elkaar. Michael Jackson, Lionel Richie, Bruce Springsteen, Cyndi Lauper, Betty Midler, Tina Turner, Diana Ross, Billy Joel, Paul Simon. Allemaal in één liedje.

Met een blaadje van de scheurkalender, daar gaat hij. Het is 5 oktober vandaag. Weinig mensen weten dat op het einde van Elton John's Nikita het George Michael is die de hoge uithalen zingt aan het uiteinde van het liedje? Nee, toch? Dat is niet waar. Ja, dan moet hij instemmen. Is dat... Dit heb ik nou nooit geweten. Is George Michael aan het eind van... Ik ben hem even ondertussen aan het opzoeken. De, wat in de laatste zinnen van Nikita? Is dat George Michael? Nee. Dit is Elton John nog. Dit! Die hoge Nikita. Ik moet nog zoveel leren in mijn leven op DJ-gebied. Dat heb je wel door, hè? Ik geloof dat het Elton John zelf was aan het einde. Nou, weer wat geleerd op deze maandag. Fijn dat je erbij bent. Het zijn de beste 70s, 80s en 90s. En een

0: met zometeen Bon Jovi.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Het is vandaag Biomaandag tijdens de Week van Ons Eten. Kies jij al één dag in de week voor biologisch? Ontdek in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
6: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
5: Het is vandaag Biomaandag, tijdens de Week van Ons Eten.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
13: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
14: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
15: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
14: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
15: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverd kosten,
17: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
18: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
19: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
20: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
21: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
20: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
21: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
19: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
22: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.

0: Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
1: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
2: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: 10:30, dit is Timur Bajo in de linkerbuis van de Drechttunnel. Dat is de A16 richting het zuiden. Zijn op twee plekken putdeksels losgeraakt. Die worden op dit moment weer vastgezet. Vertraging vanaf Ridderkerk is 25 minuutjes.
3: Dit is Joe.

0: Goedemorgen. Ik heb hier wel oren naar. Een verse dramaserie van de makers van The Sopranos. Gaat heten The Chairman, komt binnenkort uit. Alles is verder nog bijna geheim, behalve dat Eddie Murphy de hoofdrol gaat spelen. En Eddie Murphy in een dramaserie, dat heeft hij echt nog nooit gedaan. Ik ben heel benieuwd. We kennen natuurlijk vooral als comedyacteur. Uit Beverly Hills Cop. Zoals dit, ja.
1: Wondering how much something like this went for?
2: $130,000.
3: Get the fuck out of here!
4: No, I cannot. It's serious.

0: wel helemaal afdraaien. Appt Daniel in de jouw app. Oké, okay, Daniel. Het is hier. Alain, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. De spanning is om te snijden bij topchefs in ons land.
0: Zometeen het nieuws van 11 uur.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Goedemorgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.

0: Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
1: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
4: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's. Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland. Fans van voordeel. Aldi.
8: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
7: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99. Fans van voordeel. Aldi.
9: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
14: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
17: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
18: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.

0: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Het is 11 uur. Dit is het nieuws met Alain Altena.
3: Goedemorgen. Worden telefoons straks helemaal verboden op scholen? Het kabinet wil dat dat vanaf 1 januari de norm wordt. Nu mag je al geen telefoons in de klas hebben, maar het moet straks ook gelden tijdens de pauze in de aula en op het schoolplein. Omdat het kabinet zo'n verbod niet zomaar kan verplichten, gaan ze hierover afspraken maken met scholen. Een derde van de voedselbanken in ons land kan maar niet genoeg vrijwilligers vinden. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die willen helpen in de IT of bij de logistiek. Ons land telt zo'n 180 voedselbanken. Die worden alleen maar door vrijwilligers gerund. Dit jaar zijn het ruim 14.000 mensen die bij voedselbanken werken. Vervroegde verkiezingen in Spanje. Al weken zijn daar grote protesten. Net als ons land heeft ook Spanje te maken met een woningcrisis. De regering kwam vorige week met voorstellen om dit aan te pakken, maar die werden weggestemd en daarom gaan Spanjaarden vervroegd naar de stembus. En het is nagelbijten voor topchefs en restaurants. Rond deze tijd worden de Michelinsterren weer uitgereikt. De vraag is vooral, krijgen we een tweede restaurant met 3 sterren? Kanshebber daarvoor is restaurant Brut 172 in Rijmerstok in Limburg. Ja, de chef-kok hoopt erop, zegt hij bij L1.
4: Het zou voor de jongens hier, maar voor de provincie Limburg, zou het een hele mooie toevoeging zijn van laat eens 3 sterren nou maar lekker in ons Limburg zien.
3: Ja, nu heeft alleen de Libreien in Zwolle 3 sterren. Het weer van Buienradar. Op steeds meer plekken lost de mist op en is er zon. Alleen in het noorden vandaag iets meer wolken bij 21 graden.
2: De A2 bij Eindhoven is sinds een half uur dicht richting het noorden. Tussen knooppunt De Hocht en Batendorp. Op een kort stuk zijn 2 ongelukken geweest. En er moeten nu 2 vrachtwagens en 2 auto's met de berger mee. Richting het zuiden is er ook nog een kijkersfile ontstaan. En ook de A67 bij Eindhoven begint vast te lopen.
5: Dit is Joe met Timo Perlin.
2: Het is een heerlijke 3-sterrendag vandaag bij Joe. De Bee Gees! Over 3 sterren gesproken.

Robbie Williams die heeft afgelopen weekend zijn eigen liedjes zitten ranken. Ja, hij had gewoon een lekker rustig thuisdagje afgelopen weekend. Op 5 heeft hij Strong gezet, zijn eigen liedje. Op 4, Let Me Entertain You. Dan hebben we er nog 3 over. De 3 grote, She's the One, Rock DJ en Angels. Welk liedje zet hij op nummer 1? Hoor je zo meteen, na de Dexys.

0: proberen hoeveel Pamela's we aan de lijn kunnen krijgen. Van Jo, hoeveel luisteraars?
1: Goeiedag,
0: met
1: Pamela Jansen.
0: Hey, dat is er één.
1: Hallo.
0: Hey Pamela, met Timur van Jo spreek je.
2: Hoi, met Pamela Bakker.
0: Hey Pamela.
2: Hallo, met Pamela.
0: Hey Pamela, zijn er drie. Pamela Bakker, je bent er ook.
2: Oké, top.
1: Hallo, Pamela.
0: Vier Pamela's, hallo.
1: Oh, hallo.
0: Kunnen we door met vijf?
3: Dit is de 50 plus mobiel voorstel.
0: Ah, oh, die hebben we niet. Alle Pamela's, hangen jullie nog? Dit is jullie liedje op de zender.

0: Tijd voor papa appelsap. Een heerlijk momentje van totale oorverblinding. Deze Joe-luisteraar die hoorde vorige week wel iets heel nudistisch in een liedje van Mark Anthony.
1: Ja. Ik denk, nou, die houdt er wel van blote mensen, denk ik. Want hij roept volgens mij, doe je hemd uit, hoppa!
0: Zometeen 11:45, nieuwe editie van Pap Appelsap.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij N2.

0: Daar heb je Huub van Hubo.
1: Hoi.
0: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
0: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
3: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
4: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
3: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V en die grote golftassen gewoon achterin.
8: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
9: Honda, the power of dreams.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
11: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
12: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
11: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
13: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
14: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
16: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
17: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
18: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
17: Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
19: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl. Oh.
20: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
22: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen.
0: Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
1: Het is 11:30, er is 10:00 bij Joe. Het is vastgelopen rondom Eindhoven, maar er is ook goed nieuws. De A2 daar is nog maar een kwartiertje dicht tussen de knooppunt De Hocht en knooppunt Batendorp. Er waren twee ongelukken tegelijkertijd gebeurd. Het ingesloten verkeer is inmiddels weggeleid en om 11:45 wordt alle beperkingen weer opgeheven. Joe, verkeer van Flitsmeister, veilige reis.
2: Dit

Goedemorgen, het is Joe met zometeen nog meer muziek van Nederlandse bodem. Golden Earring zometeen in Papa Appelsap. De rubriek met de verkeerd verstaande songteksten. En Golden Earring is letterlijk de lul zometeen. Dat straks om 11:45. Dit zijn Womack en Womack bij Joe. Whenever.

0: En we gaan naar een verkeerdvertalende songtekst die is gehoord door de zoon van Jacqueline Bax. En Jacqueline, jouw zoon.
1: Ja.
0: Die is dit ben niet bij jou, maar waar is hij?
1: Hij woont in een instelling voor mensen met een beperking, want hij heeft een mentale beperking.
0: En hij zat te luisteren naar een liedje wat jij heel erg leuk vindt.
1: Ja.
0: Welke is dat?
1: Burning Stuntman van The Golden Earring.
0: Hey, jouw zoon. Hoe heet jouw zoon?
1: Mijn zoon heet Michiel.
0: Michiel zat mee te luisteren en die zei... God, ja. Mams, wat zegt die man allemaal? Wat gebeurt er?
1: Ja, maar ja, hij is natuurlijk ook Tourette. Dat is heel leuk, zo'n scheldversie. Dus die hoort dat natuurlijk wel als er zo'n vies woordje doorheen komt. Dus, ja, dus dan is dat dus geboren.
0: jouw zoon heeft Tourette?
1: Ja.
0: Maar die hoort ook zo'n Tourette-achtige dingen in het liedje van Golden Earring.
1: Ja, ja, ja, en alle andere liedjes ook wel. Maar deze is gewoon heel duidelijk. Daar kun je niet omheen. Echt niet.
0: Maar wat een meta-verhaal dat iemand met Tourette dan weer gewoon weer iets hoort. Want wat hoort hij? Even de zin die hij hoort.
1: Ja, lik me lul.
0: Jij wist meteen, lieve Michiel, dit is niet jouw Tourette, maar dit is een appelsap.
1: Ja.
0: Ja, oké, goed. Gaan we luisteren. Het liedje van de Golden Earring. Hoeveel seconden? Ja, 40 seconden, hè?
1: 40, ja.
0: 41 seconden, ja. En hoe zingen ze dat ongeveer?
1: Ja, I'm standing, lick my lul. En dan zingt hij In the Name of Love. Dus dat klinkt natuurlijk ook nog heel mooi. Ja.
0: Oké, klaar.

0: hier zometeen. Nathalie, hallo.
1: Hallo, als het goed is zijn de Michelinsterren nu uitgereikt. Daar straks meer over. En er is een ander vervoersmiddel, vergeet de fatbike, dat nu mateloos populair is.
0: Nee.
2: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
3: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
4: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
5: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op

0: keukenspecialist.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
4: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar 32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
4: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
6: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt. Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt

0: gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Het is vandaag Biomaandag tijdens de Week van Ons Eten. Kies jij al één dag in de week voor biologisch? Ontdek in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
2: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: Het is vandaag Biomaandag, tijdens de Week van Ons Eten.
3: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
4: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
10: Het is 12 uur. Dit is het nieuws met Nathalie van Zuylenkom.
11: Goedemiddag. Een spannend moment in de culinaire wereld. Want de Michelinsterren worden nu uitgereikt. 119 restaurants hebben 1, 2 of 3 sterren. De Libraaie in Zwolle is de enige met 3 sterren. En dus heeft deze culinaire journalist stille hoop op verandering. Zo zegt ze bij de NOS.
12: Het zou toch leuk zijn als er in Nederland misschien dit jaar weer een derde ster bij zou komen. Daar zit iedereen wel een beetje op te wachten. Maar weten doen we het nooit. Hopen is wat we kunnen doen.
11: Ja, een belangrijke kans hebben voor die extreem zeldzame. Samen derde ster is volgens expert Bruut 172 Rijmenstok in Limburg. Het zou voor het eerst sinds 2018 zijn dat ons land er een nieuwe 3-sterren restaurant bij krijgt. Mantelzorgers moeten meer hulp krijgen van de overheid. Dat vindt een belangrijke adviseur van de overheid. Het opnemen van mantelzorgverlof zou bijvoorbeeld makkelijker moeten worden. Dat moet voorkomen dat overbelaste mantelzorgers uiteindelijk zelf uitvallen op hun werk. Dan naar Denemarken. Daar is het bevolkingsregister gehackt. Gegevens van bijna 9 miljoen mensen liggen op straat. Het gaat bijvoorbeeld om namen, adressen en BSN-nummers. Wie hierachter zit, is niet bekend. En steeds meer mensen gaan motorrijden en kopen een nieuwe motor. Blijkt uit nieuwe cijfers. Dit jaar werden er dik 20.000 nieuwe motoren verkocht. En dat is een record. Steeds meer mensen gaan ook met de motor naar hun werk in plaats van met de auto of met de trein. En dan het weer van Buienradar. Veel zon vandaag. Droog, graadje of 21. Morgen wat wolken, maar ook dan weer volop de zon.
10: File in Midden-Limburg door een vrachtwagen met pech. Een half uurtje extra reistijd als je naar het noorden wil. Vanaf afslag 41. Dat is gratum.
1: De Joe 80's Lunch met Timur Perlin.
10: Daar gaan we met de beste 80's voor in je pauze. Words komt eraan van F.R. David. Een van mijn favorietjes.

Joe. In de 80's lunch hoor je zo meteen Money for Nothing van de Dire Straits. En dat volgende liedje heb ik van een vinylalbum uit de platenbak gevist. Waarvan ik denk, ja, dit is super relevant. Dit is super 80's. Dit is er één om aan je playlistje toe te voegen. Het is de Nederlandse band Mai Tai. En Mai Tai was zo populair in de 80's... dat ze zelfs op tour met Janet Jackson aan de praat raakte. En Janet Jackson die vertelde dat bij de Jacksons thuis naar Mai Tai werd geluisterd. Michael Jackson had een cd van deze groep, zei Janet Jackson. Nou, dan kan niet anders dan dat je daar moet luisteren.

blame the cameraman.

0: Michael Jackson bij Joe. Als je auditie zou mogen doen voor Idols, welk liedje zou je dan uitkiezen? Ik vind het een ongelooflijk moeilijke vraag. En Wim Kieft, potverdikke me, die kreeg hem dit weekend. Wanneer was het? Vorige week was het. Ik zat te kijken naar Ziggo Sport. En Wim Kieft kreeg deze vraag. Wat denk je dat Wim Kieft daarop antwoordde?
1: Wim Kieft, als je morgen auditie zou moeten doen voor Idols, welk nummer zou je dan kiezen?
2: Over de muur.
0: Oh, mooi antwoord, toch? Ik zie nu ineens Wim Kieft dit nummer doen bij Idols.

0: Kerst komt eraan in de Ethisch Lunch bij Joe.
1: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
2: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Nu bij Dirk, Wagner Piccolini's, 1,69. Klein prijsje toch?
5: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
7: Daar heb je Huub van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
9: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
14: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
15: Hola, ¿dónde está mi casa?
14: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
15: Paella, paella.
14: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
15: Buenas noches.
14: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
16: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
17: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
18: Chris?
19: Ja?
18: Hoef jij niet te werken vandaag?
19: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
18: Dus, heb je nu...
19: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
18: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
22: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
23: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen, 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
24: Mooi van Ethos.
25: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes.
0: 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
0: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
24: Dit is Joe. De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
25: Half 1, kapotte vrachtwagen op de A2 tussen Echt en Gratum. G-R-A-T-H-E-M.

0: Bless You America. Elke ochtend tussen 6 en 10 bij Joe. Want dan hebben we de Koen en Sander Show. Hey, met Koen en Sander. En elke ochtend om 10 voor 8 de dochter van Sander. De 7-jarige dochter van Sander. Met de mop van Cato. Elke ochtend 10 voor 8.
1: Wat eten katten het liefst als ontbijt?
0: Oh, wat eten katten het liefst als ontbijt?
2: Ja.
0: Wat eten katten? Ik zeg het maar, Cato.
1: Muisli.
0: Morgenochtend 10 voor 8 weer een nieuwe mop van Cato. En om 20 voor 8 morgen in de uitzending Gordon. Ja, dat is toch wel een top show wordt het morgen. Cato en Gordon in één uitzending. Want Gordon gaat morgen praten over zijn nieuwe cover van Men's Health die morgen uitkomt.

De spookvoetballer. Het is over iets wat iedereen misschien wel bij zichzelf herkent. Dat je eigenlijk te weinig talent hebt, maar dat je toch bij een profclub wil voetballen. Nou, bij ons blijft het bij dromen, maar er is een Brabander geweest en die heeft gewoon een online identiteit verzonnen en heeft zich binnengebluft als speler bij maar liefst 4 betaalde voetbalclubs over de hele wereld. Hoe dat is afgelopen zie je vanavond op NPO Start in het 3-delige docu De Spookvoetballer.

0: Arjen Dokter in de auto onderweg nu naar Arnhem, zegt hij. Hey Arjen. Vanavond naar het concert van Europe. Wat goed. In het Musis is het, hè? Stadstheater van Arnhem vanavond. Veel plezier. En Rosalia wil graag Philip Bailey horen. Phil Collins, Easy Lover. Ik heb een go gekregen van de persoon die je zo meteen hoort bij Joe na het nieuws van 1 uur. Goedemiddag, Nathalie.
1: Goedemiddag. Gestolen klantgegevens van boodschappen bezorgen flink worden te koop aangeboden. Praat je zo bij.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Kopers opgelet. Nu
6: big deals bij Keukenconcurrent.
5: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
7: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
2: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
3: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
8: e-boekhouden.nl. Wen er maar aan.
9: Het is gewoon alsof ik mezelf niet ben. Ik heb een bloedheet. Ik kan opeens totaal flippen.
10: Ouder worden komt vanzelf.
11: Dat kan eigenlijk maar 1 ding betekenen.
10: Eraan wennen is een ander verhaal.
11: Je bent in de overgang.
10: Naar de bestseller van Maaike Meijer.
11: Ik ga als een feniks herrijzen.
10: Wen er maar aan. Donderdag in de bioscoop.

0: 15 maanden gratis voor starters.
1: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow.
1: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: Zoveel Deals bij Bol.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
0: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
2: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja,
8: met een broodje.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
10: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
16: Een bijzonder goedemiddag. Het is 2 minuten voor 1 het nieuws met Nathalie van Zuilenkom.
17: Goedemiddag. Klantgegevens van boodschappenbezorger Flink worden te koop aangeboden, meldt RTL Nieuws. Eerder werden die gegevens bij een grote datahack al gestolen. Het gaat om woonadressen, telefoonnummers en e-mailadressen. Klanten werden afgelopen weken afgeperst door de hackers. In ruil voor een tientje zouden de gegevens niet op het dark web komen. Vakbond FNV is geschokt, maar niet verrast over de berichten over discriminatie bij uitkeringsbedrijf UWV. Via AD en 1Vandaag kwam naar buiten dat mensen met een buitenlandse achternaam er harder worden aangepakt. FNV zegt dat het UWV had moeten leren van bijvoorbeeld de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Dan naar Engeland. De voormalige Britse prins Andrew is een rechtszaak begonnen tegen de politie, meldt een groot persbureau. Andrew wordt verdacht van het lekken van documenten aan zedencrimineel Jeffrey Epstein. Hij werd ook opgepakt en er waren meerdere huiszoekingen. Andrew wil laten onderzoeken of die huiszoekingen wel terecht waren. En er komen flinke bezuinigingen aan bij Transavia, schrijft de Telegraaf. De vliegmaatschappij heeft het financieel al langer moeilijk. Komt omdat er steeds meer concurrentie is en ook zijn de kosten hoog. Hoe Transavia wil gaan bezuinigen is nog onbekend. Nog het weer van Buienradar. Veel zon vandaag, droog, graadje of 21. Morgen wat wolken, maar ook dan weer de zon.
16: Dankjewel. Even kijken op de weg. Joe verkeer door Flitsmeister. 2 opvallendste files voor nu. Dat zijn deze. De A12 Oberhausen-Arnhem tussen Oud-Dijk en Duiven. Een kwartiertje. En ook een kwartier op de A58 Eindhoven-Tilburg. Tussen de brug over Wilhelminakanaal en Moergestel.
18: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
16: Yes! En het zware begin van de week zit er alweer op. De maandagochtend. Lekker 1 uur exact. Gloria Gaynor komt eraan. Eerst Phil Collins. Hier is Easy Lover.

Dit was Gloria Gaynor. En Never Can Say Goodbye. Als ik hier in Amsterdam de studio van Joe uitkijk, dan straalt hier het zonnetje heerlijk lekker weer. Geniet er nog echt eventjes van, want tot en met woensdag temperaturen boven de 20. Maar daarna duiken we eronder. Het lijkt het ook niet meer goed te komen. Gaan we echt de herfst tegemoet. Even een leuke weerspreuk. Blinkt oktober in zonnegoud. De winter volgt dan snel en koud. Zou dus een koude winter betekenen dat het nu zo lekker is. Jimmy Cliff voor de zomer na Joshua Kennison.

Best uit de 70s, 80s en 90s bij Joe. Je hoorde Jimmy Cliff en Reggae Night. Spannende ochtend was het voor een hele hoop restaurants. Want de uitreiking van de Michelinsterren is weer geweest. Wat zijn nou de beste restaurants van Nederland? Nou, in Nederland zijn we 7 restaurants rijker met 1 Michelinster. 2 restaurants die hebben een 2e ster gekregen. En er blijft er nog steeds maar eentje met maar liefst 3 Michelinsterren. Dat is de Libraille in Zwolle. Dat is gewoon al sinds 2004 dat zij er 3 hebben. Dat is wel flink in de buidel tasten. Ik heb even zitten kijken. Voor een 8 gangen diner daar betaal je per persoon €319. Dus als je daarvoor gaat sparen, spaar ook nog even net wat extra. Want ja, misschien moet je nog wel naar de McDonald's achteraf. Tenminste, dat is een beetje mijn vooroordeel bij dit soort restaurants. Dat je toch nog honger hebt achteraf. Hey, alle hits bij Joe zijn zelfs 5 sterren. En om op te vreten, Ricky Martin komt eraan na Creedence Clearwater Revival.

0: Alphaville bij Joe en Big in Japan.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Bijna half twee, dag is het tijd voor een nieuwe editie van de Joe Hit Quiz. En wat staat er op het spel? Nou, het partyspel Hitster Battle of the Generations, dat kun je winnen. Bij de Hit Quiz krijg je een aantal fragmenten van mij te horen. 3 stuks en dan juist steeds om te zeggen of het liedje dat je hebt gehoord uit de 70s, 80s of 90s komt. En heb je ze allemaal goed, dan val je dus in de prijs. Nou, wil je meespelen? Geef je dan even op met de Joe-app en laat me weten uit welk decennium deze komt. Ja, Body M en Ma Baker. Komt hij uit de 70s, de 80s of de 90s? Stuur het in met de Joe-app. Je hoort hem zometeen helemaal. En ook Chicago komt eraan.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
4: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met auto.

0: radio.nl/UB40.
1: Veilig en zeker onderweg. Autofirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
5: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat.
6: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort, ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de jaar van Jumbo.
8: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei. Maak je huis mooier.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht. Toch gedaan.
2: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
5: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
6: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
7: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's.

0: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
3: In beweging voor een duurzame toekomst. SPI brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPI brengt het in beweging.
1: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on. Maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
6: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
7: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
8: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door Hitster. Battle of the Generations.
9: 2:30. De Joe Hit Quiz spelen we inderdaad over een paar minuutjes. Ook Chicago komt eraan met Hard to Say I'm Sorry. Eerst even een blik werpen op de weg. Het verkeer door Flitsmeister. 3 korte files in Nederland, waarvan de langste 10 minuutjes is op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Ridderkerk-Zuid en Zwijndrecht. Goeie reis.

0: Jaren 70.
1: De Joe Hit Quiz.
0: En als je dat net hebt geappt in de Joe app, dan zou het zomaar kunnen dat je bent teruggebeld door onze grote prijzencomputer om mee te spelen met de Joe Hit Quiz. En Meerte, dat is jou gebeurd vandaag. Goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: 29 jaar ben je, je komt uit Gouda en je bent vrachtwagenchauffeuse.
2: Klopt helemaal.
0: Ja, meiden die rijden. Ben je daar al voor gevraagd voor dat televisieprogramma?
2: Ja, en ook afgewezen.
0: Ben jij afgewezen?
2: Nee, ik heb het afgewezen.
0: Oh, jij wilde niet.
2: Nee, lijkt me niks joh. Hele dag voor camera.
0: Nee, dan denk je de radio is safer. Dat is
2: ja,
0: beter.
2: Ja, veel leuker.
0: En je hebt natuurlijk ja, als vrachtwagenchauffeuse de hele dag de tijd om lekker naar de radio te luisteren.
2: Ja, dat doen we ook zeker. Ja.
0: En is dat dan ook de reden dat jij denkt, dit spelletje dat gaat mij helemaal lukken?
2: Nou, ik hoop het. Ik hoop dat mijn kennis een beetje up-to-date is.
0: Ja, je bent 29, dus het is allemaal wel redelijk voor je tijd, de muziek in dit spelletje.
2: Ja.
0: Was je expertise, denk je?
2: Nou ja, ik ben ook wel naar Roger Waters geweest, van Pink Floyd.
0: Oh, ja.
2: En ja, mijn muzikale opvoeding, zeg ik altijd, is wel redelijk geweest. Dus misschien dat dat in mijn voordeel werd.
0: Wie heeft dat gedaan dan? Je moeder
2: mijn
0: of
2: vader.
0: Je vader? Je
2: ja,
0: vader.
2: Mijn vader vooral. Ja.
0: Die nam jou op sleeptouw qua muziek. Nou, we gaan het eens eventjes ontdekken allemaal, Meerte. Ik ga jou 3 hits laten horen. Als het fragment stopt, dan heb je 5 seconden om te zeggen of het liedje dat je hebt gehoord uit de 70s, de 80s of de 90s komt. Heb je alles goed, dan win je. Een fout maken kan dus niet. En als je ze allemaal goed hebt, dan krijg je het partyspel van Hitster. Battle of the Generations, waarbij je zelf kiest in welk tijdperk je speelt. Ik wens jou alle succes van de wereld. Here we go. De eerste opgave. It's the
2: ja.
0: 80 zeg jij worden Europe en de Final Countdown. Jaren 80 zeg jij en dat is een goed begin. 1986 is het jaar dat hierbij hoort. Je kunt ze trouwens vanavond live zien, want ze treden op in Musis in Arnhem vanavond.
2: Oh, gaaf. Europe.
0: Ja, dus als je nog tijd hebt, ik weet niet of er nog kaartjes zijn, maar je kan het proberen in ieder geval. De volgende, dat is deze. '90s zeg jij. We hoorden Mr. Mister. Hoe zeker ben je van je zaak, Meerte?
2: Niet zeker.
0: Niet zeker, maar nee. Je zegt '90s en dat is fout, helaas.
2: Oh, jammer.
0: Het was ook jaren 80, sterker nog. Oh. Het was hetzelfde jaar als de Final Countdown. Het was allebei 1986.
2: Aha.
0: Dankjewel voor het meedoen.
2: Ja, jullie ook bedankt.
0: En ik weet dat je nu uit bent gevlogen met Mr. Mister, maar ik ga hem wel even draaien. Ik hoop niet dat ik nu zout in de wonden strooi.
2: Helemaal leuk.
0: Oké. <Okay. laughs>

0: Brian Adams en Run To You bij Joe. Het nieuws van 2 uur zometeen. Goedemiddag, Nathalie.
1: Goedemiddag, Edwin. Ja, de Michelinsterren zijn uitgereikt eerder vandaag. En je hoort zo wie de gelukkigen zijn.
0: En ook George Michael komt eraan met Fate. En we springen op de fiets met Queen en Bicycle Race.
2: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door Hitster. Battle of the Generations.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
6: Ja.
5: En nu?
6: Domeinnamen kopen.
5: Voor je bedrijf?
6: Ja.
5: Welk bedrijf?
6: Ja, dat weet ik nog niet.
5: Welke domeinen dan?
6: Plus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomtkoken.nl.
5: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
6: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
7: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
8: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
9: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
10: In de keuken alles ready.
11: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow.
11: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn.

0: mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
1: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
2: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
3: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
2: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
4: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Piekend naar de knoppen.
5: Hé, hey, Erik. Wat lief.
6: Beterschap. Hartje met verband emoji.
7: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN. Voor een beter internet.
7: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
9: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Toestel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
16: Het is vandaag Biomaandag tijdens de Week van Ons Eten. Kies jij al 1 dag in de week voor biologisch? Ontdek in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
17: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
18: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
17: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
18: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Het is vandaag Biomaandag, tijdens de Week van Ons Eten.
19: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
20: Voor de makers.
21: Praxis.
22: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
23: Het eten is klaar, aan tafel.
24: Zo, dat ziet er lekker uit.
25: Ja, een broodje.
26: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
27: Het nu.nl nieuws van 2 uur. Daarvoor aangeschoven Nathalie van Zuilenkom.
28: Goedemiddag, de Libreye in Zwolle blijft het enige 3-sterren-restaurant in ons land. Net werden de sterren uitgereikt en er komt geen tweede 3-sterren-restaurant bij. Eigenaresse van de Libreye, Therese Boer, baalt daar toch stiekem een beetje van, zei ze.
29: We realiseren ons dat dit wel heel belangrijk was, dat we weer moesten vasthouden en moesten doen. 3 sterren, en dat is fijn. Ja. Maar volgend jaar staat hier iemand naast ons met 3 sterren. Woo!
28: Ja, blijdschap in het Limburgse Schin op Gul. Daar is restaurant Sui van 0 naar 2 Michelinsterren gegaan. In totaal hebben 119 restaurants nu 1 of meerdere sterren. Een goed idee, zo noemt de Onderwijsbond het nieuwe advies van het kabinet over mobieltjes op school. Het kabinet adviseert die ook te verbieden in de aula en op het schoolplein. Volgens de Onderwijsbond doen sommige scholen dat al en het werkt, zegt de bond bij de NOS.
0: Veel scholen hebben al een thuis- of in de kluisregeling. Dus dan kom je binnen en je telefoon gaat de kluis in en aan het einde van dan haal je hem eruit. Dat zorgt voor ontzettend veel rust. En ook dat er in de pauze veel meer sociale interactie is tussen de leerlingen. Dat het weer ouderwets gezellig is in de pauze.
28: Ja, of kinderen straks ook in de aula niet meer mogen scrollen, is nog even afwachten. Scholen mogen dat namelijk zelf bepalen. Dan naar Spanje. Daar mogen ze binnenkort naar de stembus. Er komen vervroegde verkiezingen, heeft de premier besloten vanwege de wooncrisis in het land. Al weken wordt er vanwege de crisis gedemonstreerd in Spanje. En voetbal, het was een misverstand. Zo noemt de bondscoach van Portugal de ruzie met sterspeler Cristiano Ronaldo. De twee kregen het met elkaar aan de stok omdat Ronaldo niet mee mocht spelen. Hij verliet daarom zelfs het trainingskamp. Nou, volgens de bondscoach is er weinig aan de hand. We sluiten af met het weer van Buienradar. Veel zon vandaag, droog, graadje of 21. Morgen wat wolken, maar ook dan weer de zon.
27: Jouw verkeer door Flitsmeister. Korte files zijn er alleen maar. Onder andere door een kapot voertuig langs de A5. Amsterdam Hoofddorp tussen de brug over de Hoofdvaart en Hoofddorp. Daar 8 minuutjes.
16: Dit is Joe in het Edwin Noorlander.
27: Hey, hey. En ik hoop dat je een beetje lekker in de wedstrijd zit deze maandagmiddag. Gedest uit de 70s, 80s en 90s. Onder andere van eigen bodem. Want Doe Maar komt eraan. Naar George Michael.

Ook afgelopen weekend stond de Formule 1 in Maleisië. En daar kwam het weekend, de reizen ze door naar Singapore. En die afstand was voor coureur Bottas klein genoeg om te zeggen... weet je wat ik doe? Ik fiets gewoon lekker naar de volgende race. Hij is dus gisteren op de fiets gestapt en zit nu, as we speak, op de fiets... 320 kilometer af te leggen, zodat hij op tijd is voor de volgende Formule 1 race. Het is in ieder geval een stuk duurzamer, hè, dan al die private jets... waar zijn medecoureurs mee gaan vliegen. Desta de 70s, 80s en 90s. Je bent bij Joe, ik ben Edwin. Goedemiddag. Zometeen Natalie en Berklia met Thorn. En eerst is dit alles. Hier is Doe Maar.

Natalie in Brooklyn bij Joe. Met zometeen vanaf 4 uur weer de leukste middagshow van Nederland. De middagshow met Kai. En om 6:10 het onderzoekje van de dag. En vandaag zijn de mannen op zoek naar het kledingstuk dat het vaakst cadeau wordt gedaan in de verkeerde maat. Dan moet ik direct denken aan sokken. Een pet misschien? Of een riem? Een riem? Ja, het kan zijn dat iemand toch het voller is dan je denkt, hè? Dat je dan een verkeerde riem koopt. Nou, heb jij een ideetje? Meld je eventjes in de app van Joe. Het antwoord hoor je zometeen om 6:10.

0: Let's Stick Together bij Joe. Ja, mocht je nou binnenkort een nieuwe hond of kat thuis krijgen, vertel je zometeen welke naam je je huisdier absoluut niet moet geven. En ook Anita Meijer zometeen.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Goedemorgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Lampie hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woonpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
7: Thuisbatterij?
8: Einde salderingsregeling?
9: Terugleverkosten?
10: Zonnepanelen uitzetten? Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: BTW-deadline? Geen stress. e-boekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
13: e-boekhouden.nl.
14: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Müller Museum. Mis het niet.
15: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
16: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
17: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
18: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
19: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
20: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
19: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
21: Ah, hier kan het.
19: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
22: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in 1. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
23: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
24: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
25: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje.
26: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
27: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
28: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
26: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
29: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen en zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
0: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
3: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu?
4: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
5: Slecht plan.
4: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
6: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest.

0: Het is 2:30. Goedemiddag, Edwin hier. Je luistert Joe Anita Meijer zometeen. Why tell me why? Eerst eventjes kijken op de weg. Joe verkeerder, Flitsmeister. Wat problemen bij tunnels. Bijvoorbeeld bij de Noordtunnel, de A15, Gorinchem-Ridderkerk. Tussen Papendrecht en de Noordtunnel door een te hoog voertuig. Kwartiertje daar. En een spoedreparatie gaande bij de Drechttunnel. Op de A16 Rotterdam-Breda. Vanaf Ridderkerk-Zuid tot aan de Drechttunnel. Parallelrijbaan is ook dicht. En je vertraging nu is 27 minuten. En dan nog een botsing op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Malden en Hapster 18 minuten.
1: Dit is Joe 70s. Give me 80s. All night long. All night. 90s. Nothing.

Joe met de Google Dolls en Iris. Ja, Iris, dat is misschien best een goede naam om je hond of kat te geven. Want die staat in ieder geval niet in de top 5 van de populairste dierennamen. Gisteren was natuurlijk Dierendag, dus die is weer naar buiten gebracht. Wat zijn nou de populairste namen? Ik zou in ieder geval, als ik nu de keuze had en binnenkort een puppy krijg of een kitten, die niet Luna, Teddy of Max gaan noemen. Want het kan zomaar zijn dat als je hem dan een keertje kwijt bent en je gaat op straat Luna, Teddy, Max roepen, dat er veel meer dan één hond of kat naar je toe komt. Want dat zijn de populairste katten- en hondennamen van Nederland. Foreigner zometeen op Joe, na Mattia Bazar.

en Cold As Ice bij Joe. Met zometeen Total Touch. En wist je dat Treintje Oosterhuis altijd een mega podiumangst had? Ja, ze trad continu op, maar vond het echt verschrikkelijk. En daar heeft ze nu een boek over geschreven. Het ligt sinds een weekje in de winkel. En het gaat over hoe je angsten kan overwinnen. Ja, tjaka, het is haar gelukt, dus dan kan jij het ook, hè? Total Touch, je hoort zometeen Touch Me There bij Joe. Na deze, The Greatest Love of All. Hier is Whitney Houston.

0: Cash and Touch Me There. Het nieuws zometeen. 3 uur is het bijna. Nathalie, goedemiddag.
1: Goedemiddag. PSV speelt vrijdag in een heel bijzonder shirt. En dat heeft te maken met een clubicoon. Zo meer.
0: En ook Michael Jackson hoor je zo direct in Art Garfunkel met Bright Eyes.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
3: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat.

0: Sterriedagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk. 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
3: Balen zeg. Koffie?
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
13: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
14: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
15: Het is vandaag Biomaandag tijdens de Week van Ons Eten. Kies jij al 1 dag in de week voor biologisch? Ontdek in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
16: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
15: Het is vandaag Biomaandag, tijdens de Week van Ons Eten.
17: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl.
18: In de keuken alles ready.
19: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
20: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
19: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
21: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
22: Let's go for more from Max, from Max.
21: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
23: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
0: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
1: Ja.
0: En nu?
1: Domeinnamen kopen.
0: Voor je bedrijf?
1: Ja.
0: Welk bedrijf?
1: Ja, dat weet ik nog niet.
0: Welke domeinen dan?
1: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
0: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
1: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
2: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
24: Goedemiddag, het is 1 over 3. Dit is NL Nieuws, dat heeft Nathalie van Zuilenkom.
25: Goedemiddag. Klantgegevens van boodschappenbezorger Flink worden te koop aangeboden, meldt RTL Nieuws. Eerder werden die gegevens bij een groot datahack gestolen. Het gaat om woonadressen, telefoonnummers en e-mailadressen. Klanten werden afgelopen weken afgeperst door de hackers. In ruil voor een tientje zouden de gegevens niet op het dark web komen. Geschokte reacties bij vakbond FNV. Vanmorgen werd bekend dat mensen met een buitenlandse achternaam sneller een boete kregen bij fraudeonderzoeken van het UWV. FNV zegt geschrokken te zijn, maar niet verrast. De discriminatiecoördinator is woedend, hoort de NOS.
26: Hoe kun je het nou in je hoofd halen om bij zo'n belangrijke organisatie registratierichtlijnen aan je personeel te geven op basis waarvan mensen uitgesloten worden of anders behandeld worden als het gaat om die dienstverlening?
25: Ja, UWV zou eerder al eens zijn gewezen op problemen bij de afdeling die hierover gaat. In Schiedam is opnieuw een hond overleden na een wandeling in een park. Het gaat om een ander park dan waar eerder honden zijn overleden na het uitlaten. Daar was mogelijk giftige paddenstoelen de doodsoorzaak van de honden. Waar deze hond aan is overleden wordt nog onderzocht. En PSV gaat vrijdag in de wedstrijd tegen Heerenveen in een ander shirt voetballen. De club speelt in een shirt dat lijkt op het tenue uit de jaren 50. Doen ze ter ere van clubicoon Koen Dille. Hij maakte in dat shirt 70 jaar geleden een record aantal van 43 doelpunten. Vandaag zou die 100 zijn geworden. Dan nog het weer van Buienradar. Veel zon vandaag, droge graadje of 21. Morgen wat wolken, maar ook dan weer de zon.
24: Dan het verkeer op Joe door Flitsmeister met file op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Vianen en Culemborg. 30 minuten, dat komt door een ongeluk. Als je daar nu rijdt en je bent bij Zijderveld, kun je beter even omrijden. Richting Den Bosch volg je dan Breda en Nijmegen over de A27 en de A15. Op de A15 is het file tussen Gorkum en Ridderkerk, tussen Harningsveld, Griesendam en Sliedrecht-West. 16 minuutjes. En de langste voor nu die is op de A16, Rotterdam-Breda, tussen Ridderkerk-Noord en het Drechttunnel. Spoedreparatie daar, de parallelrijbaan is ook dicht. En de vertraging nu is 35 minuten. Sterkte en een goede reis.
27: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
24: Ga ik echt deze grap maken zometeen? Oké. Ik doe het. Art Garfunkel ook. En eerst Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.

Best uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Joe, you're the Bright Eyes van Art Garfunkel. Over art gesproken, ja, in dit geval art als in kunst. Het meisje met de parel is weer terug in Den Haag. Dat is dat schilderij van Vermeer. Van een meisje, ja, met een parel. En die was dus 5 weken op reis naar Japan. En daar was het heel erg populair. Mensen stonden echt rijen dik om dat schilderij te bekijken. Maar die rijen die kunnen vanaf nu weer gevormd gaan worden bij het Mauritshuis in Den Haag. Het is weer terug op zijn vertrouwde plekje. Het hangt weer aan het spijkertje waar het altijd heeft gehangen. Ik ben trouwens de jongen met de parel. Of parels moet ik eigenlijk zeggen. Parels van hits hier bij Joe. Zometeen Desireless, ook de Bee Gees staan klaar na Robbie Williams. Hier is Let Me Entertain You.

0: Earth, Wind & Fire. En ik las net iets waar ik me echt over verbaasde. Want ik ga je zo meteen vertellen hoeveel procent van de mensen nooit fooi geeft in een restaurant. Ja, gok je wagen kan alvast in de Joe-app. Ik ben benieuwd of je het goed raadt.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
5: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
7: Oh, daar heb je Huub van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
9: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet, kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
7: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
14: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
15: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
16: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
15: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
17: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinkfield.nl voor een gratis proefabonnement.
18: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
20: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme, 3 of 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend, 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Score alle avonddeals bij Bol.
22: Schat, je hoeft niet te huilen.
23: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
24: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts.
0: Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
23: Dat lucht op.
21: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
8: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
24: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
25: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
26: Voor de makers.
27: Praxis.
28: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
29: Het is 4:01. Goedemiddag, ik ben Edwin. Je luistert Joe. We zijn op weg naar de middagshow met Kai zometeen vanaf 4:00. En even kijken of we een beetje goed uit op de weg kunnen nog. Want het begint wel aardig druk te worden. Verkeer op Flitsmeister, 28 files. Dit zijn de twee langste. De eerste is de A12 Lunette Den Haag tussen Oude Rijn en Woerden. De parallelbaan. Ongeluk gebeurt daar 10 kilometer erachter. Maar liefst 1:15 vertraging. Je wordt omgeleid als je nu bij Utrecht rijdt en je moet naar Den Haag. Dan kun je beter over Amsterdam rijden. Pak dan de A2, de A9 en de A4. Dan ben je sneller op de plaats van bestemming. En de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Waterberg en Hoenderlo. Defect voertuig daar. Een vrachtwagen gaat het om. 5 kilometer file, 22 minuten. En sta je in een van de andere 26 vertragingen die er nu ook staat, dan verlies je daar max 20 minuten.
30: Dit

Met al die fijne hits uit de 70s, 80s en 90s. En wat ik net dus las, was ik echt wel verbaasd over. Wist je dat 61% van de Nederlanders helemaal geen fooi geeft als ze bij een restaurant hebben gegeten? Ja, vond ik best al veel. Overigens is het echt een ultiem psychologisch spelletje. Want steeds vaker moet je op dat pinapparaat intypen dat je geen fooi wilt geven. En op zo'n moment voel je je natuurlijk mega bezwaard. Hè? Dus dan doe je het toch. Of je bezwijkt niet. En dat schijnt toch 61% van ons niet te doen. Je hoort bij de meerderheid van de mensen in dat geval. Ik ben een afronder, weet je wel. Ik doe er gewoon altijd een paar euro bij naar een beetje een mooi rond bedrag. Als het goed voelt, hè. Alleen als het goed voelt. Mr. Big, Wild World zometeen op Joe en

op Joe. Nog heel veel wachtende. Meer dan 10.000 of tickets op. Die willen allemaal naar het concert van Stevie Wonder. En deze maand, 28 oktober, staat hij in de Ziggo Dome. Maar dat is op de normale manier al helemaal uitverkocht. Dus het zijn alleen nog maar van die tickets die je kunt kopen als mensen ineens ziek zijn of toch niet meer willen. En inmiddels dus 10.000 mensen die aan het wachten zijn. Ja, eigenlijk kan hij daar gewoon een hele tweede Ziggo Dome mee uitverkopen onder andere. Had hij maar een tweede concert aangekondigd, hè? Maar dat zit er geloof ik niet helemaal in. Stevie Wonder gaat dit allemaal over. Je hoort hem zo meteen met I Wish. Naar Toto. En Stop Loving You.

0: Wonder en I Wish bij Joe. Zometeen de middagshow met Kai. En die begint uiteraard met het laatste nieuws om 4 uur met Jeroen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag zometeen. Onder andere, en het is je misschien opgevallen, niet overal was vanmiddag om 12 uur exact de test met het luchtalarm te horen. Omdat andere dingen belangrijker waren.
0: Oh, echt waar? Nou, ik was toevallig een rondje aan het wandelen om 12 uur. Dus dan ging dat ding af. Maar bij ons was het om 11:45 al dat die afging vandaag.
1: Oh, dan hadden ze niks te doen daar.
0: Dus nou, ze wilden snel gaan lunchen, denk ik.
1: Hebben we het maar gedaan. Ja.
0: Veel plezier zometeen met Kai. Heb je nog een verzoekje? Meld je vooral in de app voor de 4 uur middag boost. Hoeft niet als je sniff en het eerst wilt, want driver seat zometeen.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
6: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
10: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Thuisbatterij. Einde salderingsregeling. Teruglever kosten.
13: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
17: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij.

0: Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
2: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Deze week in de bonus.

0: bij Keukenconcurrent.
1: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
2: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op aha.nl of in de AH-app.
3: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: De vierde middagboost na het nieuws van 4 uur. Jeroen Latijnhouwers.
7: Goedemiddag. De lijst van gemeenten die op het matje moet komen bij asielminister Van der Brink wordt langer en langer. Want nog eens 21 gemeenten komen onder toezicht. Ze houden zich niet of niet goed genoeg aan de spreidingswet. Ze vangen dus te weinig asielzoekers op. In totaal staan er nu 63 gemeenten onder toezicht. De advocaten van Richard K. willen dat hij geen levenslang krijgt. Volgens hun had Richard K. geen voorbedachte raden en was hij verminderd toerekeningsvatbaar. K. werd eerder tot levenslang veroordeeld voor het doodschieten van Sam en Ineke in Wijtenveen. Maar zijn zaak wordt nu opnieuw behandeld in hoger beroep en het OM eist daarin opnieuw levenslang. Door naar Frankrijk. Bij een scholierenprotest daar is een 15-jarige scholier zwaar gewond geraakt aan zijn hand. Hij zou een projectiel hebben opgepakt dat door de politie was afgeschoten. Het is nog onduidelijk om wat voor een projectiel het gaat. De jongen is niet in levensgevaar. En op meerdere plekken in het land ging vanmiddag om 12 uur geen luchtalarm af. Zoals in de veiligheidsregio Utrecht, waar 26 gemeenten onder vallen. Op andere plekken was het alarm te laat. Bijvoorbeeld in de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek. Daar ging het alarm 2 minuten later af. Flevoland was ruim 7 minuten vertraagd. Daar wordt het alarm in beide gemeenten nog met de hand bediend. Het weer van Buienradar. Het is een zonnige middag bij 21 graden. Morgen begint mistig, daarna zon en wat wolken. In het noorden kans op regen. En morgen opnieuw 21 graden.
8: Dit is Joe met Kai Merckx.
9: En we zijn weer van de kant. Ja, het is maandag. Misschien wel de dag van de week waarop je de meeste energie kunt gebruiken. Misschien heb je wel een zwaar weekend gehad. Of liggen je gegevens van flink op straat. Allemaal redenen om even een boost te kunnen gebruiken, denk ik zo. Dus gelukkig hoor je hier het komende half uur alleen maar muziek waar je energie van krijgt bij Joe. Dus pak even de app van Joe erbij. En laat weten welk nummer je wil horen en waarom. Sandra en Paul die gooien het over een iets andere boeg vandaag.
10: Wij zijn op weg van onze vakantie van 3 weken vanuit het zuiden van Europa. En we moeten nog kilometer of 200. En wij zitten te wachten op driver's seat van sniffende tears.
8: Dit is Joe. De 4 uur middagboost.

0: Tears, Bajo en Driver's Seat in de 4 uur middagboost. Net de nieuwe auto opgehaald, zegt Hans. Dat is mogelijk, hè? Dan draai je... Hoe kan dat nou toch? Dan draai je Driver's Seat en dan heeft iemand zijn nieuwe auto opgehaald. Dus ja, het is ongelooflijk. Lekker knallen met Driver's Seat, zegt hij er nog bij, Hans. En Gerard is er ook gezellig bij. Hij krijgt van het volgende nummer direct een energieboost.
1: Ja, hallo. Momenteel ben ik in de trein en ben ik net teruggeland in Nederland. En ik zou graag Cherry Cherry Lady willen horen. Omdat dit gewoon een lekker nummertje is. En omdat het gewoon een goede vibe geeft.
0: Ja, goede vibe, goede vibe. Wil je zelf ook nog een nummer horen waar je energie van krijgt? Laat het dan weten in een bericht met de app van Joe. Modern Talking hoor je nu dus. Cherry Cherry Lady. Oh,

0: Lady.
1: Wat zegt u?
2: Heerlijk.
1: Heerlijk?
2: Leuke plaat.
1: Nou, wat fijn om te horen, dankjewel zeg.
2: Ja, maar...
1: Hij is niet van mij, maar...
2: Ja? Dat, nou dan, hè, te zeggen dat je het leuk vond.
1: Modern Talking aan zich of het genre?
2: Modern Talking aan zich, sowieso. Maar het verkocht als een tierenlier.
1: Ja.
2: Maar je mocht niet zeggen, het is leuk. Dan was je niet cool.
1: Maar, en liep jij voorop met het Modern Talking vaandel? Was jij wel fan of stiekem fan?
2: Nou, fan niet, maar ik vond het wel heel leuk. En dat zei ik ook altijd, ja. Ik schaamde me nergens voor.
0: Nou, heel goed. Goed ja. Zo. Je hoeft je ook nergens voor te schamen.
1: Oh, belachelijk.
2: Is ook zo.
1: Nou, voor deze misschien wel. Nee, dat is niet waar. Nee. Bende zegt, ik moet toch even inkomen hoor. Deze maandag, zaterdag personeelsfeest gehad. En nog steeds aan het bijkomen daarvan. Wel gezellig met jullie op. Wat ik draai in de 4-uur-middagboost, dat bepaal jij. Dus wil je een nummer horen dat je misschien niet zo vaak voorbij hoort komen. Dan kan dat gewoon. Dat hoef je Gemma geen twee keer uit te leggen.
3: Hey Joe, ik zou graag een nummer van Skunk & Nancy willen horen. Die hoor ik niet zo vaak. En dat was zulke fijne jaren 90 muziek.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Dit is de vierde middagboost bij Joe. Skunk and Nancy en Heroism. Ja, misschien ben je dit weekend wel jarig geweest. Kijk even in de kast, want we nemen elke dag een onderzoekje mee hier in de middagshow. Een huis- en een keukenonderzoekje. En dat onderzoek gaat vandaag over cadeaus. Het geweten van de show, Jesse.
2: Ja, want dit kledingstuk wordt het vaakst cadeau gedaan in de verkeerde maat.
1: Dat is leuk, hè? Dus dat is misschien wel iets waarvan mensen niet per se bewust zijn van dat het een maat heeft. Of is het gewoon puur omdat het op de gok wordt gedaan?
2: Een beetje van beide. Zou allebei kunnen.
1: Oké. Okay. Nou, weten we nog niks. Jan die heeft al even een bericht ingestuurd via de app van Joe. Die heeft al een gok gedaan. En die wil ik meteen eventjes waarschijnlijk afkeuren. Maar Jan die zegt condooms.
2: Nee, dat is toch geen kledingstuk?
1: Dat dacht ik ook. Zo snel bij elk onderzoek gaat het dan meteen deze kant op. Ik ga het vanaf nu ook negeren. Ik ga het niet meer doen. Doe er niet meer aan mee.
2: Nee, maar het is inderdaad het is een kledingstuk.
1: Zo plat allemaal. Dat heeft toch allemaal niet nodig. Ik ga er niet meer in mee. Nou, kunnen we afvinken? Wat? Ja. Dat is toch zo? Waarom moet dat nou weer altijd weer? Ja, toch? Nog één keer het onderzoek.
2: Ja, dit kledingstuk wordt het vaakst cadeau gedaan in de verkeerde maat.
1: Zo is het. Later deze middag het antwoord. Door met de vierde middagboost. Patrick heeft zijn verzoekje gezellig ingesproken.
3: Hey Joe, ook misschien een ontiegelijk leuk nummertje. Bob Marley, Jammin. Wat dacht je daarvan? Dat geeft

0: bericht gekregen van Sarah via de app van Joe. Hallo Sarah.
1: Hoi.
0: Hallo, welkom in de show.
1: Ja, dankjewel.
0: Nummer wat je heel graag wil horen voor wat extra energie. Dat heeft denk ik ook een hele bijzondere betekenis voor je. Vertel.
1: Ja, de vraag kwam om een nummer aan te vragen. En dat was voor mij heel simpel. Want wij kregen deze afgelopen week de sleutel van ons eerste appartementje.
0: Ja, wat
1: dus,
0: leuk.
1: Dat was helemaal perfect.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: En is het helemaal naar jullie zin?
1: Bijna. We zijn hard aan het werk.
0: Ja.
1: En deze week gaan we er als het goed is in. Dus,
0: wat moest er nog gebeuren?
1: Dan moet het altijd teksten, alles in elkaar zetten.
0: Teksten?
1: Ja, ja.
0: Wat dat is
1: dat? Brabants kwam ik achter.
0: Wat is dat?
1: Sauzen, de muren verven.
0: Oh, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Teksten. Oh, dat is de eerste keer dat ik die
1: hoor. Ja, zo noemen wij dat, ja.
0: Ja, ik begrijp het. Of wat anders, nu. Begrijp het nu. Sarah, ja. Ik wens je daar natuurlijk nog heel veel succes mee. En wat een paleisje zal dat worden. En ja,
1: ja
0: daar hoort
1: wel
0: natuurlijk maar één nummer bij. Namelijk...
1: Our House van Mattis.
0: Our House. Texan, ken jij het, Jeroen? Jij komt ook uit de regionen.
2: Ik had het wel eens gehoord, ja.
0: Ja, Texan?
2: Ja, ja, maar wij zijn de saus. Laat gewoon.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja. Nou, ik kom uit Zeeland, ligt naast Brabant. Je zou zeggen dat je dat dan wel een beetje meekrijgt zo in het zuid van het land. Maar
2: nee,
0: Texan.
2: Hoe noem je het in Zeeland dan?
0: Gewoon, weet ik niet. Gewoon verven.
2: Ja, niet Texan.
0: Niet Texan. Nooit gehoord.
2: Madness!

0: voor tijdens het teksten. Of klotsen komt ook binnen.
1: Klotsen. Limburgs?
0: Ik heb deze woorden voor gewoon een muurtje verf heb ik nog nooit gehoord. Teksten, klotsen.
1: Sauzen.
0: Ja, sauzen vind ik zo'n raar woord om een muur te verven. Ja. Ik vind sauzen, vind ik... Ja, ik weet het niet.
1: Beetje ranzig, hè?
0: Ja, alsof je het met mayonaise doet. Zie ik dan toch voor me. Ik weet het niet.
1: Nee,
0: daar heb ik ook niks voor. Ik verf gewoon een muurtje. Ja. Je hebt ook mensen die zeggen dat ze muurtjes schilderen. Dan wordt het heel creatief natuurlijk. Hè. Dan krijg je een soort van vergezicht of dat.
1: Handtekening wel.
0: Ja, precies, ja. Nou goed, wat je ook aan het doen was... Mendes was er voor je en Our House. Om 16:45 speel ik hier in de middagshow altijd de Alpha Battle. Vertel je zo van welke letter je speelt. En vervolgens ga ik in 30 seconden tijd zoveel mogelijk categorieën op je afvuren. En dan moet je iets bij noemen dat met die letter begint. Wie aan het einde van de week de hoogste score heeft, wint 1000 euro. Vorige week was Merel dat. Zij behaalde op maandag 7 goede antwoorden. En ze heeft nog even een berichtje gestuurd. Luister even mee.
2: Hier nog even een spraakberichtje. Ik ben echt super blij en trots op mezelf dat ik heb gewonnen. Echt nogmaals, hartstikke tof. Bedankt. En ik ga er lekker van genieten. Groetjes. Doei doei.
0: Spel om 16:45 een nieuwe ronde. Pak de app van Joe alvast bij als je wilt aanmelden. En Michael Sembello hoor je ook zo.
3: Lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Wat zeg ik?
4: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
5: e-boekhouden.nl. Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
11: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
16: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
15: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
17: Ah, hier kan het.
15: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
18: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
19: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
18: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
20: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
1: Dit is het.
21: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
22: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
23: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
24: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
25: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
26: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
27: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
28: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
29: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
30: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
31: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
32: Download de app en start met Vint.
33: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
34: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
0: Het is zonnig met 21 graden. Morgen start mistig, maar daarna meer ruimte voor de zon met ook 21 graden. Jeroen Latijnhouwers.
35: Kai Merks.
0: We gaan het zo uiteraard hebben over nieuws van vandaag. Dat heeft in het geval waar we het zo over gaan hebben te maken met telefoons. Mm-hmm. En wat we ook gaan horen is dat jij daar zelf research voor hebt gedaan.
35: De onderste steen is bovengekomen.
0: Oh!
36: Dit is Joe met Kai Merks.
0: Ah, absoluut. Field research heb jij gedaan. Hoi, over 4 minuten naar Michael Cimbello en Maniac.

0: Jojo en Maniac. Je hoort The Outfield over een paar minuten. Your Love. Maar eerst even, Jeroen Latijnhouwers, even over het nieuws van vandaag. Was een hoop aan de hand.
1: Een hoop aan de hand. Spannende dag voor bijvoorbeeld veel restaurants. Hè. Wel of geen Michelinster erbij. Misschien wel eentje eraf. Ook een spannende dag voor klanten. Van boodschappen bezorgen flink. Want hun gehackte klantgegevens worden te koop aangeboden. Maar ja. Helemaal spannende tijden voor veel scholieren. Want het kabinet wil vanaf 1 januari aanstaande mobieltjes helemaal verbieden op scholen. Dus niet alleen in de klas, zoals op veel scholen nu. Nee, ook in de pauze, ook in de aula, ook op het schoolplein. Gewoon geen mobieltjes meer. Allemaal natuurlijk om onze kinderen digitaal beter te beschermen. En sowieso, mobieltjes op school leiden af van het schoolwerk. Is een advies. Het is nog geen verplichting, maar het kabinet gaat overleggen met de onderwijsbonden. En die zijn het al vaker eens geworden. Dus dit gaat waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk wel door, dat er een totaalverbod komt van mobieltjes op scholen.
2: Okay.
1: De onderwijsbond die is blij met het plan. Ziet zelfs een romantisch beeld opdoemen bij zo'n eventueel totaalverbod van mobieltjes.
3: Mm-hmm. Dat zorgt voor ontzettend veel rust. En ook dat er in de pauze veel meer sociale interactie is tussen de leerlingen. Dat het weer ouderwets gezellig is in de pauze.
2: Nou, ja, precies, ja. En nou is het zo, en dat vind ik erg leuk in deze. Jij hebt 2 tienerkinderen thuis.
1: Ja.
2: Kijk, mijn kinderen zijn 4 en 2. Mobiele telefoon, ja, ze spelen er wel eens mee natuurlijk, maar het komt nog niet in de buurt. Maar bijvoorbeeld jouw zoon, dat is Jack, Jeroen, die is 13 jaar, zit op de HAVO.
1: Ja.
2: En jij hebt research gedaan.
1: Zeker.
2: Jij hebt bij hem eens even gevraagd van hoe gaat dat dan bij jou op school? En dat vind ik erg leuk om te horen. Laten we daar even naar luisteren. Jouw eerste vraag was, hoe gaat dat bij jou op school met telefoons? En dit is het antwoord.
4: Nou, we mogen niet in de klas of thuis pauze op ons mobiel. We moeten hem thuis laten of we moeten hem in ons kluisje leggen. Maar je mag bijvoorbeeld wel buiten op het schoolplein. Op je telefoon.
1: Want er is nu een plan van het kabinet om zeg maar de telefoon op school helemaal te verbieden. Had je dat gehoord al?
4: Nee.
1: Wat vind je daarvan?
4: Stom. Ja, ik bedoel, je moet toch wel even soms een beetje de vrijheid krijgen in de pauze om zelf even op je telefoon te gaan om dingen te kijken of te doen.
1: Wat voor dingetjes?
4: Nou, gewoon even een filmpje kijken of zo.
1: Ah, zo ja. Wat het kabinet ook zegt, is van ja, weet je wel, als iedereen, als gewoon telefoons verboden worden op school, je mag ze niet meer meenemen, ook op het schoolplein niet, dan gaat iedereen, zeg maar alle kinderen, gaan dan weer, zoals vroeger, gewoon gezellig met elkaar spelen. Klopt dat?
4: Ja, we praten wel meer, zeg maar mensen nemen toch een laptop mee waarop ze dan TikTok kunnen kijken of zo. Dat mag dan weer wel, dat mag wel.
1: Mag dat?
4: Weet ik niet. Ik bedoel, de docenten doen er niks tegen, dus.
1: Wordt er eigenlijk wel gecontroleerd op school? Of je niet stiekem in school zeg maar, kijkt op je telefoon?
4: Ja, daar kijk ze heel streng naar.
1: En als je betrapt wordt?
4: Dan moet je je telefoon inleveren en dan moet je het 8 uur om ophalen. Ook al heb je dan geen les, dan moet je hem dan pas ophalen.
1: Is jou dat wel eens overkomen, of niet?
4: Nee, nog nooit.
1: Dat is mijn zoon, hè?
4: Nog niet.
1: Die zorgt wel voor dat hij niet gepakt wordt. Ja. Oké, nou weet ik precies hoe het zit. Dankjewel, liefje. Ja. Moet jij nog leren, of niet?
4: Ja, moet ik zo doen.
1: Oh ja, voor volgende week, hè? En ga je straks ook gamen daarna, of lukt dat
4: ja,
1: niet vandaag?
4: Ja, zeker. Daar heb ik zin in.
1: Oké. Dankjewel, hè.
4: Alsjeblieft.
1: Tot straks, jongen. Doei.
2: Nou, wat een leuk applaus voor Jack Latijn.
1: Nou,
2: Jack,
1: leuk.
2: Ja, heeft hij goed gedaan. Wordt hij thuis ook zo ondervraagd als hij van school komt? En wat heb je vandaag gedaan op school? En waarom? Vond je dat leuk? En hoezo dan? Letten ze erop?
1: Ja, dat niet dan. Nou, dat komt nog wel.
2: Oh. Hartstikke mooi. En het is ook leuk om te horen, of leuk om te horen, geinig om te horen, dat dus heel veel leerlingen zoiets hebben van, oké, die telefoons, die gaan dan blijkbaar weg. Dan neem ik gewoon mijn laptop mee. Want een laptop is in principe geen telefoon.
1: Yes, zo werkt
2: mooi,
1: het.
2: Mooi, hè?
1: Blijkbaar.
2: Oh, ja, leuk. Elke dag speel ik de alfabet om 16:15. Waarbij 1 iemand deze week 1000 euro wint. Als je mee wilt spelen, mag je je naam sturen in een bericht met de app van Joe. We spelen over 5 minuutjes.

0: Cars Without You, Deep Blue Something over een paar minuten. De Alpha Battle. De nieuwe ronde van de Alpha Battle spelen we met Isabelle.
1: Ja, hallo.
0: Nou Isabelle, daar ben je. Met je, ja. Met je auto uit het jaar Kruik.
1: Ja, nou hij is ouder dan ik. Dus ja, ik moet nog even een keer vervangen worden, ja.
0: Dat is wat je zelf schreef bij je berichtje. Ik heb een auto uit het jaar Kruik. Ik vind het zo heerlijk als mensen dat gezegde gebruiken. Ja, gewoon heel oud toch?
1: Ja, ja, hij rammelt aan alle kanten. Ja, ik moet elke dag mee naar mijn werk. Dus ja,
0: ja, het is elke
1: keer vervangen worden.
0: Het is elke dag bidden dat je heel hard aankomt, kan ik me dan voorstellen. Wel, ja. Ja. En waar ben je dan naar op zoek? Wat voor iets zou het moeten zijn?
1: Nou, ja, ik zeg altijd maar gewoon een klein koekblikje.
0: Dus als maar rijdt.
1: Ja, precies, ja. Van A naar B.
0: Ja. Ja, ja, precies. Je bent van die categorie. Als het maar rijdt, maak je. En niet meer rammelt.
1: Ja, hij rammelt, ja.
0: Ja, maar als die...
1: Nee, hij rammelt niet. Ja,
0: nee, precies. Ja.
1: Rammelen,
0: ja, nee, nee, nee. Als je er een koopt die rammelt, hou op, zeg. Nee,
1: nee, nee. Nee.
0: Oké, okay, Isabel, je krijgt 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. En heb je op donderdagmiddag de hoogste score, dan win je 1000 euro. Omdat je meespeelt, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij. Mooi, hè?
1: Dank jullie wel.
0: Hoeveel antwoorden hoop je te geven?
1: Nou, ik hoop 10.
0: 10?
1: Ja, ja, kijk...
0: Nee, prima, prima.
1: Ja, ja, okay.
0: Ja, laten we voor 10 gaan.
1: Ja,
0: dat zou fantastisch zijn.
1: Ja.
0: Je mag gaan spelen met de letter T van toeter.
1: Oké.
0: Klaar voor?
1: Ja.
0: 30 seconden vanaf nu, succes. Een spel.
1: Oh, pas.
0: Noem iets.
1: Kan ik passen? Tikkertje.
0: Een drankje. Een drankje met de T.
1: Oh, wat erg dit.
0: Maar zeg iets, zeg iets.
1: Ja, ik heb geen idee.
0: Al zeg je koffie.
1: Ja, koffie. Nee, ik weet het echt niet. Oh, wat vind ik dit nou erg.
0: Isabelle, ik zei het letterlijk. Een drankje met een T.
1: Oh, T. Oh, wat erg vind ik dit. Oh, ik kan mezelf
0: even
1: op mijn kop slaan.
0: Oh. Ja, weet je wat, we doen hem opnieuw. We doen hem opnieuw. Nee, dat kan niet, helaas. Nee,
1: oh,
0: dat kan
1: jammer,
0: niet. Hé, Isabelle, waar ging het nou toch mis?
1: Ja, de spanning. Ik denk de spanning.
0: Stond iemand je af te leiden?
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee?
1: Ik denk dat dat juist het probleem is. Ik zit hier met mijn eentje op de bank en dan zit ik helemaal met spanning. Maar ja, hè,
0: nou, ja. Geprobeerd. Dat is het minste wat je kan zeggen. Nou, spel was goed. Tikkertje en als drankje had je thee kunnen zeggen. Ja, verder zijn we niet gekomen. Ik zie hier één goed antwoord. Ik vrees dat het niet genoeg is voor die 1000 euro, Isabel.
1: Nee,
0: ik denk het ook niet.
1: Nee, nou ja.
0: Toch dank voor het meespelen. Je krijgt nog een staatslot.
1: Ja. Nou, je weet het niet, hè, wat eruit komt. Misschien kan ik daar wel een auto van kopen.
0: Precies, je weet het nooit, je weet het nooit. Als je denkt, ik kan meer dan één goed antwoord geven, dan mag je jezelf melden in een bericht met de app van Joe. Morgenmiddag, 16:45, een nieuwe ronde van de Alpha Battle voor 1000 euro. Deep Blue Something hoor je nu bij Joe. Breakfast at...

En Lenny, ik kan minstens 2 goede antwoorden geven, wordt er gezegd. Ik kan hier overheen. Nou ja, iedereen voelt zich enorm gesterkt. Het gebeurt niet vaak. 1 goed antwoord bij de Alpha Battle. Toch ook niet de slechtste score tot nu toe. Dat is een kleine troost voor Isabel. Want 9 maart hadden we 0 goede antwoorden. Dat was van Noah. Die scoorde 0 goede antwoorden. Ja, maar goed. Isabel staat nu dus bovenaan naar deze eerste ronde met 1 goed antwoord. Wil je kans maken op die 1000 euro? Zorg dan dat je morgen weer luistert om 16:45. Hoogste score aan het einde van de week, 1000 euro dus. Soms kom je online in een soort algoritme terecht waar je niet meer uitkomt. Dat is bij mij aan de hand. Ik zit in een algoritme. Het is zo flauw, het is zo knullig, maar toch ook ontzettend grappig. Ik neem je daarna het nieuws van 5 uur even in mee, want ik weet zeker, dit ga je ook grappig vinden. Het gaat in ieder geval voor een glimlach op je gezicht toveren. En misschien krijg je het vanavond ook wel in je eigen tijdlijn te zien.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn voordeel?
2: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
3: Slecht plan.
2: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
4: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
6: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
9: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
10: Langer mee doen is goedkoper.
9: Zeker, kwaliteit rendeert.
11: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
12: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
14: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
15: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
16: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Oktober vloerenmaand. Nu 15% korting op vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl. Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
17: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou.

0: Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
2: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
5: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
6: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Dit is Joe. Phil Collins. Na het nieuws van 5 uur, Jeroen Latijnhouwers.
10: Goedemiddag. Het was de afgelopen maanden rustiger dan normaal in de winkelstraten. Vooral in de grote steden gingen mensen minder shoppen. En dat komt allemaal door de hete zomer, blijkt uit onderzoek. Volgens onderzoekers zoeken mensen dan liever verkoeling aan het strand of in de tuin onder de parasol. Ruim een jaar celstraf voor een man van 42. Hij stalkte jarenlang zijn ex-vriendin. Hij belde haar om de haverklap en plaatste berichten over haar op social media. Naast de celstraf krijgt de man ook een contactverbod. Vanaf vandaag rijdt hij weer een trein tussen Groningen en het Duitse Leer. Het traject lag er bijna 11 jaar uit, nadat destijds een vrachtschip tegen de spoorbrug bij Leer voer. Mede door diverse vertragingen heeft de bouw van de nieuwe brug zo lang geduurd. En tot slot, sport, Formule 1 en wielrennen tegelijkertijd. Komend weekend is de Grand Prix van Singapore. En Formule 1-coureur Valtteri Bottas is al die kant op. Hij vertrok gisteren direct naar de Grand Prix in Maleisië en hij vertrok op zijn racefiets. Bottas is namelijk een groot fietsfanaat. Het is een fietstocht, tochtje misschien van 320 kilometer... maar Bottas heeft even de tijd. De eerste vrije training in Singapore is pas vrijdagochtend. Het weer van Bijenraden. Het is een zonnige middag. Prima fietsweer. Het is zo'n 19 graden. Morgen begint mistig, daarna zon en wat wolken. In het noorden kans op regen. En morgen wordt het hartstikke lekker. 21 graden.
11: Wat fantastisch. Ik zat ook nog heel eventjes buiten, zo rond 4:15. En ik moest er natuurlijk naar binnen, want de show ging beginnen. En toen dacht ik toch, oh, wat zit ik hier nog lekker.
10: Heerlijk.
11: Want later deze week is het wel echt klaar, geloof ik, toch?
10: Ja, vanaf donderdag. Woensdagmiddag slaat het om. Het is een overgangsdagje. Vanaf donderdag 14 graden en met regelmaat een regenbui.
11: Kijk, is meteen weer afgelopen.
12: Dit is Joe met Kai Merks.
11: Ja. Ik ben terechtgekomen in een algoritme. Dat wil ik niet voor mezelf houden. Dat wil ik heel graag met je delen. Hoor je over 5 minuutjes.

0: Shoba Joe got here, Duran Duran, An Ordinary World. Je hoort Barry White over een paar minuutjes. Let the music play. Maar eerst toch heel even over Bottas, Jeroen. Ja. Wat jij nou net vertelde in het nieuws van 5 uur.
1: Leuk, hè?
0: Jeetje. Nou, leuk. Ik weet niet of het leuk is.
1: Terwijl, dus hij gaat. Bottas.
0: Hij is onderweg. Ja, vertel. Ja. Hij is onderweg.
1: Ja, hij is onderweg. Gisteren was de Grand Prix in Maleisië. En vrijwel daarna is hij vertrokken. Valtteri Bottas, Formule 1-coureur. En niet met de auto, niet met het vliegtuig. Nee, hij denkt, ik pak de racefiets. Hij is echt een fietsfanaat. Zijn vriendin is professioneel fietser, wielrenster. En hij dacht, nou, ik stap die fiets op 320 kilometer. En dan ga ik het komend weekend in Singapore een stukje hard rijden.
0: Dan ga ik dan weer even harder. Maar heel even, stel je allemaal even voor dat je nu begint aan een fietstocht van 320 kilometer. Ja. Je wordt toch niet goed?
1: Ja, maar als je op een zondag vertrekt. Ja. Nee, maar serieus. En je moet,
0: ja, hij zal er wel zijn. Hij zal er wel komen. Ja. Maar gewoon de zin. Je kunt ook van vandaag tot donderdag nog heel veel andere dingen doen. Ja. In plaats van je aanbijen rijden op een racefiets.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, ja, maar hij is het wel wel grappig. Want dit zijn van die dingen ja, die je niet vaak ziet.
0: Nee, natuurlijk niet. Want is het nou zo gek om dat te gaan doen? Natuurlijk zie je dit niet vaak.
1: Nee, maar de een gaat met een privévliegtuig. Of de ander pakt een helikopter. Of die gaat eerst even terug naar Monaco, waar hij eigenlijk woont. En komt dan terug. Nee, hij pakt de fiets.
0: Ik vind dat je hier heel licht over gaat. Over een fietstocht van 320 kilometer.
1: Ja, maar daar kun je een paar dagen over doen. Hij zal wel een paar centen hebben om een sterrenhotel.
0: Ja, natuurlijk. Maar je moet toch ook nog eventjes gewoon even wat energie hebben om daarna weer die raceauto in te stappen.
1: Ja, maar kijk, het is niet dat hij 300 per uur rijdt op die racefiets. Nee, dat doet hij in die Formule 1 auto. Dat doet hij niet met de fiets.
0: Dan zou die er zo zijn natuurlijk.
1: Ja, maar, hand om de rij.
0: Ja, precies. Dan een uurtje.
1: Ja.
0: Nou, ik vind het knap. Ik hou ervan om soms even lekker doelloos te scrollen op mijn telefoon. Soms kom je iets tegen waar je gewoon echt heel hard om moet lachen. De meest knullige en simpele dingen. Ik kwam dus dit tegen. Dit is helemaal in. Bekende kinderliedjes die worden gezongen door iconische artiesten. Dus bijvoorbeeld hier Michael Jackson, die zingt Pieter Post. Luistert u even.

0: Ik vind het ook leuk. Zie je Nathalie ook zitten van het nieuws. Vind je het leuk, Nathalie? Wat zeg je?
1: Ik vind het fantastisch.
0: Ja, ik vind het fantastisch. Ja, ik vind het echt fantastisch. Er is er nog eentje. Deze is ook erg leuk. Dit is Oasis. Oasis zingt Baby Shark.

0: Dat is Oasis, dat is Oasis.
1: Ja,
0: er kwam een bericht op binnen van Ananias. Die zegt, hey, hoe zou jouw jingle klinken, ingezongen door bijvoorbeeld Vader Abraham? Dus dat muziekje wat we elke middag hebben van het einde van de middag en de radio staat aan, dat. Hoe zou dat klinken als Vader Abraham het zingt? We hebben het even uitgeprobeerd. Of het was iemand. Ik heb het zelf nog niet gehoord. Zullen we even luisteren?
1: Ja.
0: Dan klinkt het.
1: Ja.
0: Dan.
1: Dit.
0: Ja,
1: klinkt nog hetzelfde.
0: Dit klinkt nog hetzelfde. Hier is nog niks Vader Abrahams aan. Of misschien ook

0: Fala, amor.
1: It is the Miracle Show.
0: Oké, van Abraham.
2: Nee, niet helemaal, maar het klonk wel leuk.
0: Ik dacht wel, dit kan leuker. Met misschien nog meer bekendere stemmen. Kan ik je laten horen over 3 minuten.

0: Barry White, Bad Joe hier in de middagshow. Let the music play. Ja, ik zit dus helemaal in een nieuwe online trend. Of ja, ik heb het zelf gebombardeerd tot nieuwe online trend. Ik weet helemaal niet of het zo is. Bij mij is het een nieuwe online trend, omdat ik helemaal gevangen zit in die tunnel, in dat algoritme. Het zijn echt grote artiesten die kinderliedjes zingen. Bijvoorbeeld Oasis die Baby Shark zingt. Ik zal hem nog even laten horen, vind ik toch het leukste. Ja, echt Oasis. Wat grappig. Ja, zo kom ik mijn dagen dus door als ik hier niet zit. Maar goed, ik zag een bericht binnenkomen in de app van Joe. Dat was van Ananias. Die zegt, ja, hoe zou jouw jingle klinken als die is ingezongen door vader Abraham? Hebben we net even een klein stukje gehoord. Ja, ik weet niet of ik helemaal vader Abraham erin herken. Ik vond meer een beetje Mark Rutte of zo. Hmm? Dat dacht ik.
1: Het was niet helemaal vader Abraham, maar het klonk heel leuk om een andere stem te horen. Maar ik ben wel heel benieuwd. Hoe dat is.
0: Het had jou niet uitgemaakt welke stem het was. Gewoon een leuke andere stem.
1: Nou,
0: ik heb wel een beetje even zitten experimenteren. Ik ga het liedje gewoon draaien. Mm-hmm. Beginnen we toch met die vader Abraham. We hebben even een paar andere dingen geprobeerd. Nog. Beginnen we met wat begrepen wordt als vader Abraham.
2: Het einde van de middag en je radio staat aan. Nog even wat ontspannen op de snelste.
0: Oké, Eva Jinek.

0: Lighthouse Family bij Joe. En hi.
1: Vind je een leuke plaat?
0: Vind ik echt een heel leuk liedje.
1: Ja, ik ook.
0: Het past helemaal een beetje bij dit herfstige weertje. Of althans, het is 21 graden, het is hoogzomer. Maar ik bedoel gewoon meer bij, je ziet wel al blaadjes vallen. Ik was vanmiddag nog even in een bos met Siem, met onze kleinste. Ja, dat is heerlijk om daar nog even rond te lopen. Even toch een enigszins al frissig neusje halen.
1: Ja.
0: Lekker toch?
1: Nou, de ochtenden zijn sowieso fris.
0: Dat klopt.
1: Dus dat is...
0: Dat klopt. Ochtenden zijn fris.
1: Blij dat ze zijn groen. Goed. Ja. Zometeen in het nieuws.
0: Ja, alsjeblieft, kom even door met het nieuws. Nachten zijn ook weer fris. Nou goed, het nieuws.
1: Je hebt een winterdek met op.
0: Ja, kom dan met dat nieuws. Wat zit erin zo?
1: Het is vandaag de eerste maandag van de maand. Lekkere koele ochtenden ook. De eerste maandag van de maand is traditioneel om 12 uur het testen van het luchtalarm. Iets wat niet fout zou kunnen gaan, zou je denken. Maar vandaag toch wel.
0: En joei loei is in de nieuws. Hoor je over een paar minuten.
2: Wow. Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Het is vandaag Biomaandag tijdens de Week van Ons Eten. Kies jij al één dag in de week voor biologisch? Ontdek in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Het is vandaag Biomaandag, tijdens de Week van Ons Eten.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: Schat, je hoeft niet te huilen.
10: Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
11: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
10: Ah, dat lucht op.
12: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op

0: feestje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl

0: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, come extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
2: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
1: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
3: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
5: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
6: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
5: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.

0: Lowe's.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Gooi de kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat.

0: Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het aller goedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
0: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
4: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Het is zonnig met 21 graden. Morgen start mistig, daarna meer ruimte voor de zon. En ook 21 graden. Huey Lewis en de nieuws, na het nieuws van 5:30. Jeroen Latijnhouwers.
10: Goedemiddag, ik begin met de Michelinsterren voor restaurants. Die zijn vanmiddag weer uitgedeeld. Ons land heeft er 9 sterrenrestaurants bijgekregen. 2 restaurants zijn zelfs van geen ster meteen naar 2 sterren gegaan. En het enige Nederlandse restaurant met 3 sterren is nog steeds de Libreien in Zwolle. In totaal, om het maar even af te ronden met al die sterren, hebben 119 restaurants nu 1 of meerdere sterren.
11: Eet smakelijk.
10: Er komen flinke bezuinigingen aan bij Transavia, schrijft de Telegraaf. Komt doordat er steeds meer concurrentie is en door de kosten die maar blijven stijgen. Hoe Transavia wil gaan bezuinigen is nog niet bekend. En het is vandaag 5 oktober, de eerste maandag van de maand. En dat betekent standaard om 12:00 PM.
11: Ja, natuurlijk.
10: Het testen van het luchtalarm.
11: Absoluut.
10: Maar op meerdere plekken in ons land was het om 12:00 PM stil. Onder andere in de 26 gemeenten in de veiligheidsregio Utrecht. Oorzaak onbekend. In de veiligheidsregio Gooi en Veststreek ging het alarm wel af. Maar 2 minuten later...
11: Oh. Ja,
10: ja. Ja. Daar moet namelijk handmatig op een knop worden gedrukt. Maar de alarmcentrale was om 12:00 te druk met 112-meldingen. Dus daarom 2 minuten later. En in Flevoland was het eigenlijk hetzelfde verhaal. Daar hadden ze ook vertraging, maar liefst 7 minuten.
11: Ik heb hem vandaag ook niet gehoord, moet ik zeggen. Wow. Ik heb hem niet gehoord. Nee, ik heb het helemaal niet meegekregen. Maar ik heb het idee, als ik dit zo hoor... 2 minuten later, 7 minuten later... de mate van urgentie is er wel een beetje van af... van het luchtalarm, of niet?
10: Ja, het was echt een... in dit geval, zeg maar, die alarmcentrale... moet het dus echt met de hand doen. Dat kan moderne, maar blijkbaar niet. En als er dan inderdaad te veel 112-meldingen zijn... dat daar een ambulance, politie, brandweer ergens naartoe...
11: Dan gaat dat even voor, natuurlijk.
10: Ja, maar ja, het was behoorlijk veel, inderdaad. Want collega Edwin Noorlander, die was een ommetje te maken... rond 12, die hoorde ook vertraging.
11: Oh, die hoorde ook
10: vertraging. Die keek in de klok en denk, hey.
11: Nou ja. Maar er was sowieso sprake van dat dit zou worden afgeschaft, toch? Een tijd geleden.
10: Over een tijdje, ja, dat is nog niet rond. Maar omdat we allemaal een mobiele telefoon hebben... is het makkelijk om mensen daarop te bereiken. Dus over een tijdje...
11: Ja,
10: zou dat kunnen gebeuren, maar er is nog geen knoop over doorgehakt.
11: We zitten eigenlijk in een soort van cooling down fase.
10: Ja.
11: We doen het nu ongeveer een paar minuten later. 2 minuten later, 7 minuten later. Om een duur hoort het gewoon niet meer. Dan denk je, nou, het is helemaal weggegaan.
10: Oh,
11: dat, ja.
10: Dat is waar, hier wel heel laat vandaag.
11: Dat was die van mij in de buurt nog waarschijnlijk.
12: Ja. Dit is Joe met Kai Merks.
11: Hey, er is vandaag iets gebeurd waar we een half jaar geleden echt nog helemaal panisch over waren. Maar ja, we zijn niet meer zo in onder de indruk, lijkt het wel. Dank je zo.

0: Tina Turner en David Bowie tonight.
1: Ben je klaar?
0: Nee, ik was nog even iets aan het opschrijven. Maar ik heb het opgeschreven, we kunnen door. Oh. Het duurde net even wat te kort, die tonight. Ik had net geen tijd genoeg. Eventjes terug naar het volgende. Want weet je dit nog? Begin dit jaar was er een datalek bij Odido. En heel het land was in rep en roer. Want er lagen duizenden gegevens op straat. Maar dat leek nog maar het topje van de ijsberg. Want in de maanden daarna volgde echt het, of weken zelfs, het ene na het andere bedrijf. Rituals, Bol.com, Booking, Basic Fit. En vandaag is hij er weer. De hack van de dag. De hack van de dag. Juist. Het gaat om Flink. Flink is getroffen door een datalek en alle gegevens worden ook nog eens te koop aangeboden.
1: Ja, Flink is dus de boodschappenservice inderdaad. Nou, wat is gestolen? Onder andere gegevens van medewerkers en van klanten. Gaat dan over woonadres, telefoonnummer, e-mailadres en de hoogte van het bedrag van de laatste bestelling. Ook dat hebben ze dan gestolen. Ja. Geen nood, zou je bijna kunnen zeggen. Want die hackers hebben gezegd, joh, voor een tientje kan je er zelf voor zorgen dat jouw gegevens niet op het dark web komen.
0: En hebben ze iedereen dan even opgebeld om dat mede te delen?
1: Via een vast mailadres hebben ze inderdaad een mailtje gestuurd.
0: Oh, okay.
1: Maar het is na te kijken, is er geld overgemaakt? Hebben mensen dat gedaan? Tot nu toe heeft nog niemand een tientje betaald, zeg maar, om die gegevens van het dark web te houden.
0: Maar dit is wel even een nieuwe stap in het hacken. Dat de klanten zelf worden benaderd van, goh, als je me een tientje betaalt, dan heb je gegevens. Terwijl, ik heb toen even kunnen kijken, toen met die hack van, wat was dat? Booking, geloof ik? Of
1: Odido.
0: Odido. Ik sta sinds 2012 sta ik met al mijn gegevens op het dark web. Kon je toen vinden, via zo'n site, kon je zien waar je allemaal op stond en zo. Dus ja, ik denk, ja, weet je, dat staat er toch allemaal al op. Je kunt het allemaal al vinden.
1: Ja.
0: Maar, er is ook beterschap, want jij ging als echte journalist even de site checken van GoFlink.com. Ja. En jij moest een schuifje naar rechts zetten voor je de site op kon.
1: Ja.
0: En moest helemaal gaan schuiven.
1: Ja, dus ik moest dat precies, zeg maar. Dus een,
0: ja, precies. Kom heel nauw.
1: Precies naar. Ja, nee, heel serieus. Nou. Want ik had, de eerste keer ging die goed. Toen stond ik er half op dat andere blokje, zeg maar. Dus moest ik opnieuw doen. Kreeg een tweede kans. Nou, goed, weet je, dat krijg je zelden. Dus die heb ik maar gepakt, die tweede kans.
0: Ja, zeker.
1: Om een eerste indruk te maken. En dus ik ben binnen.
0: Toen was je op de site?
1: Ik was op de site. Maar toen vroeg ik aan jou.
0: Ja, ik hoefde geen schuifje naar rechts te doen.
1: Nee, dus.
0: Nee, maar kijk, dan beginnen ze nu een beetje streng te doen op data en op privacy en beveiliging. Maar dat is te laat.
1: Ja.
0: Dus het is camera's ophangen na een inbraak. Het is drempels leggen na een ongeluk. Het is poetsen na een gaatje bij de tandarts. Dat is eigenlijk wat ze nu gaan doen.
1: De put dempen nadat de koe verdronken is.
0: Ja, absoluut.
2: De hack van de dag.
3: Laat je niet hack maken.
0: Nou goed.

0: Slim bij Joe en Flink. Al je gegevens weer op straat. Flink, flink, flink. En de grote vraag is natuurlijk ook... stel je koopt je gegevens terug voor een tientje. Komen ze dan thuis bezorgen? Dat is natuurlijk de vraag. Daar wordt dan weer niks over gezegd.
1: Nee.
0: Onderzoek van vandaag. Dit kledingstuk wordt het vaakst cadeau gedaan in de verkeerde maat. Welk cadeau zou dat kunnen zijn? Gaat even na in gedachten. We nemen zo even wat antwoorden door. En gaan we kijken of we dichter bij het antwoord kunnen komen. Over 4,5 minuten naar Elton John bij Joe en Circle of Life.

0: kan over van alles gaan. Er wordt natuurlijk een hele hoop onderzocht door de mensheid. En ik ben er altijd heel erg nieuwsgierig naar het geweten van de show. Jesse.
1: Ja, dit kledingstuk wordt het vaakst cadeau gedaan in de verkeerde maat.
0: Juist, want jij hebt het onderzoek meegenomen. Ik weet het antwoord niet, daar gaan we naar op zoek. Ik dacht, misschien zijn het wel sokken. Omdat, ja, je kunt lukraak sokken uit een bak pakken en misschien niet echt naar een maat kijken voor iemand. Of je weet het niet precies, maar je denkt, het is ongeveer dit. En dan heb je al snel de verkeerde maat te pakken natuurlijk. Sokken.
1: Het is niet sokken.
0: Mag ik ook nog even een ander antwoord in de groep gooien?
1: Oh.
0: Dat is een antwoord dat heel vaak binnenkomt. Namelijk lingerie.
1: Nee, is hem ook niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Ja, dat wordt ook heel vaak gedaan. Ik weet niet of het en masse cadeau wordt gedaan. Dat is natuurlijk een tweede. Maar dat kwam ook nog veel binnen. Dit kledingstuk wordt het vaakst cadeau gedaan in de verkeerde maat. Antwoord hoor je om 6:10. En Toto hoor je ook na het nieuws.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de Beef Rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
4: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
5: Honda, the power of dreams.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited, dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar €0,89. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei. Maak je huis mooier.
10: De Alphabetrol wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
11: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je een miljoen, dan krijg je een miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
12: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
13: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.

0: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
8: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
7: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
9: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
10: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
11: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
12: Ja.
11: En nu?
12: Domeinnamen kopen.
11: Voor je bedrijf?
12: Ja.
11: Welk bedrijf?
12: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
12: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
12: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
14: Dit is jouw Toto, na het nieuws van 6 uur, Jeroen Latijnhouwers.
15: Goedenavond. Voetbalclub NAC Breda is kwaad over een vuurwerkactie eergisteren rond de uitwedstrijd tegen Vitesse in het Gelderdome. Een NAC-supporter liet vuurwerk ontploffen in het toilet. Maar door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond. Er is inmiddels een verdachte opgepakt. Bedrijven die blijven de gevolgen merken van het overvolle stroomnet. De wachtlijst voor een aansluiting is opnieuw een stukje langer geworden. In totaal gaat het nu om 15.500 bedrijven die niet zijn aangesloten. Dat zijn er ruim 300 meer dan eind vorig jaar. Er wordt niet meer gezocht naar vermisten van de dodelijke overstromingen in Nepal. Die overstromingen waren eind augustus. Zeker 1500 mensen kwamen om. En duizenden mensen worden nog steeds vermist, onder wie 2 Nederlanders. En sporttennisser Daniil Medvedev is in de halve finale van de China Open gedisqualificeerd. In zijn duel met Novak Djokovic, waarin Medvedev achterstond, sloeg hij boos een bal richting het publiek. En daarbij werd een toeschouwer vol in zijn oog geraakt.
16: Oh, I hope he's okay, the gentleman. Still got his head down.
17: The chap is being taken out of the stadium, so we hope that he's okay. It's obviously caught him straight in that left eye of his.
15: Ja, Medvedev is dus gedisqualificeerd. Djokovic is daardoor door naar de finale. Het weer van Buienradar vanavond. In het noorden kans op regen en de zuiden kans op mist. Het koelt af naar 7 tot 14 graden. Morgen begint mistig, daarna zon en wat wolken. In het noorden kans op regen. En morgen opnieuw, net als vandaag, 21 graden.
14: Geweldig. Het onderzoek van vandaag.
18: Dit is Joe met Kai Merks.
14: Eerst de volgende. Dit kledingstuk wordt het vaakst cadeau gedaan, maar in de verkeerde maat. Antwoord alleen hier, over 6 minuten.

0: and My Life. Morgen hier over een paar minuten muziek van Prince, the most beautiful girl in the world. Maar eerst... Op zoek naar het antwoord op het onderzoek van vandaag. Het geweten van de show. Jesse, jij verzamelt die onderzoeken.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Oh, voor applaus.
1: Ja, ik zag het gebeuren.
0: Iemand wil ervoor applaudisseren en dat mag natuurlijk. Jij verzamelt die onderzoeken, jij neemt er elke dag eentje mee. Ik weet het antwoord niet.
1: Nee, niemand. Ik hou ze allemaal nog bij me. En dan ga je een beetje borrelen wat het zou kunnen zijn, hè?
0: Precies.
1: Ja, vandaag heeft het te maken met cadeaus. Want dit kledingstuk wordt het vaakst cadeau gedaan in de verkeerde maat.
0: Is al een keer gezegd, sokken, lingerie, dat is allemaal niet goed. Jeroen, jouw antwoord. Heb je een antwoord überhaupt?
2: Jij herkent het wellicht, een rompertje.
0: Ach, een rompertje.
2: Altijd verkeerde maat.
0: Het gaat sowieso snel met rompertjes, want eerst dat ze erin kunnen, zijn ze er alweer uitgegroeid. Ja. Zo snel gaat het eigenlijk. Een rompertje.
1: Is geen rompertje.
0: Oké, Daphne zegt een panty.
1: Nee, ook niet.
0: Geven we panties tegenwoordig weg als cadeau? Wacht even. Dit wordt het vaakst cadeau gedaan in de verkeerde maat. Een panty? Nee, maar een panty. Even hier, Brit, werk bij de middag. Wat kost een panty?
3: Ja, 2-3 euro.
0: Ja, je geeft toch geen panty als cadeau?
3: Ja, dat kun je toch wel zelf kopen?
0: Een raar cadeau.
3: Ja.
0: Dat is ook een raar cadeau.
3: Echt heel raar.
0: Als ik jou een panty geef voor je verjaardag, ben je dan blij? Of wat is je reactie dan?
3: Zeg
0: ik,
3: nou, bedankt.
2: Ja. Ja. Ja. Ja.
3: Ik kan er nog vanaf, een panty. Dan heb ik echt liever een zak snoep of zo.
0: Ja, zo, ja, nogal in de buidel getast.
3: Ja, zou dat maar verkosten.
0: Is dus niet goed. Jan die zegt babykleding. Ja, dat komt een beetje bij het rompertje, komt dat terecht. Niet goed. Diana.
4: Nou, mijn echte antwoord is toch schoenen.
0: Schoenen? Zo, dat is wel weer de andere kant van het spectrum. Schoenen.
1: Ja, even sneakertjes voor 130 euro. Nee, ja, ook geen schoenen.
0: Nee. Mirjam.
5: Adikai, ik denk dat het een pyjama is.
0: Een pyjama.
1: Ook geen pyjama.
0: Ik moet zeggen, de dingen die ik allemaal voorbij hoor komen, ik zou het niet per se allemaal als cadeau geven. Oh. Ja, misschien aan je kinderen.
1: Ja, of
0: een
1: van
0: pyjama.
1: Je
0: of van, ja, precies. Ja. Maar ja, als je ergens heen gaat, dan neem ik toch geen panty, een pyjama en schoenen mee. Dat zijn toch hele stomme cadeaus?
1: Ja?
0: Ja, natuurlijk.
1: Oh.
0: Oh, nou. Ik weet wat voor cadeaus jij geeft. Nee, laten we naar het antwoord gaan. Ik ben heel benieuwd wat het dan is.
1: Ja, het is nog niet voorbij gekomen. Het kledingstuk wat het vaakst cadeau wordt gegeven in de verkeerde maat, dat is... Dat zijn handschoenen.
0: Handschoenen!
1: Ja.
2: Dat wordt best vaak cadeau gegeven.
1: Ja, vooral in de winter, hè. Leuk, leuk.
0: Ja, vooral in de zomer zie je het minder, hè.
1: Dat zie je het minder.
0: In de zomer zie je minder dat er handschoenen cadeau worden gegeven. Dat is echt een winterding. Ja, ja, klopt, ja. Goede analyse.
1: Ja, en dat heeft ermee te maken dat handschoenen vooral heel erg moeilijk zijn om op maat te gokken. Want je handschoenmaat hakt niet af van, ja, bijvoorbeeld hoe groot iemand is, maar vooral van je handomtrek. Dus het kan best zijn, je hebt ook heel veel mensen die in omvang heel groot zijn, maar die hebben dan hele kleine handjes of zo. Dus je weet het ook allemaal niet van elkaar.
0: Nee.
1: Je hebt niet echt hele goede L, M, dat soort dingen. Je weet niet wat dat is, dus handschoenen.
0: Och, nou, jij weet wel van wanten, zeg. Ongelooflijk.
1: Leuk.

0: stukje rap van Joe. Ha! Ik had het goed. Van harte gefeliciteerd, Jeffrey.
1: Oh, ja.
0: Je wint niks.
1: Oh.
0: Ja, nou ja, zo gaat het.
1: Wat een spel.
0: Ja, kan niet altijd natuurlijk prijs zijn. Het onderzoek voor morgen alvast.
2: Ja, 25% van de mensen wil dit zo snel mogelijk vernieuwen als ze in een nieuw huis trekken.
0: Het antwoord morgenavond.

0: In de middagshow Major Tom. Hey, wat ik nou allemaal heb gelezen over Queen.
1: Queen.
0: En dan meer bepaald over Brian May. Want er is slecht nieuws voor de fans. Brian doet zijn achternaam geen eer aan, zou je kunnen zeggen. Want hij heeft een streep gezet door nieuwe tournees van Queen. Dus Brian gaat niet mee.
2: Met die Adam Lambert als zanger.
0: Dat denk ik, maar hij gaat niet mee.
2: Nee.
0: Want dat heeft hij verteld in de Times. Hij vroeg namelijk, ja, allemaal leuk en aardig, maar ik wil tussendoor wil ik wel een paar dagen naar huis. En dan kom ik wel weer terug.
2: Ja.
0: En toen zei hij, ja, maar daar is geen ruimte voor in het tourschema. En toen zei hij, dat is ook goed, maar dan gaat Brian niet mee.
2: Als Queen speelt, gaat Brian mee.
0: Ja, nou, precies.
2: Tot voor kort.
0: Dat zou je zeggen, maar dat is dus tot voor kort.
2: Het is alleen de drummer nog over.
0: Dus dat, dus wordt wel een heel zielig zooitje op deze manier natuurlijk.
2: Heb je Adam Lambert, de fantastische vervanger van Freddie.
0: Absoluut.
2: En de drummer.
0: Staat hij een beetje op een drum mee te zingen uiteindelijk.
2: Ja.
0: Nou ja, goed. Wie wel meegaat in plaats van Brian, dat is nog niet bekend. Dus die zoektocht is nog, dus ik weet niet of jij iets te doen hebt. Voor een toneetje met Queen.
2: Is het heel belangrijk dat je gitaar kan spelen?
0: En dan blijft dit over eigenlijk.
2: Oh ja.
0: Dit blijft over. Dit is het hele concert van Queen, wordt dit.
2: Liedjes.
0: Ja, alleen maar dit. We Will Rock You, hoor je nu bij Joe.

0: Train and We Will Rock You bij Joe. Nieuws van half 7, Jeroen.
1: Ja, we krijgen steeds meer...
0: Nog één keer. Queen and We'll Rock You by Joe. Het nieuws van half 7, Jeroen.
1: We krijgen steeds vaker te maken met een fooierscherm.
0: Super, knippen we die vorige eruit en als het dan wordt uitgezonden...
1: Dat is niet echt lekker,
0: nee. Nee, maar hij staat er goed op.
1: Ja?
0: Pak hem hierop. En in Kershaw met de Riddle, hoor je ook na het nieuws.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
10: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
12: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
13: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
14: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
15: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
16: Keukenkopers, opgelet! Nu
17: big deals bij Keukenconcurrent.
16: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
18: Wen er maar aan.
19: Het is gewoon alsof ik mezelf niet ben. Ik heb een bloedheet. Ik kan opeens totaal flippen.
20: Ouder worden komt vanzelf.
21: Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen.
20: Eraan wennen is een ander verhaal.
21: Je bent in de overgang.
20: Naar de bestseller van Maaike Meijer.
21: Ik ga als een feniks herrijzen.
20: Wen er maar aan. Donderdag in de bioscoop.
22: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
23: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent en weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
26: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
27: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak?
0: Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen. Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
0: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Het is zonnig met Ede. Nou ja, het wordt natuurlijk steeds iets minder zonnig, want het is al 6:30 natuurlijk.
4: Klein zonnetje.
3: Een klein zonnetje. Klein ondergaand zonnetje. 21 graden. Nou, is het nog 21 graden? Nou ja, goed. Ik lees het gewoon voor. Het is zonnig en 21 graden. Morgen start mistig. Daarna meer ruimte voor de zon. En ook 21 graden. Nou, dat is fijn. Ja. En in Kershaw, The Riddle, hoor je na het nieuws van 6:30. Jeroen Latijnhouwers.
4: Goedenavond, het is 16 graden, by the way. Ik heb het even nagekeken.
3: 16 graden, nou ja, kijk, zie je. Jongen, moet even dat weertje moeten we dan even aanpassen.
4: Maar dat kunnen we toch morgen dan gebruiken?
3: Ja, dit gebruiken we morgen dan alweer. Maar moeten we nu even 16 graden?
5: Bij mij is het 18 graden.
3: Oh.
4: De beeld 16. En dan moet
5: maar daar zijn we niet.
3: Oké, nee, maar dan doen we... Het is zondag en 16 tot 18 graden. Dan zijn we er.
5: Pas het even aan.
4: Q-nieuws. Ik begin in Amsterdam. Daar is opnieuw een hond overleden na een wandeling in het park. Het gaat om een ander park dan waar eerder 5 honden overleden zijn na het uitlaten. Daar was mogelijk giftige paddenstoelen de doodsoorzaak van de honden in dat andere park. Waar deze hond aan is overleden wordt op dit moment onderzocht. Steeds meer mensen kopen een nieuwe motor, blijkt uit nieuwe cijfers. Dit jaar werden dik 20.000 nieuwe motoren verkocht. En dat is een record. Motorrijden worden al langer populairder. Steeds meer mensen gaan ook met de motor naar het werk. En wie afrekent in de horeca, die krijgt steeds vaker een fooienscherm voor zijn neus. Je kan dan kiezen tussen 5, 15, 20% of helemaal geen fooi geven. Koninklijke Horeca Nederland zegt, dat is verrekkers handig, zo'n scherm. Omdat we steeds vaker digitaal betalen, vergeten we ook sneller om het fooi te geven. Restaurantbezoekers zijn minder enthousiast. Het voelt als een verplichting. En dan staat de hoogste fooi meestal ook nog als eerste in beeld. Waardoor die al snel als normaal aanvoelt dat je dat moet geven. Toch kiest 61% uiteindelijk voor geen fooi.
3: Ik ben wel erg kieskeurig met mijn fooien geven, moet ik zeggen, hoor. Ik bedoel, het moet wel echt goed zijn, wil ik een fooi geven. Maar voel jij, want het scherm zien we natuurlijk allemaal voor ons. Voel jij druk bij dat scherm?
4: Ja.
3: Ja?
4: Ja, ik ben dan altijd een beetje bang. Misschien onzin, maar dat zijn verhalen van toen ik jonger was. Dat er anders zo'n fluim, zeiden wij. Dat er in je eten of je koffie of even een
3: fluim. Maar dat is toch na afloop?
4: Nou nee, maar
3: als je op het terrasje zit.
4: Okay. Nee, van de week zat ik op het terras bij ons op het strand. En dan moet je dan bestellen met zo'n code. En ja? Dan moet je meteen erbij zeggen. Hoppakee.
3: Oh ja, dan kun je meteen afrekenen. Niks, ja, precies. Ja. Ja, dat klopt.
4: Ja, doe toch wel. Maar nee. Ook als je Chinees bestelt, wat bezorgd wordt, dan staat er ook voor ja of nee.
3: Ja, staat er ook voor. Ja, mij interesseert zo'n voorscherm absoluut niet. Ik denk gewoon op nee. En zeker als het niet in orde was. Weet je, dat kan ook nog zijn. Dan ga ik absoluut geen fooi geven. En maar bijvoorbeeld ook niet als ik gewoon ergens koffie... Stel, ik ga ergens koffie drinken. En dan staat er een fooi 5 tot 10, 15, 20 procent erbij. En dan denk ik, ja, sorry, maar je hebt me een kop koffie gebracht. Moet ik daar meteen bij staan te klappen en op de horlepiep op tafel dansen... omdat je een kop koffie hebt gebracht?
4: Ja.
3: Nee, dat denk ik niet. Ik geef wel echt fooi als ik uit eten ga... en het is allemaal in orde... en ze zijn inderdaad aardig geweest... en ze hebben goed voor je verzorgd... dan krijg je van mij een dikke fooi.
4: Ja, is dat 5, 15, 20 procent?
3: Ik reken nooit zo in procenten. Ik rond gewoon altijd af naar boven. Eigenlijk. Ik doe dat altijd. Nee, ik ga dat nooit zo rekenen eigenlijk.
4: Het is wel zo. Jij gaat misschien over een tijdje. Een keer naar New York. Ja. Daar is fooi geven heel normaal. Geef je geen fooi. En dat is 10, 5, dan zijn het 20%.
3: Ja.
4: Geef je het niet, dan is er een kans dat ze achter je aankomen.
3: Oké, nee. Dan geef ik uiteraard fooi.
4: Nee, serieus, hè?
3: Ja, nee, dat begrijp ik. Maar hier niet altijd, nee, zeker. Nee.
18: Dit is Joe met Kai Merckx.
3: Nee, ben je gek. Rufus en Chaka Khan, Ain't Nobody, hoor je over 3 minuutjes naar Nick Kershaw. Dit is The Riddle.

0: Elvis en Chaka Khan, Ain't Nobody. Morgen hoor je hier om 6 uur weer de Koen en Sander Show. En morgenochtend, en daar kijk ik eigenlijk nu al naar uit, wordt er gebeld met Gordon. Gordon staat namelijk op de cover van The Men's Health. Ja, absoluut. Maandenlang heeft hij een strikt dieet gevolgd. En dat ga je morgen zien op de cover. Koen en Sander gaan hem erover bellen. Maar goed ook voor Gordon dat het avontuur ook weer gewoon achter de rug is. Laten we eerlijk zijn. Want dan kan hij weer heerlijk dit soort opmerkingen maken.
1: Ik vind het hartstikke, maar als ik dit opeet, dan lig ik trillend in de hoek. Wel leuk dat de productie ook aan me denkt als suikerpatiënt zijn. Net zo goed gelijk doodgaan. Geef alles even 10 klontjes, is hetzelfde. Oh, de zon is gaan schijnen in je mond, zie ik. Ik ga de dealer even bellen, anders komt hij de hele dag niet door.
2: Waar is die vuile, vieze, dikke, vieze, volgevreten troll?
3: Het liefje, met plastic, hè?
2: Nee, net als je plastic.

0: Picture of You, Guido Kuijk.
1: Hey, Kai.
0: Hallo.
1: Goedenavond.
0: Hallo, goedenavond.
1: Heb je al gegeten?
0: Ik heb nog niet gegeten.
1: Oh,
0: nee.
2: Doe je dat altijd meteen na de show dan thuis?
0: Ja, doe ik thuis altijd. Oh, ja. Zo rond een uurtje of, laat ik thuis. Kwart voor acht uur, zoiets.
1: Oh, ja. Maar wie kookt er dan?
0: Mijn vriendin.
1: Ja, vriendin, elke dag.
0: Ja, want we hebben ook twee kindjes en die moeten ook eten.
1: Oh,
0: dus die eten iets eerder dan, dan wat ik eet.
1: Oh, ja. Goed geregeld. Maar dan de belangrijkste vraag. Wie doet de afwas?
0: Oh, wat een verhoor ineens.
1: Ja, ik wil even alles van jou weten.
0: De afwas?
1: Ja.
0: We hebben een vaatwasser, niemand. Het gaat gewoon in de vaatwasser.
1: Ja, maar je hebt toch wel een pan of zo die dan even moet worden afgewassen? Die zet het bier aan de tafel af.
0: Op het moment dat er nog een pan bijvoorbeeld staat waar bijvoorbeeld mijn eten in zit, iets, dan doe ik het op het bord en dan was ik daarna die pan af en dan gaat hij de kast weer in.
1: Oh, oké.
0: Zo gaat
1: dus dat doe jij dan wel?
0: Ja.
1: Maar daar heb je geen afspraak over gemaakt?
0: Daar hebben we niet per se een afspraak over gemaakt. Een soort van stilzwijgend gebeuren is dat.
1: Oh, wij hebben thuis hele duidelijke afspraken. Heb jij er afspraak over, Jeroen?
3: Ja. De pan.
1: De pan.
0: Ja,
1: goed. Wil je de afval zijn? Nee, alles.
3: De pan doet bij ons thuis Peter. Peter Pan.
0: Ja!
3: Ik zat er al zo lang op te wachten. Ja.
0: Wij moeten nu echt naar huis.
3: Ja, dat lijkt me
0: eigenlijk hadden we al weg moeten zijn. Het was al te laat. Maar waar dit thuis voor?
1: Ja, ik ben even benieuwd. Mijn vriendin en ik hebben hier thuis hele duidelijke afspraken over. Maar ik ben ook even benieuwd hoe dat zit bij de Joe-luisteraar. Even een klein onderzoekje.
0: Ja? Leuk.
1: Als er is gegeten, wie doet dan de afwas? Degene die heeft gekookt, doet die ook meteen de afwas? Doe je het altijd samen?
0: Ja.
1: Of degene die heeft gekookt, doet juist niet de afwas, dat de andere dat doet.
0: Oké.
1: Er staat een polletje aan in de app van Joe. Tik even op wat bij jou de afspraak thuis is. Neem eens over de uitslagen door.
0: Oh ja? Wat ben je toch een tech-gigant? Een polletje in de app?
1: Een polletje in de app kan je zo tikken.
0: Nou, kun je zo even wat van je laten horen? De uitslag volgt later deze avond, denk ik dan.
1: Nou ja, over een kwartier al. Dus,
0: over een kwartier al?
1: Even bij.
0: Ga dan razendsnel. En Lionel Richie hoor je ook na het nieuws van 7 uur.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een

0: Ik heb geen idee wat ik moet doen.
1: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
2: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
3: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
4: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
6: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
8: Een initiatief van Pfizer.
9: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Max Pro, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
10: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
11: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
13: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
14: Huh?

0: Mickey anders doet.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Mühle Museum. Mis het niet.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Kies voor Graan met je FBTO-woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO-woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IL5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Venus scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met vinden.
11: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.

0: ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
3: In de keuken alles ready.
4: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
5: Let op. Geld lenen kost geld.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Met muziek van Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Na nieuws van 7 uur krijg je van Fieke Hamers.
8: Goedenavond. Gevangenispersoneel maakt zich zorgen over hun veiligheid. Dat meldt nu.nl. Het komt door overvolle gevangenissen, personeelstekorten en toenemende druk in de inrichtingen. Het schietincident in Amsterdam eind september, waarbij een gevangenismedewerker om het leven kwam, versterkte zorgen. De vakbond is in gesprek over maatregelen, zoals het minder makkelijk vindbaar maken van medewerkers. Meer en meer bedrijven wachten op een stroomaansluiting. De wachtlijst is weer een stukje langer geworden. Inmiddels gaat het om bijna 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van Netbeheer Nederland. Steeds meer bedrijven weten wel hun stroomverbruik slimmer te regelen, waardoor een heel klein beetje ruimte op het net vrijkomt. De 15-jarige scholier die bij een onderwijsprotest in Frankrijk zwaar gewond raakte, is zijn hand kwijt. De jongen zou een traangasgranaat hebben opgepakt. Die was afgeschoten door de politie en die ontplofte in zijn hand. Er wordt al dagen geprotesteerd door scholieren, studenten en docenten tegen de slechte staat van het onderwijs. Onder andere vanwege lerarentekort en slecht onderhouden gebouwen. Een NAC-supporter heeft rond de uitwedstrijd tegen Vitesse afgelopen zaterdag vuurwerk afgestoken in het toilet. 5 mensen raakten gewond door rondvliegende stukken, onder wie 2 stewards. Er is een verdachte opgepakt. NAC Breda zegt de hardst mogelijke maatregelen te willen treffen tegen de supporter. En dan het weer van buienradar. Vanavond in grote delen van het land bewolkt en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. En morgen een graad of 21.
7: Dan nog het Joverkeer of Flitsmeister. 1 file langer dan een kwartier op de A50. Arnhem-Os tussen Ewijk en Paalgraven. Er staat een kapotte bus. De rechterrijstrook is dicht. Wil je richting Eindhoven, dan kan dat via Venlo over de A73 en de A67. Doe je dat niet, sta je 40 minuten vast. Sterkte. En ik wilde even iets bij onderzoeken. Het is net etenstijd geweest. En dan staat die afwas voor je klaar. Maar de vraag is, wie gaat die afwas doen?
9: Dit is Joe met Guido Kuyn.
7: Hoe heb jij dat thuis nou geregeld? Doe degene die heeft gekookt het, doe je het samen of juist degene die niet heeft gekookt? Stem even in de app van Joe. Zometeen de uitslag.

Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Joe met Tim Finn en Fraction Too Much Friction. Zometeen nog muziek van Mariah Carey. En ook Blondie komt eraan. En kijk, wij hebben er thuis hele duidelijke afspraken over. Ja, er is echt geen spel tussen te krijgen. Als ik er ook met de pet naar gooi, dan wordt mijn vriendin boos. Ja, dat is het wel. Ik heb het over het afwassen, naar het koken, naar het eten, naar het avondeten. En heb je net samen gezellig de avondmaaltijd gehad? En dan staat die berg met rotzooi voor je neus. En dan denk je, oh nee. Nou, in het begin van de relatie is dat dan een verzoeken. Doe jij het, doe ik het, doen we het samen. Maar wij zijn uiteindelijk op de afspraak uitgekomen. Degene die kookt, hoeft niet af te wassen. Want ja, die heeft al heel veel werk gehad in de keuken. Heeft hopelijk een beetje rekening gehouden met het niet te vies maken van de keuken. Dus dan degene die lekker aan kon schuiven, mee kon eten, die ruimt op. En ik was nou zo benieuwd, hoe zit dat bij jou? Hoe doet Joe Luisterend Nederland dit? Was degene die gekookt heeft af, doe je dat eigenlijk altijd samen? Of, net zoals bij mij thuis, degene die niet heeft gekookt? In de app van Joe kon je laten weten hoe dat bij jou thuis gaat. En de uitslagen zijn binnen. Voor Joe Luisterend Nederland zit het als volgt. 14% van de luisteraars van Joe, die laat degene die heeft gekookt ook afwassen. 32% die doet het bijna altijd samen. Maar toch 54% van de stemmers, ja, doet het net zoals ik thuis. Degene die niet heeft gekookt, lekker kon aansluiten, die moet afwassen. En dan kreeg ik een berichtje van Maud. Die zegt, ja, dat is bij ons heel wonderlijk thuis. Bij ons doen de kaboutertjes het altijd. Nou, omdat de kaboutertjes nu het opruimen zijn, even een klein beetje muzikale ondersteuning van Blondie. Dit is Denny.

Mariah Carey. En I'll Be There bij Joe. Ja, er waren er vandaag toch nog een stuk of 8 in het land. En ik vind het altijd zo leuk om te zien. Het luchtballonnenseizoen loopt op zijn einde. Maar ik vind het toch mooi dat er toch nog een hoop mensen hebben genoten van die mooie uitzichten. Lieve vriendin, als je luistert, ik wil ooit nog wel een luchtballonvaart voor mijn verjaardag. Schrijf je dat op? Met de laatste luchtballonnen die nu aan het landen zijn. Ja, dit liedje is wel toepasselijk, maar ja, het zijn er dan iets meer.

0: Nena. 99 Luftballons bij Joe. Met het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90. Zometeen Common Arts, Don't Leave Me This Way. En ook Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. En ik heb nog een paar mooie prijzen om weg te geven. Namelijk het Joe prijzenpakket en een gratis dagje erop uit is zometeen allemaal te winnen in een nieuwe ronde van Minute to Win It. Daarin moet je binnen 1 minuut 5 begrippen zien te raden die ik aan je ga omschrijven. En als het je lukt om ze alle 5 te raden, win je die mooie prijzen. Maar we gaan eerst even kijken of wij een beetje op 1 lijn liggen. Dus weet je het volgende begrip wat ik aan je ga omschrijven te raden? Stuur het even in via een bericht in de app van Joe. Weet ik in ieder geval dat wij een beetje elkaar aanvoelen. En dan gaan we het zometeen samen proberen. Oké, dit is een beest. En dat beest dat loopt voor de arreslee van de kerstman. Sterker nog, als je de volgende zin afmaakt, maar dan in Nederlands, dan weet je het. Rudolf, de red-nosed, puntje, puntje. Stuur het begrip wat ik zoek in via een berichtje in de app van Joe. Doe je zo meteen misschien wel mee met Minute to Win It.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl.
3: In de keuken alles ready.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
6: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow!
6: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
7: Let op. Geld lenen kost geld.
8: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
9: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
11: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
12: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
11: Nee joh, verzekeren kan ook Allianz Direct. Is het zo geregeld?
12: Wow.
11: We kunnen door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Even bollen met Select.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Relaxed?
15: Niet relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
17: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
17: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
19: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of Trekpleister.

0: dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Half acht, goedenavond. Dit is Joe met zometeen een nieuwe ronde van Minute to Win It. En ook Guns N' Roses komt eraan met Knocking on Heaven's Door. Is de Joe Verkeer of Flitsmeister. We nog één file op de A50 Arnhem-Oss tussen Ewijk en de Maasbrug. Stond een kapotte bus, daardoor was er een flinke vertraging. Maar het lijkt erop dat de bus weg is. En de vertraging neemt ook snel af. Je vertraging is daar nu nog 20 minuten. Heb je je file niet gehoord, sta je maximaal 5 minuten vast.
3: Dit is Joe.

0: Roses. Knocking on Heaven's Door bij Joe. En zo nog Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy?
1: Minute to win it.
0: Ja, ik zelf ga altijd één keer in de 6-7 weken, maar ik vergeet het altijd, Marijn. Maar jij gaat, hoe vaak ga jij naar de kapper?
2: Ja, ik probeer iedere 2 weken, maar het wordt soms 3.
0: Iedere 2? Ik vind dat echt vaak, man.
2: Ja, het scheelt als een vriend van je kapper is, dan is het ook gezellig, hè?
0: Oh, jij combineert het noodzakelijk met het aangename.
2: Ja, precies.
0: Oh, wat gezellig, wat leuk. Doet die vriend van jou dat al lang, dat knippen?
2: 3 jaar ongeveer.
0: Oh, dat vind ik nog niet zo lang. Maar stel nou, hè, Marijn, dat jouw vriend het een keer helemaal bij jou verpest. Wat doe je dan?
2: Ja, dan neem ik ontslag, of in ieder geval neemt hij ontslag en dan zoek ik een andere.
0: Oh ja, toch wel? Ja, dat blijft toch je vriend, hè?
2: Ik heb vertrouwen in hem,
0: Oké, maar durf je het dan wel eerlijk te zeggen als hij het een keer niet zo goed doet?
2: Jawel, maar wel als hij klaar is, want anders ben ik wel een beetje bang natuurlijk.
0: Dan wil je, durf het niet tijdens te zeggen. Ja, maar ja, dan is het kwaad al geschied, als je het achteraf was verteld.
2: Nee, maar doet altijd goed, hoor.
0: Oké, gelukkig, ja, zou ik ook zeggen. Want jij zit naast hem nu, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja, en je moet nog geknipt worden. De tondeuze moet nog gepakt worden. Dus ik snap wel dat je nu nog voorzichtig bent.
2: Ja, precies.
0: Marijn, wij gaan samen Minute to Win It spelen. Je hebt 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden. Ik ga ze aan je omschrijven onder het toeziend oog van een jury. De jury heeft een grote rode knop. Dus ja, het is eigenlijk vooral naar mij. Als ik iets verkeerd doe, dingen verkeerd omschrijf, dingen voor, zeg maar, dat soort dingen, dan hoor je dit. En dat betekent dat ik een ander begrip moet pakken. We moeten in ieder geval zorgen dat we er 5 hebben binnen 1 minuut. En als dat lukt, dan win jij het Joe prijzenpakket en een dagje erop uit van leukstetickets.nl. Ben jij er klaar voor?
2: Ik ga mijn best doen, zeker.
0: Heel goed, ja. Ga ik dat ook doen. En dan beginnen wij in 3, 2, 1, go! Dit zijn best wel bekende gebouwen. Staan in Rotterdam. En ze zijn vierkant.
2: Kubuswoningen?
0: Ja. Dit is in een storm. En dat is dan een soort slurf die alles zo opzuigt.
2: Tornado.
0: Ja. Als de politie je oppakt, dan krijg je dit heel mooi om je polsen.
2: Een handboeien.
0: Ja. Dit is op het internet. Hoe ga ik dit nou omschrijven? Dit is op het internet en dat wordt dan een soort van trend. Dus dan heb je bijvoorbeeld een foto van iets en dan zetten ze dan een tekst bij.
2: Meme.
0: Een meme, ja. Oh, heel fijn dit. En we eindigen met een schilder. Hij is volgens mij van de abstracte kunst.
2: Mondriaan?
0: Nee. Abstracte dingen. Dus heel veel
2: Picasso.
0: Weet je ook zijn voornaam toevallig?
2: Picasso.
0: Escobar had dezelfde voornaam.
2: Pablo Picasso.
0: Pablo Picasso! Oh, wat lekker, Marijn. We gingen er echt vlot doorheen.
2: Ja, ik ben goed in 30 seconds, dus dan...
0: Dan tik je dit ook zo weg. Heb je minutentijd. Kubuswoning, tornado, handboeien, meme, Pablo Picasso. Goed gedaan, Marijn. Je wint het Joe prijzenpakket en een dagje erop uit van leukstetickets.nl. Dus dan kan je bijvoorbeeld naar Avifauna, Corpus of een dagje wellness bij International Wellness Resort. Wat jij wil. Dus heel veel plezier daarmee.
2: Nou, superleuk, dankjewel.
0: En succes bij de kapper.
2: Ja, komt goed, dankjewel. Fijne uitzending.
0: Dankjewel. Morgen een nieuwe ronde van Minute to Win It. Je kan jezelf iets voor 7:30 opgeven. En dan pak jij misschien morgen wel die mooie prijzen. Zometeen.

0: Robert Craven bij Joe. En right next door, je hoort hier het beste uit de 70s, 80s en 90s. Straks Madonna met La Isla Bonita. Ook ABBA komt eraan met The Winner Takes It All. Nou, zeg dat. Want in de app van Joe kun je nu stemmen op 2 liedjes uit de top 40 van vandaag. Maar dan in 1973. Maar welke van de 2 gaat winnen, dat hangt dus van jou af. Stem nu op jouw favoriet. Hoe liet je met de meeste stemmen straks? En het nieuws krijgen we zo meteen van Fieke. Goedenavond.
1: Goedenavond. Ja, had de verdachte van de dubbele moord in Wijtenveen nou spijt of niet? Daar ging het over vandaag.
2: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen.

0: keukenspecialist.
1: Het is vandaag Biomaandag tijdens de Week van Ons Eten. Kies jij al één dag in de week voor biologisch? Ontdek in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
2: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
1: Het is vandaag Biomaandag tijdens de Week van Ons Eten.
3: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
4: Agda en de Munnik geven zaterdag 19 juni hun allergrootste optreden ooit. Olympisch Stadion Amsterdam. Voor meer informatie en tickets naar agdaenemunnik.nl.
3: Nu bij Dirk, Wiska Spouch.

0: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.

0: Download de app en start met vinden.
1: De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime deal dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
4: Oh. Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus retiquetet en vamos naar Beterbed.
6: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
7: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
12: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
13: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
16: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
17: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
18: Voor de makers.
19: Praxis.
20: Met muziek van Madonna, La Isla Bonita. Na het nieuws van 8 uur krijg je van Fieke Hamers.
21: Goedenavond. In het hoger beroep over de dubbele moord in Bijteveen in Drenthe zagen de advocaten van de nabestaanden geen spijt bij de verdachte. Richard K. schoot 2,5 jaar terug. Een man en een vrouw dood. Hij had een huis aan ze verkocht en ze hadden al jaren ruzie over verborgen gebreken. Aan het eind van de zitting zegt hij dat hij toch spijt heeft omdat kinderen hun ouders moeten begraven. Zijn advocaat is het niet eens met de eis van levenslang. Hij zou het niet met voorbedachte raad hebben gedaan. Justitie heeft een werkstraf geëist tegen de automobilist die een dodelijk ongeluk veroorzaakte met een lijnbus. Het gebeurde in Zwarte Waal, ten zuidwesten van Rotterdam. Hij gaf vorig jaar geen voorrang aan de bus die na botsing in een greppel belandde. Een meisje dat voorin in de bus zat, kwam daarbij om het leven.

0: De co-piloot die op een vlucht naar Israël zijn collega-piloot neerstak, had als werkelijk doelwit de luchthaven in Israëlische hoofdstad Tel Aviv. Hij wilde al eerder een vliegtuig laten neerstorten, maar zag er toen tijdens de vlucht vanaf, meldt persbureau Reuters naar verhoren van de politie. Afgelopen woensdag wist de aangevallen piloot de deur van de cockpit open te krijgen, waarna passagiers de aanvaller overmeesterden. Twee andere piloten die toevallig aan boord waren, konden het vliegtuig veilig landen. En we wassen onze kleding te vaak en vaak ook onnodig, zeggen experts. Gemiddeld 11 keer per maand. De belangrijkste reden is dat we niet vies gevonden willen worden. Maar, zeggen die experts, even luchten of alleen een vlek schoonmaken volstaat al vaak. Zo hoeven we niet voor elk kledingstuk meteen de wasmachine aan te zetten. Dat is ook beter voor het milieu. En dan nog het weer van Buienradar. Vanavond kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. En morgen een graad of 21.
1: Dit is Joe met Guido Kuijn.
2: Twee liedjes uit de top 40 van vandaag, maar dan in 1973. Maar ik ga er maar één voor je draaien. Stem op jouw favoriet. Doe je nu in de app van Joe.

0: met ABBA, The Winner Takes It All. Het geldt ook voor de twee liedjes die nu staan in de app van Joe. Twee liedjes uit de top 40 van vandaag, maar dan in 1973. Aan jou de vraag, welke van de twee wil je liever horen? Stemmen doe je nu in de app van Joe. En ik zal je zo nog even laten horen welke twee liedjes het dan zijn. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Eerst het nieuws van vandaag, 5 oktober 2026. En je kent het misschien wel. Dat je net ergens even een broodje hebt gegeten. En dan bij het afrekenen op het pinapparaat die vraag komt. Hoeveel fooi wil je geven? Wil je 15, 20, 25, 40% fooi geven? En die medewerker die staat je ondertussen met zo'n brede glimlach aan te kijken. Van, nou ja, voel maar een beetje wat lekkers in de lekker hoog per dag. Nou, wat doe je dan? Want ook al is fooi geven natuurlijk vrijwillig. Psychologen die zeggen dat mensen toch het gevoel kunnen krijgen dat ze moeten kiezen. Maar blijkbaar laat lang niet iedereen zich overhalen. Want zo'n 60% van de Nederlanders besluit namelijk gewoon geen fooi te geven. Dat zijn nog best wel veel mensen die druk weten te weerstaan. Verder nog nieuws van vandaag dat van impact is voor jongeren. Want vandaag kwam in het nieuws dat er telefoons op middelbare scholen in het kluisje gaan verdwijnen. Het kabinet wil vanaf 1 januari dat leerlingen de hele dag niet meer hun mobieltje kunnen gebruiken. Dus niet alleen tijdens de lessen, maar ook in de pauze of op het schoolplein. En het idee erachter is dat leerlingen meer met elkaar bezig zijn dan hun schermpje en ook minder afgeleid worden.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: Ja, en ik ga je nu dus vragen om wel even naar dat schermpje te gaan. Pak even je telefoon erbij, download de app van Joe en stem op jouw favoriete liedje. Ik heb er weer twee voor je afgestoft. Twee liedjes uit de top 40 van vandaag, 5 oktober, maar dan uit 1973. En de vraag is, welke wil je liever horen? Ga je voor de Rolling Stones en Angie? You can't say-

heb je meer zin in vanavond? De Rolling Stones met Angie of Gerard Cox. Het is weer voorbij die mooie zomer. Ik moet zeggen, het staat heel dicht bij elkaar. Dus stem op jouw favoriet. Hoor je het liedje met de meeste stemmen over 6 minuten. En ook George Michael met Freedom komt eraan.

0: Freedom bij Joe met het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Maar nu waren we ons muzikaal gezien even in het jaar 1973. Het jaar van het allereerste mobiele telefoongesprek. Werd toen uitgevoerd door een ingenieur van Motorola. En toen hij degene aan de andere kant van de telefoon vertelde dat hij mobiel belde, kon diegene het eigenlijk niet geloven. In de top 40, vandaag, 5 oktober, maar dan in 1973, stonden deze twee liedjes. En aan jou de vraag, welke van de twee wil je liever horen? Ga je voor de Rolling Stones met Angie?

0: Ja, welke mag het worden? De Rolling Stones met Angie of Gerard Cox. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Bijzonder veel stemmen in de app van Joe vanavond. Waarvoor dank? De winnaar heeft 61% van de stemmen. En Hans kan hem perfect zingen.
1: Het is weer voorbij, die mooie zomer. Die zomer die begon zo wat in mij.
2: Oh ja, die had je ook nog.

0: de winnaar. Van, oh ja, die had je ook nog voor vandaag. Gerard Cox, en het is weer voorbij, die mooie zomer. Morgen een nieuwe editie van, oh ja, die had je ook nog. Dan twee liedjes uit de top 40 van morgen, maar dan in 1982. Zometeen Gary Rafferty met Baker Street en ook Michael Jackson, Beat It.
1: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
3: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neus en heler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
7: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
8: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
9: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
8: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
10: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
11: Schat, je hoeft niet te huilen.
12: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
13: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
12: Ah, dat lucht op.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
14: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Ik zie Matisse. Ik zie zon. Zee. Kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
14: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Oktober vloerenmaand. Nu 15% korting op vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
19: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Wen er maar aan.
21: Het is gewoon alsof ik mezelf niet ben. Ik heb een bloedheet. Ik kan opeens totaal flippen.
20: Ouder worden komt vanzelf.
22: Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen.
20: Eraan wennen is een ander verhaal.
22: Je bent in de overgang.
20: Naar de bestseller van Maaike Meijer.
22: Ik ga als een phoenix herrijzen.
20: Wen er maar aan. Donderdag in de bioscoop.
23: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
24: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
25: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
1: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
3: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of

Beautiful van Gary Rafferty en Baker Street bij Joe. Goedenavond. Guido hier en ja, bij twijfel denk ik toch altijd ja. Ik doe het toch wel. Ja, dat ene shirt wat ik nog maar één keer aan heb gehad en ik heb helemaal niet zoveel gezweet. Gooi ik toch maar even in de was. Ja, en ik ben niet alleen, las ik vandaag in het nieuws. Gemiddeld doen Nederlanders 11 keer per maand een kledingwas, dus echt met t-shirts en zo. En dat zou volgens experts veel te veel zijn. De boel luchten zou genoeg zijn en zou ook nog beter zijn voor het milieu. Maar ja, ik snap ze wel. Want ja, we willen ook niet vies gevonden worden. Bij twijfel dan maar in de was. Ik heb trouwens wel één ding wat ik echt heel stom vind aan de was. Ja, dan komt het eruit. En vooral bij t-shirts. Moet het nog gestreken worden? Vind ik echt zo stom. Staat dat strijkijzer weer naar je te lachen? Ja, ik voel hem lachen. Echt geen zin in. Maar ik heb laatst een tip gehad die mij een hoop strijkwerk heeft bespaard. Ik zal het zo meteen even vertellen. Hello Rembrandts, I'll be there for you. En dit is Janet Jackson.

Joe. En nee, Nick, je moet niet je vrouw vragen om te gaan strijken. Nee, gewoon zelf doen. Ik zei net, we wassen te veel volgens onderzoek. Maar het strijken, dat vind ik zelf het stomst. Maar ik heb er laatst iets op gehoord wat kan helpen. Sterker nog, twee dingen. Het allereerste is het uitslaan. Zo, pat! Moet je goed doen, terwijl het nog een beetje nat is. En tip 2. Doe je kleding uit de wasmachine even 10 minuten in de droger en hang het dan op. Graag gedaan.

0: Meatloaf, Paradise bij de Dashboard Light bij Joe. Altijd het beste uit de jaren 70, 80 en 90. Straks Kim Wilde, Kids in America en ook Phil Collins, Another Day in Paradise komt eraan. En het nieuws krijgen ze van Fieke. Goedenavond.
1: Goedenavond. Ja, 4 politieagenten hebben gehoorbeschadiging opgelopen bij asielprotesten.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
3: Lidl is door Consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1...

0: Nu alle Cool Haarverzorging 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
1: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
3: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl. In de keuken alles
2: ready. Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl. Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
9: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
8: Nu bij Dirk, Coolbest 100% Juice, €1,99.
10: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
12: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
11: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
14: UB40 met

0: 40. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
1: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, uit een broodje.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Elektrisch rijden. Stil. Zuinig.
7: Hoi, Sam van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe elektrische auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
8: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
9: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht.

0: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Met Phil Collins, Another Day in Paradise. Net nieuws van 9 uur. En dat krijg je van Fieke Hamers.
2: Goedenavond. Bij asielprotesten in Opheusden en Kesteren hebben 4 agenten gehoorbeschadiging opgelopen, schrijft de burgemeester in een column. Bij de asielprotesten werd er zwaar vuurwerk naar de agenten gegooid. 4 moesten er naar de eerste hulp. De burgemeester schrijft dat mensen de overheid verwijten niet te luisteren, maar dat wordt ook wel moeilijk wanneer je een cobra naar je hoofd krijgt. Online is er veel kritiek op de deelnemers van datingshow Love Island Vips op Videoland. Deelnemer Joey is verdachte van een groepsverkrachting. Het onderzoek daarnaar is nog niet afgerond. Joey en andere verdachten ontkennen. Ze zeggen dat de seks vrijwillig was. RTL heeft nog niet gereageerd. De datingshow begint over 2 weken. In de buurt van de Belgische stad Luik zijn 15 kinderen gewond geraakt door vuurwerk. Demonstrerende studenten staken vuurwerk af en het kwam terecht op de speelplaats van een basisschool. Er zijn ook scholierenprotesten in Frankrijk. Daar is een jongen een hand kwijtgeraakt nadat hij een traangasgranaat van de politie zou hebben opgepakt. En zie het maar eens in je bagage te krijgen. 300 schildpadden en 77 papegaaien. In Italië is een man betrapt die dieren in een auto naar Malta probeert te smokkelen. Naast dierensmokkel wordt hij ook verdacht van dierenmishandeling, omdat er niet genoeg ruimte was in de auto en de temperatuur niet kon worden gecontroleerd. En dan nog het weer van Buienradar. Vanavond kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen meer bewolking dan vandaag en een graad of 21.
3: Dit is Joe met Guido Kuijn.
1: Ja, het is toptober en ik heb je afgelopen donderdag beloofd dat ik zou stoppen met snacken in de avond. Of dat gelukt is, hoor je zo.

bij Joe. Het is Guido hier. Ik heb je afgelopen donderdag beloofd dat ik zou stoppen met iets. Ja, het is natuurlijk stoptober en ik rook niet. Dus ik dacht, ik ga met iets anders stoppen. Een slechte gewoonte. En bij mij is dat snacken voor de tv. Ja, het is echt mijn weak spot. En ik wilde daar helemaal mee stoppen. Maar is dat ook gelukt, is de vraag. Het antwoord is nee. Nee, direct donderdagavond. Toen ik thuis kwam, heb ik eerst een bak kwark gegeten. Daarna twee tosties.

en China in Your Hand bij Joe. Het was vandaag dat ongeveer 150.000 mensen in Nederland een studieschuld hebben van meer dan 50.000 euro. Dat vind ik zo belachelijk veel geld als studieschuld. Ik ga je zo meteen dan toch helpen, mocht je zelf ook een studieschuld hebben, om het een klein beetje af te lossen. Je maakt zo meteen kansen op 100 euro in een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Maar je mag het ook in andere dingen uitgeven, hoor. Jezelf

0: A Horse With No Name. Je bent bij Joe. De allerbeste muziek, de jaren 70, 80 en 90. Straks Bryan Adams, Summer of 69 en ook The Police komt eraan. En ook nog kans op 100 euro vanavond. Het is toch wel even lekker, hè, om de maandagavond 100 euro rijker af te sluiten. En dat kan zo meteen nog in een nieuwe ronde van de 10 voor 10. 10 vragen, 10 euro per goed antwoord. En wil je kans maken op die 100 euro? Pak de app van Joe en stuur mij het antwoord op de volgende vraag. Hoe heet het beroemde Nederlandse bloemenpark bij Lisse? Hoe heet het beroemde Nederlandse bloemenpark bij Lisse? Stuur dat in via bericht in de app van Joe. Maak je kans op 100 euro.
1: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
2: In de keuken, alles ready.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
5: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
4: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
6: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
11: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
10: Nu bij Dirk, Douwe Egberts oploskoffie of Senseo cappuccino, €1,99.
12: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
13: Simyo.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
16: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited-abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: 20 inch wielen. Automaat. Oh, deze is perfect.
21: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
22: Freo. Let op.
13: Geld lenen kost geld.
19: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
22: Fans van voordeel.
19: Aldi.
23: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
24: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
25: Ah, relaxed?
24: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
26: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
27: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
28: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
29: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
30: Dit is Joe 70's.

0: Heb je wel eens dat je, als je naar iemand kijkt en die is bijvoorbeeld heel warm gekleed op een warme dag, dat je zegt, oh, ik krijg het al warm als ik er naar kijk. Dat heb ik nu met Moe.
1: De 10 voor 10.
0: Want Dennis, goedenavond.
2: Hoi, goedenavond.
0: Ik zit even jouw leven te analyseren hier, maar als ik erover nadenk, word ik er al moe van.
2: Ja, dat valt allemaal mee.
0: Oh, gelukkig dat jij er zelf zo luchtig in staat. Want jij hebt en een bijzonder werkschema.
2: Ja.
0: En nog een paar kinderen thuis.
2: Ja, ook nog. Ja, nou ja, een paar. Op het moment één. De tweede komt over een week of vier, vijf.
0: Oh, man. Ja? Je dacht, na die eerste kan het nog wel aan, de tweede.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, hè?
2: Soms moet het wel eens in het leven.
0: laten we het dan toch maar doen, dacht jij en je partner. Ach, wat leuk zeg. Maar dan eerst, ja, allereerst, je hebt je werkschema. Je werkt of van 's ochtends vroeg tot in de middag of 's avonds laat, hè?
2: Ja, de ene week overdag en de andere week in de avond.
0: Jeetje. En dan heb je 's nachts nog die kleine die af en toe uit bed komt?
2: Ja, daar heb je wel een last van. Dat klopt allemaal.
0: Hoe hou je het vol, Dennis?
2: Het is soms moeilijk, maar hè, we moeten toch door.
0: Ja, ja, maar heb je misschien een tip? Want ja, ik heb nog geen kinderen, wie weet ooit. Maar weet ik alvast een beetje wat ik kan doen om te overleven?
2: Net doen of ik doof ben, sabel.
0: Oordop in.
2: Ja.
0: Och, ja, maar ja, je moet zo'n kindje natuurlijk wel een beetje, hè?
2: Nee hoor. Komt het, nee.
0: Oh.
2: Weet je... Het is hartstikke leuk allemaal.
0: Het is hartstikke leuk allemaal.
2: Je bent gauw weer vergeten allemaal.
0: Oké. Okay. Nou ja, dan gaan we daar maar op hopen tegen die tijd.
2: Ja, toch.
0: Dennis, zometeen €100 om het leed een beetje te verzachten. Misschien wel in de 10 voor 10. Waar gaat het dan op als je wat geld wint?
2: Nou, ik stort het dan lekker op spaarrekening van mijn zoon.
0: Ach, man. Diezelfde jongen die jou wekenlang wakker houdt, die krijgt het geld dan ook nog overgemaakt. Hij heeft het wel voor elkaar, zeg. Ach, wat lief.
2: Mag hij voor mij hebben.
0: Nou, super lief. Dan gaan we zo meteen even spelen om jouw zoon spaarrekening te spekken. Ik spreek je zo meteen, Dennis.
2: Is helemaal prima. Tot straks.

0: ABC, When Smokey Sings bij Joe. Met zo Celine Dion, That's the Way It Is.
1: De 10 voor 10.
0: Speel ik vanavond met Dennis. Die heeft een pittig schema in het leven. Hij werkt 's ochtends, hij werkt 's avonds. Wel om de week. En dan 's nachts heeft hij nog een zoontje van 2 die hem wel eens uit zijn slaap houdt. En dan komt er ook nog een kindje aan. Weet je wat het wordt, Dennis?
2: Ja, een jongen.
0: Ook een jongen?
2: Ach, ja, weer een jongen.
0: Mannenhuishouden, wat vind je partner ervan?
2: Ja, die had liever een meisje gehoopt.
0: Maar ja. Moet je straks weer aan de bak?
2: Nou, dat hoop ik niet.
0: Overleg dat nog maar even, dat laat ik in jullie.
2: Ja, komt allemaal goed.
0: Dennis, we gaan de 10 voor 10 spelen. Je krijgt zometeen 10 vragen. Per goed antwoord krijg je 10 euro, dus zo is er maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus juist. Zoek ik een kindernaam, een jongensnaam bijvoorbeeld. Noem ook echt een jongensnaam. Doe je dat niet op tijd, raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Ja, helemaal duidelijk.
0: Heel mooi. Dan gaan we beginnen en wel met vraag 1. Hoe heet het beroemde Nederlandse bloemenpark bij Lisse?
2: Keukenhof.
0: Je staat op 10 euro. Vraag 2. Welk kledingmerk heeft als logo een krokodil?
2: Lacoste.
0: 20 euro. Vraag 3. Welke Joe-artiest ken je van de hits My Heart Will Go On, All By Myself and That's The Way It Is?
2: Celine Dion.
0: 30 euro. Vraag 4. Welke voetbalclub speelt zijn thuiswedstrijden op Anfield?
2: Liverpool.
0: Je bent een kenner, lekker bezig. We staan op 40 euro. Vraag 5. Waar staat de afkorting VIP voor?
2: Very important person.
0: Foutloos voor nog, Dennis. Lekker, 50 euro. Vraag 6. Hoe heet de sneeuwpop uit de Disney-film Frozen?
2: Sneeuwwitje.
0: Nee, dat helaas niet. Die heet Olaf.
2: Oh ja.
0: Niet gezien met de kids.
2: Zo, ik moet even denken.
0: Snap ik. Je blijft staan op 50 euro. Vraag 7. Welke Japanse drank wordt gemaakt van rijst?
2: Tiramisu.
0: Nee. Het is eigenlijk ook geen drank, maar ik ga je geld niet afpakken. Je hebt iets in de categorie eten drinken genoemd.
2: Oh ja, dat is eten. Zo.
0: Ja, joh, maakt niet uit. Ik zocht naar sake.
2: Oh ja, sake.
0: Je blijft
2: ja.
0: staan op 50 euro. Vraag 8. Op welke eiland ligt de vulkaan de Etna?
2: Paramaribo.
0: Paramaribo, dat is ook niet goed. Ik zocht naar Sicilië. Nou ja, je begon zo goed, maar nu al drie vragen vrij fout.
2: Ze worden steeds moeilijker.
0: Nou, we gaan even kijken of vraag 9 jou dan beter ligt. Hoe heet het traditionele Nederlandse gerecht met aardappelen, wortel en ui?
2: Buspot.
0: Kijk, die lag je wel weer. Lekker, 60 euro. En de laatste vraag. Dennis, welke Nederlandse zanger presenteert het programma Beste Zangers?
2: Gerard Joling.
0: Nee. Nee, ik zocht naar Jan Smit.
2: Oh ja.
0: Twee oh ja momentjes en 60 euro verdient vanavond, Dennis.
2: Nou ja, alsnog.
0: Lang niet verkeerd.
2: Toch meer dan de helft goed.
0: Hey, zo is het. En je mag je zo gaan blij maken dus, want dat gaat naar zijn spaarrekening. Of wacht inderdaad. Je ook nog op die ander, dat ze allebei 30 krijgen?
2: Ja, wie weet.
0: Joh,
2: en dan krijgt die van mij ook nog wel.
0: Joh. Ach, nou, dat vind ik sympathiek van je, Dennis. Succes en de groeten aan je zoon. En alvast heel veel geluk met de tweede, hè?
2: Ja, bedankt. En jullie een fijne avond.
0: Dankjewel, insgelijks.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Nieuw. Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
5: Voor de makers.
6: Praxis. Oeh, ik wil geen verzekeringsgedoe.
7: Ik ook niet.
8: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
9: We kunnen door.
8: Direct door. Allianz Direct.
10: Thuisbatterij.
11: Einde salderingsregeling.
12: Teruggeleverde kosten.
13: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
15: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
16: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
17: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
18: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
19: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting... en er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
21: Agda en de Munnik geven zaterdag 19 juni hun allergrootste optreden ooit. Olympisch Stadion Amsterdam. Ga voor meer informatie en tickets naar agdaenemunnik.nl.
20: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1+1 gratis.
22: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
23: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
24: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
23: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
25: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
20: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1+1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
26: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
27: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
28: Goedenavond. Voor de kust bij de

0: Eemshaven in Groningen dreigt een schip te kapseizen. Dat meldt RTL Nieuws. Volgens de veiligheidsregio is het schip zinkende. Er zou mogelijk een gat in de romp bij de machinekamer zitten. Met man en macht wordt geprobeerd water weg te pompen. Er zijn volgens nog geen gewonden. 4 politieagenten hebben gehoorbeschadigingen opgelopen bij asielprotesten in Opheusden en Kesteren. Dat schrijft de burgemeester in een column. Bij de asielprotesten werd er zwaar vuurwerk naar de agenten gegooid. Mensen verwijten de overheid dat ze niet luistert, schrijft de burgemeester. Maar dat wordt ook wel moeilijk wanneer je een cobra naar je hoofd krijgt. In België zijn tientallen mensen opgepakt bij rellen rond studentenprotesten. In de binnenstad van Luik waren zo'n 1000 demonstranten op de been. Kleine groepjes blokkeerden onder meer straten en gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Er zijn zeker 18 politiemensen gewond geraakt. Ook in Frankrijk liepen protesten voor beter onderwijs uit de hand. Volgens Franse media zijn daar meer dan 5000 mensen opgepakt. En een stukje hardlopen klinkt gezond, maar op Terschelling gingen ze dit weekend iets verder. Er is een ultrarun na ruim 408 kilometer in 61 uur gewonnen door de Belg Sam Bracke. Het idee van deze wedstrijd is net zo lang doorrennen tot er nog maar één iemand over is. 408 kilometer rennen hoeft niet per se ongezond te zijn, zegt een sportarts bij RTL. Als je maar heel ervaren, getraind en voorbereid bent. En dan nog het weer van Buienradar. Vanavond kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen meer bewolking dan vandaag en dan een graad of 21.
1: Dit is Joe.

0: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Agda en de Munnik geven zaterdag 19 juni hun allergrootste optreden ooit. Olympisch Stadion Amsterdam. Voor meer informatie en tickets naar agdaenemunnik.nl.
0: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
2: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
3: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
4: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer Mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
6: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
10: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
13: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
14: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
11: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
15: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
16: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
17: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
18: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
2: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld. Met korting tot

Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en

0: met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Daar heb je Huub, van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
3: Wen er maar aan.
4: Het is gewoon alsof ik mezelf niet ben. Ik heb een bloedheet. Ik kan opeens totaal flippen.
5: Ouder worden komt vanzelf.
6: Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen.
5: Eraan wennen is een ander verhaal.
6: Je bent in de overgang.
5: Naar de bestseller van Maaike Meijer.
6: Ik ga als een feniks herreizen.
5: Wen er maar aan. Donderdag in de bioscoop.
1: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay. Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
9: Even bollen met z'n lijf.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
10: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
13: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Oktober vloerenmaand. Nu 15% korting op vloertegels. Een wereld aan tegels. JanGroentegels.nl.
15: Keukenkopers, opgelet! Nu
16: big deals bij Keukenconcurrent.
15: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
17: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
18: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
19: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Dit is jou.
4: Het nieuws van 11 uur.
5: Goedenavond. Er is een explosieve toename van seksuele beelden van kinderen die zijn gemaakt met AI, meldt RTL Nieuws. Experts maken zich zorgen. Ze denken niet dat AI-materiaal kindermisbruik kan voorkomen, want door AI gemaakte beelden worden vaak gemaakt met foto's van echte kinderen en op basis van echte beelden van kindermisbruik. Het kabinet wil belangrijke economische regio's helpen bij het aanpakken van stikstof in de natuur. Er is 500 miljoen euro voor gereserveerd en 250 miljoen daarvan gaat naar de regio rond Eindhoven. Er zitten grote bedrijven als ASML en door de stikstofcrisis krijgen die nu moeilijk vergunningen om uit te breiden. Voor de kust bij de Eemshaven in Groningen zit een schip in de problemen, meldt RTL Nieuws. Het 70 meter lange schip maakt water. Het dreigde even te kapseizen, maar de situatie is nu stabiel, zegt de veiligheidsregio. Er zijn ook olieschermen geplaatst om te voorkomen dat er olie in het water komt. Er zijn geen gewonden. In Vietnam is een bende opgepakt die zo'n 2700 katten heeft gestolen voor hun vlees. Ze reden 's nachts op motoren door woonwijken om katten te stelen. Bij een inval vond de politie onder meer katten van...

0: vallen en machines voor het verwijderen van dierenhaar. Volgens een dierenorganisatie worden er maandelijks duizenden katten gestolen in Vietnam om te worden verkocht aan restaurants. En dan het weer van buienradar. Vanavond kan plaatselijk mist ontstaan. Dat koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. En morgen meer bewolking dan vandaag, een graad of 21.
1: Dit is Joe.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
2: Wen er maar aan.
3: Het is gewoon alsof ik mezelf niet ben. Ik heb een bloedheet. Ik kan opeens totaal flippen.
4: Ouder worden komt vanzelf.
5: Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen.
4: Eraan wennen is een ander verhaal.
5: Je bent in de overgang.
4: Naar de bestseller van Maaike Meijer.
5: Ik ga als een phoenix herrijzen.
4: Wen er maar aan. Donderdag in de bioscoop.
1: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Daar heb je Huub. Van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
9: Het is weer laat.
10: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
11: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
12: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
12: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1.

0: happy.
1: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op Grando.nl. Grando, sinds 1965.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Dit is Joe.

0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten verzamelen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl.
3: In de keuken alles ready.
5: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
6: Agda en de Munnik geven zaterdag 19 juni hun allergrootste optreden ooit. Olympisch Stadion Amsterdam. Voor meer informatie en tickets naar agdaenemunnik.nl.
5: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
7: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
8: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf 200.

0: Marktplaats Zakelijk.
1: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel. Dit is Joe.
9: Het nieuws van 12 uur.
10: Goedenacht. Spaanse vakbonden gaan nog voor de komende verkiezingen landelijk staken. Er zijn grote zorgen over de woningcrisis in het land. De bonden vinden dat de huren te hoog zijn en dat de lonen de stijgende prijzen niet meer bijhouden. Spanjaarden gaan eind november naar de stembus. Het is nog niet duidelijk wanneer er precies wordt gestaakt. Uitsupporters van de Israëlische club Hapoel Beersheva zijn vanwege veiligheidsrisico's niet welkom bij de wedstrijd tegen AZ volgende week. Dat zegt de Alkmaarse burgemeester. Volgens haar zou uit een analyse blijken dat de uitsupporters gewelddadige confrontaties niet uit de weg gaan. Ook de eerdere rellen rond Maccabi Tel Aviv in Amsterdam spelen mee. Het schip dat dreigde te zinken in de Groningse Eemshaven is weer gerepareerd. Duikers hebben het lek in de romp gedicht, dat zegt de veiligheidsregio. De bemanning was al snel van het schip af. Het is nog niet bekend hoe het lek is ontstaan. En waar vroeger bijna alle bekende films en series in Amerika werden gemaakt, wijken studio's tegenwoordig steeds vaker uit naar andere landen. Zo werden films als Barbie en Wicked grotendeels buiten de VS opgenomen. Grote Hollywood-vakbonden trekken nu aan de bel en zeggen onder meer dat er banen dreigen te verdwijnen door de verhuizing. En dan nu het weer? Vannacht steeds meer wolken en hier en daar een lichte bui. Er kan mist ontstaan en het koelt af naar 7 tot 14 graden. Morgen opnieuw zonnig met gemiddeld 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. In de Amerikaanse staat New York is een noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote mazelenuitbraak. Zo kan er sneller getest en gevaccineerd worden. Er zijn in de VS bijna 4000 gevallen bekend. Dat is het hoogste aantal in 30 jaar tijd. Dat komt volgens de gezondheidsdienst doordat steeds minder mensen zich laten inenten. De influencerbroers Andrew en Tristan Tate worden door de Britse autoriteiten beschuldigd van loverboy-praktijken. Volgens rechtbankdocumenten lokten ze vrouwen met een relatie om hen daarna met geweld te dwingen om intieme beelden te maken. De broers werden in juli opgepakt in Amerika en wachten nu op een uitlevering. Ze ontkennen alles. Alkmaar wil geweld voorkomen met het weren van uitsupporters van voetbalclub Hapoel Beersheva. Die spelen volgende week tegen AZ. Volgens de Alkmaarse burgemeester is er onder meer gekeken naar het vervoer en verblijf van de uitsupporters. Wat zou er gebeuren als er 400 supporters in Alkmaar gaan logeren, zegt ze. En er is een enorm waardevol boek van de Spaanse kunstenaar Salvador Dali gestolen uit een privémuseum in Frankrijk. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Het is niet de eerste grote Franse kunstroof. Vorige maand verdwenen er nog schilderijen van Renoir. En vorig jaar namen dieven in een recordtijd kostbare juwelen mee uit het Louvre in Parijs. En dan nu het weer? Er trekken steeds meer wolken over en daar kan wat regen bij vallen. Later in de nacht kan mist ontstaan. Overdag opnieuw zonnig met 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.